NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Luister je het liefst naar Antonin Dvorak? Of toch Edvard Grieg? En wat denk je van Felix Mendelssohn? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem!
1: Ster. Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor twee violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
2: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
4: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
3: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
4: De olifanten van Botswana? NRV.
3: Of luipaarden in Sri Lanka?
4: NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in 2 deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. 2 weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak rond 3:45 vannacht uit, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op die werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
9: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Aldit Hunkar.
10: Als je dan zo ontzettend boos bent op van alles en je voelt dat je daar uiting aan moet geven en de enige manier die je tot je emotionele beschikking hebt is dan maar te gaan rellen in de Hofstad, dan moet je het misschien ook zelf maar weten. Maar misschien moet je het eens keer proberen zonder je gezicht te bedekken. Dat is pas vrijheid. Goedemorgen.

0: Dat was deel 2 uit Divertissement à la Hongroise van Franz Schubert. Op piano hoorde je Pavel Kolesnikov en op de andere piano Samson Tsoi. Het is zondag 20 september. Pieter moet ergens anders zijn vandaag, dus ik mag de dag met je starten. Goedemorgen. Muziek vandaag werd samengesteld door Jacobus den Herder. En Ise Wensink is er voor de regie. Goedemorgen, Ise.
1: Goedemorgen.
0: Ja, die top 400 stembussen die zijn geopend. Hè. Dat vind ik zo'n spannende tijd van het jaar. Iedereen kan tips inleveren voor die klassieke top 400. Kunnen ze doen via de luisterapp of npoklassiek.nl/stem. Wat zou jij erin willen gooien?
1: Ja, ik vind dat altijd een beetje lastig, want er is zoveel om
0: ja,
1: te noemen.
0: Precies, ja.
1: En er staat ook vandaag weer, heeft Jacobus allerlei supermooie muziekjes neergezet waar je dus ook op kan stemmen. Maar mijn persoonlijke tip is, en daar ben ik de afgelopen week een beetje aan vergroeid, zijn de pianosonates van Haydn.
0: Oh.
1: We kennen Haydn vooral van zijn strijkkwartetten.
0: Ja.
1: En hij was ook niet zo'n gigantisch goede, nou, hij was een betere pianist dan ik een pianist ben, maar het was geen virtuoos. En dat maakt dat die stukjes best simpel en daardoor juist zo krachtig zijn.
0: Mooi.
1: Ik vind dat is mijn tip. De pianosonates van Joseph Haydn.
0: En ik ben ook zo verslingerd in één keer aan die derde symfonie van Louise van Ranke.
1: Lekker, hè?
0: Ja, en die staat er helemaal niet in. Er staat alleen een nonet van haar in op 373.
1: Nou, beste mensen, u hoort het.
0: Ja, u mag stemmen. We gaan ook weer onder de vleugels van den Herder kruipen. En hij dompelt zich dus onder in een van zijn eigen tips. Dat hoor je straks. En in de tweede uur krijg je een museumtip. Die gaat over virtual en mixed reality. En Pieter gaf ons de code van zijn tijdmachine. Dat is aan het einde van het programma. Techniek vandaag door Erik Mulder. Goedemorgen, Erik. En Erik gaat heel gevoelig Johannes Brahms instarten.

Op viool hoorde je Vadim Gluzman samen met het Luzerner Symfonieorkest onder leiding van James Gaffigan. En dit vioolconcert van Johannes Brahms was vorig jaar 91 plaatsen gezakt in de klassieke top 400 naar plaats 261. Dus misschien dit jaar weer wat hoger in de lijst. Dat kan als je je stem laat gelden. De bussen zijn geopend op npoklassiek.nl/stem. En wie nooit zit te wachten op stemmen omdat hij er gewoon al zo ontzettend veel krijgt, Johann Sebastian. Ja.

Concert voor klarinet en orkest. Het tweede deel daarvan. Je hoorde van Eino Juhani Rautavaara uit Finland. Je hoorde op klarinet Richard Stoltzman. En je hoorde ook nog het Helsinki Philharmonic Orchestra onder leiding van Leif Segerstam. Deze Rautavaara, ja, zijn vader, die heette eigenlijk Jernberg, maar koos voor deze Finse achternaam. En de jonge Eino Juhani verloor zijn ouders al vroeg, ging bij zijn tante Hilja wonen, waar hij de kans kreeg zijn pianospel te ontwikkelen. En Jean Sibelius, al een stuk ouder, minder actief inmiddels, raakte met hem bevriend en stuurde hem naar Juilliard, het privé conservatorium in New York. En van daaruit volgde een geschiedenis van grote triomfen, maar ook gekampt met ziekte. Nou ja, hij liet ons in ieder geval achter met mooie muziek. En dat is deze ook.

Mein Herr und mein Gott. Heel toepasselijk op de zondagochtend. Muziek van Petrus Vasksoordie, Sinfonietta Riga en het Let's Radiokoor onder leiding van Siegfried Klava. Onze Johannes heeft een... Jacobus heeft een tip voor de top 400. En daar ga je zo meer over horen, maar dit is in ieder geval muziek die erbij hoort. Muziek van Béla Bartók.

0: Ja, je hoorde twee Roemeense volksdansen van Béla Bartók achter elkaar. Met op allebei op contrabas Filip Herak. En op de eerste speelde Lubomír Gaspar cimbalom. Ik noem dat wat is het woord dat ik zoek? Oneerbiedig noem ik dat de schootharp. Maar wat een prachtig instrument om te zien. En op de tweede speelde hij een kaval. En dat is een geitenfluitje. Schitterende muziek van Béla Bartók dus. Even kijken, het is 7:45. Je luistert naar de ochtend op NPO Klassiek.
1: Onder de vleugels van Den Herder.
0: Ja, want dat is wat we gaan doen. We gaan kruipen onder de vleugels van Den Herder. En daar ga je meer Béla Bartók horen. Goedemorgen, Jacobus.
2: Goedemorgen. Ja, de stembussen zijn weer geopend voor de top 400. Breng vooral je stem uit. Ik ga dat ook doen. En wel op muziek van Béla Bartók. Ik vind dat Bartók te weinig aandacht krijgt in die lijst, elk jaar eigenlijk. Het is een heel belangrijke figuur geweest in de 20e eeuw, voor de muziekgeschiedenis eigenlijk. En hij heeft vooral in Oost-Europa, in Hongarije en Roemenië en omstreken, heel veel betekend om die volksmuziek naar voren te halen eigenlijk. Een bundeling daarvan hoor je bijvoorbeeld in een heel aanstekelijk boek, Voor Kinderen is de titel. Mijn Hongaars is niet zo sterk. Dus ik hou bij de Nederlandse titel. Voor kinderen, 40 stukjes, stelt het eerste boek daarvan, gebaseerd op Hongaarse volksmelodietjes. Ja, het is muziek voor kinderen om te leren spelen, maar het is absoluut niet kinderachtige muziek, want het wordt ook gewoon op het concertpodium gespeeld. Maar je ziet het bijvoorbeeld aan dat de afstanden niet zo groot zijn, dus geen octaven of laat staan meer. Want het is voor kinderen. En kinderen hebben nog niet zulke grote handen, dus daar houdt Bartók rekening mee. Ik heb een volstrekt arbitraire selectie gemaakt van een viertal stukjes van die 40. De zesde bijvoorbeeld, een studie voor de linkerhand. Nou, en wat is die studie? Die bestaat uit het zo gelijkmatig mogelijk spelen van kwinten.

En je hoort meteen het typische volksmuziekgevoel ook, namelijk met het nadruk op de verkeerde maatdeel, zal ik maar zeggen. Als je, dit is een 2/4 maat, dan heb je meestal een duidelijke 1 en een wat lichtere 2. 1, 2, 1, 2. Maar hier horen we duidelijk 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Superleuk. Dus meteen is het een soort offbeat gevoel en dat maakt het veel levendiger dan alleen maar keurig in de maat. Ook mooi vind ik de 10e. Ja, dan kan ik al genieten van zo'n tussenstemmetje in de linkerhand. Dat is mooi. En het leuke is dat hij ook met harmonieën bijzondere dingen doet. Want dit is dan zo geharmoniseerd zoals ik het net speelde. En vervolgens, verderop in het stukje, gaat de linkerhand naar beneden. Hetzelfde melodietje, maar heel anders geharmoniseerd.

Hartstikke leuke muziek. Ook nog eentje die eruit springt voor mij is de 26e van die 40. En daarin hoor je Bartók's liefde voor die volksmuziek en die hele grappige verschillende maatsoorten steeds. Dus we beginnen met 3 in de maat. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maar dan opeens 2. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. En daar komt dan een melodietje op.

Ook het bekende is de allerlaatste van deze, van dit boek, de 40ste. Dat is een varkenshoedersdansje. En de varkenshoeders, ja, dat waren een beetje de botte figuren op het platteland. Met nogal ruige feesten. En ergens in de verte hoor je dit voorbij komen. En hij schrijft dan erbij zo zacht als mogelijk aan het begin. En het is een beetje alsof je het feest een dorp verder aan de gang is. En je loopt door dat platteland, door het bos. En je hoort heel zachtjes in de verte al dat feest beginnen.

En dan gaandeweg wordt het ietsje harder, want je komt steeds dichter bij dat feest. En ook met die leuke harmonieën, want we zitten in een soort ja, G groot, lijkt het. Maar daar hoort dan een vies in. Maar het is steeds met een gewone F, dus het zit in een andere, zit in een kerktoonsoort. Geweldige muziek. Het is Varkenshoedersdans. Dus ik hoop dat jullie met me meedoen en stemmen op muziek van Béla Bartók voor kinderen. En hier hoor je dus deze vier dansjes eruit, gespeeld door Lars Vogt.

selectie uit voor kinderen van Béla Bartók. Gespeeld door Lars Voot. En de tip van Jacobus voor de top 400, waar jij ook je stem nog op kunt uitbrengen. Zoals altijd op zondag straks een museumtip. Met vandaag een reis naar het Amsterdam van 1652. Hoe, dat hoor je straks. En inderdaad, vergeet niet te stemmen voor die top 400 als je nog een concert of als je nog een concerttip hebt voor vandaag. Laat het ons allemaal even weten via de app of via de mail. Dan melden we dat in het tweede uur. Tot straks.

0: De Ochtend. NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: En plots wordt een hele grote wereld, gaat die open voor je.
1: 4 kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Het grappige is dat mijn echtgenoot vindt er niks aan. Die wilde het eigenlijk ook niet aan de muur en ik vind het prachtig.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Ik vind het heerlijk, geweldig. Ja, die komt in hoger sferen.
1: Deze week is mijn gast, scenario-schrijver Frank Houtappels.
0: Panorama Zondag, vanavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg, beleeft zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
8: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
9: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
12: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
10: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland gaan op dit moment in 2 deelstaten de stembussen open. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. 2 weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:45 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Er is nu ook een drone-team aanwezig om de brand goed in beeld te brengen. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hen inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorkum en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadion-eigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor zijn excuses aan. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vandaag vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt ongeveer 18 graden. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar npoklassiek.nl en stem.
2: Ster. Wat dacht je van Japan?
3: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
2: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
3: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
7: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
8: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
9: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
7: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
10: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
11: Soms ben ik ook optimistisch over onze samenleving, ja echt. Gisteren bijvoorbeeld, de nabootsing van Operation Market Garden, de slag om Arnhem. Zo'n beetje in mijn achtertuin werden de parachutisten gedropt. En ik heb heel veel jonge mensen gezien met verrekijkers of met hun camera's live op TikTok. Maar ze waren er. En ze vinden geschiedenis dus belangrijk of boeiend of allebei. Mooi toch? Goedemorgen.

0: Altijd fijn als de samenstellers van dit programma weten dat ik pas tot bloei kom als Vivaldi er is geweest. Dat is dus nu, dus ik zit het komende uur vast aan een foutloze uitzending. Op de piccolo-trompet hoorde je Alison Balsam. Wat een schattig instrument is dat, zeg. Het is 8:10. Je luistert naar de ochtend op NPO Klassiek. En we gaan ook dit uur muziek draaien die uitgekozen werd door Jacobus den Herder. Strakjes is Jan de Weermander. Die vertelt ons wat het weer wordt de komende dagen. En de museumtip neemt ons straks 7:45 terug in de tijd. Ise Wensing staat hier in de studio, doet de regie. Heb jij eigenlijk nog een concerttip voor deze dag, Ise?
1: Ja, het is een fijne zondag, dus er is genoeg te doen. Bijvoorbeeld vanmiddag 14:00 in Musis Arnhem. De halve finale van Kamermuziekconcours Gelre.
0: Ja.
1: Steengoede ensembles, jonge muzici, gevarieerd repertoire. Nou ja, super tof. Veel verrassend talent. Elke 10 minuten een andere performer, een andere act.
0: Oh, leuk.
1: Leuk om bij te zijn. Ja. En leuk voor de deelnemers als er publiek is.
0: Precies. Dus hoe laat is het, zeg je?
1: 14:00 vanmiddag in Musis Arnhem.
0: Nou, en dan is er 3:00, dat is dan weer in Haarlem. Dat haal je net niet om naar beide te gaan. Een tip van Tekla Hekker. Die zegt, voor het concert Meldpunt is dit. Het eerste woord dat bij dirigent Wolfgang Lange opkwam toen hij het requiem van Alfred de Saint-Cloud hoorde, was grandeur. Deze relatief onbekende componist is verwant aan andere Franse componisten zoals Durifle en Fauré en wordt 3:00 uitgevoerd door het Kamerkoor Luna in de Sint-Jozefkerk in Haarlem. Dus daar kun je ook nog naartoe.
1: Ja, en als die twee dingen je niet bekoren, hebben we ook nog een derde tip.
0: Mm-hmm.
1: Namelijk 5:30. Slotconcert van Festival Klassiek Achter de Duinen. Daar zijn ze sinds donderdag al bezig. En in de Nieuwe Kerk, daar wordt onder meer het pianoquintet van Robert Schumann uitgevoerd.
0: Hartstikke leuk. Erik doet de techniek en die gaat Robert Schumann voor ons instarten. MUZIEK

0: het Artemis Quartet en Leef over Ansnis op piano. En als je dit pianoquintet van Robert Schumann live wil horen, dan moet je dus naar de Nieuwe Kerk vandaag in Den Haag. Daar zal het ten gehore worden gebracht op het festival Klassiek Achter de Duinen. Om 16:30 is dat. 17 minuten over 8 is het. Dit is de ochtend op NPO Klassiek. En het is tijd voor de museumtip. Die gaat vandaag over het eerste virtual reality museum van Nederland, Enter. Het staat in Amsterdam en draait niet om kijken, maar om ervaren. De tentoonstelling kreeg een nominatie tijdens het filmfestival van Venetië in de categorie voor virtual en mixed reality werken. Vincent Slange is de bedenker. Goedemorgen, Vincent.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Vincent, een VR-museum is natuurlijk anders dan een normaal museum. Wat gebeurt er als ik jullie VR-bril opzet?
1: Nou, je krijgt bij ons in het museum aan de Oosterdorfse Kade eerst rustig een introductie. Dus je hebt twee ruimtes waar je wat leert. Eerst over het straatleven van de 17e eeuw. En ons personeel gaat eerst altijd heel rustig vertellen wat er gaat gebeuren. Mm-hmm. En op het moment dat je de VR-headset opdoet, dan loop je eigenlijk door een kamer heen. En wat jij ziet in VR is zijn scènes. Mm. En dat zijn scènes die zich afspelen in de 17e eeuw. Oh. Dus jij loopt eigenlijk samen door scènes uit de 17e eeuw, zoals de Dam, het IJ, drukkerijen, printwinkels. En jij leert de dagelijkse burgers uit die tijd kennen.
0: Ja, precies.
1: Terwijl je daar eigenlijk onderdeel van wordt.
0: Ja, nou was het natuurlijk een hele boeiende tijd. Hoe zorg je dat dit historisch en allemaal een beetje klopt, wat ik daar meemaak?
1: Nou, wij wisten natuurlijk van tevoren ook dat het een interessante tijd was. Dus we hebben expres van tevoren de keuze gemaakt van we gaan ons niet richten op de dingen die we allemaal al kennen. Dus we gaan ons niet weer heel erg focussen alleen op de slavernij, maar ook niet alleen maar op de edelmannen. We gaan ons richten op eigenlijk het dagelijks leven van een gewone burger in die tijd.
0: Ja.
1: En het leuke is dat een aantal jaar terug heeft het Stadsarchief van Amsterdam heeft allemaal actes gedigitaliseerd uit die tijd. Mm-hmm. En die actes geven eigenlijk voor het eerst een echt beeld van wat er echt speelde op de straten van Amsterdam in die tijd. Want als je naar bijvoorbeeld een schilderij kijkt van die tijd, die is allemaal in opdracht gemaakt van. Dus je weet nooit helemaal of dat nou echt wel de realiteit was. Ja. Maar goed, als jij als politieman een rapport opstelt, dan moet dat natuurlijk wel realiteit zijn. Dus dit gaf echt een kijkje in de gossip van de 17e eeuw.
0: De gossip en, ook, ja leuk. Ja,
1: ja. En we hebben met vier historici, een regisseur, hebben we samengewerkt en op basis van actes uit het Stadsarchief en prenten uit het Rijksmuseum hebben we eigenlijk alle werelden nagebouwd en echt nagegaan van hey, wat zag je om je heen en wat gebeurde er om je heen? Ja. Dus ook bedacht, wat voor honden lopen er rond? Wat voor sokken hebben mensen aan?
0: Wat voor honden?
1: Het ging erg diep.
0: Grappig, ja. Leuk. En is het nou zo dat ik dan echt geleid word van A naar B? Of maak ik ook nog keuzes in wat ik wil meemaken? Want ik vind misschien niet alles leuk.
1: Nee, dus het mooie van VR is dat het voelt heel erg als de echte wereld. Mm-hmm. Dus soms vragen mensen, ja, hoe kan het dat we niet tegen elkaar aanlopen? Nou, dat is heel simpel, omdat je elkaar kunt zien. Je ziet elkaar als personage uit die tijd. Dus je loopt gewoon om elkaar heen. Dus het voelt heel erg natuurlijk.
0: Ja.
1: En hoe het werkt is, je loopt eigenlijk door scènes heen en je wordt een beetje begeleid door personages. Dus soms zeggen personages, kom maar even met me mee en dan is het duidelijk dat je met hun meeloopt. Er zijn een aantal momenten in deze VR-ervaring dat je jezelf kan kiezen hoe je het verhaal beleeft.
0: Juist,
1: dus
0: dat bedoel
1: je. Je leert
0: ik.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Ja. Dus je leert bijvoorbeeld bij ons drie burgers kennen. Een ambachtsvrouw, een drukster en een walvisvaarder. En dat je met hun meeloopt. Er zijn een aantal momenten in deze VR-ervaring dat je jezelf kan kiezen hoe je het verhaal beleeft.
0: Juist,
1: dus
0: dat bedoel
1: je. Je leert
0: ik.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Ja. Dus je leert bijvoorbeeld bij ons drie burgers kennen. Een ambachtsvrouw, een drukster en een walvisvaarder. En je leert eerst hun

0: mag je zelf kiezen welke verhaallijn van die drie personages jij wil volgen.
1: Oh, dat is spannend. Ja, dat is echt spannend. Even twee dingen die we iets korter moeten behandelen. Die VR-technologie die lijkt vooral interessant voor jongeren. Maar ik heb zelf ooit in een VR-klooster rondgelopen. Ik vond het werkelijk fantastisch. Slaat het verder ook aan bij de iets rijpere mens, zal ik maar zeggen?
0: Nou, sterker nog, tuurlijk spreekt de jongeren aan, maar onze grootste doelgroep is 55 plus. Sterker nog, ik denk 60% van onze doelgroep is boven de 50.
1: Oh, kijk.
0: Ik denk dat die doelgroep is meestal ook wat minder bekend met VR. Mm. En in het verleden was het soms, kon het nog wat experimenteel zijn. Maar wij hebben geprobeerd om juist daar overheen te stappen. Dus onze kwaliteit is zeer goed en onze toegankelijkheid is zeer goed, waardoor de drempel heel laag is.
1: Mooi zo. Tot slot, waarom eigenlijk het jaar 1652?
0: Dat was het moment dat de brand in het stadhuis plaatsvond.
1: Ja. En dat is natuurlijk spectaculair. Ja.
0: Dat, maar het is ook het stadhuis was eigenlijk daarna kwam het paleis op de Dam er. Mm-hmm. En dat was het eerste paleis wat niet werd gebouwd voor een vorst.
1: Ja.
0: Maar het werd gebouwd voor de burgers van Amsterdam. En gezien wij ons richten op de burgers van Amsterdam, vonden we dat wel een heel leuk invalshoek.
1: Mooi, mooi. Het klinkt echt ontzettend spannend. Vincent Slange, zeer bedankt en succes ermee. En als je geïnteresseerd bent in deze VR-tentoonstelling, hij heet Amsterdam 1652 en hij is te zien in Museum Enter in Amsterdam.

0: mooi einde hieraan. La Boom, Reality, Vladimir Kosma. En Reality sloeg natuurlijk op de virtual reality van het item wat we net hadden met Vincent Slange. Gauthier Capuçon speelde heel prachtig cello. En je hoorde ook nog orkestre de Chambre de Paris onder leiding van Lionel Bringuier. Je hebt wat dingen aangepast, Ise. Wat gaan we doen nu?
1: We gaan naar Piotr Ilitsch Tchaikovsky luisteren, gespeeld door het Royal Philharmonic Orchestra. Deze mooie serenade voor strijkorkest.

0: dat was deel 2 van Serenade voor Strijkorkest van Tchaikovsky. De Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Daniele Gatti. 8:58 is het. Het uitgebreide weerbericht krijg je van Jan Visser. Goedemorgen, Jan.
1: Altijd goedemorgen.
0: Ja, het blijft het van het tussenweer, vroeg ik me af. Een beetje zo er tussenin zitten we.
1: Ja, het schuifelt maar een beetje voort, hè. Er gebeurt niet zo heel veel. We hebben het wel steeds aan de warme kant. In die zin dat de temperatuur op veel dagen, op de meeste dagen eigenlijk toch wel boven de 20 graden oploopt. Zoals gisteren ook wel weer. Ondanks de vele wolken werd het toch op veel plaatsen 20, 22 graden plaatselijk in het zuiden van het land. Het was ook wat vochtig, wat benauwd weer. En benauwd is het vandaag in ieder geval niet. En de komende dagen zien we ook weer temperaturen die vaak in de buurt van 20 graden uitkomen of iets hoger. En het wordt wat droger. Niet dat we nou zeg maar heel nat weer hebben. Nee. Maar in sommige delen van het land is het de laatste tijd best wel redelijk nat geweest. Oterleek, dat ligt bij Alkmaar. Daar is sinds half augustus tot nu toe 180 mm gevallen. Oh. Dat is best een grote hoeveelheid. Terwijl het bijvoorbeeld in het oostelijk deel van het land op veel plaatsen eigenlijk 40, 50, 60 mm of zo. Dus nog veel te weinig regen.
0: Juist.
1: Dus die verschillen die hebben we en die houden we voorlopig ook nog wel. Een echte doorbraak naar een belangrijk nattere periode, die zit er nog niet aan te komen. Nou, wat het weerbeeld voor vandaag betreft, hebben we op dit moment in het zuiden van het land wel regen. Dat heeft te maken met een koufront dat langzaam het land uitloopt. En in de rest van het land is het droog. Er zit nog wel behoorlijk wat bewolking. Alleen in het noorden van het land begint de zon door te breken. Later op de ochtend en vanmiddag gebeurt het ook elders. Dan zien we een mix vanmiddag van bewolking en zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. En de temperatuur die komt op veel plaatsen uit op zo'n 19 tot 20 graden. De wind die was gisteren behoorlijk sterk. Misschien heb je dat wel gemerkt.
0: Zeker.
1: Nou, vandaag staat er wat minder wind. Een matige en aan de kust een vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten. En die voert in ieder geval wat drogere lucht aan. Dus dat benauwde, dat is er even af. Nou, morgen dan hebben we te maken met hoge druk. Er is dan flink wat zon. Vooral in de ochtend. Later op de dag komt er wat meer bewolking. Maar een deel van de dag dus behoorlijk wat zon. En het wordt zo'n 18 tot 19 graden in het noorden en 21 in het zuidoosten. En de wind die waait uit het noordwesten. Nou, dinsdag ook al dit zonneschijn. En temperatuur rond 20 graden. Woensdag beginnen we mogelijk met mist. In de loop van de dag passeert een front met enkele buien. En daarna zien we onder invloed van hoge druk weer droog weer, geregeld zon. En toch oplopen van de temperatuur. Het zou volgend weekend, het is nog ver weg, zou het ruim boven de 20 graden kunnen worden.
0: Oh, eerlijk?
1: Ja, we zagen ook al wat oplossingen met richting 25 graden. Die zijn wel ietsje getemperd. Ja. Maar ja, boven de 20 graden eind september. Ik teken ervoor.
0: Ja, ik ook hoor. En ik ben al blij dat je zegt dat het zonnetje ietsje meer gaat schijnen.
1: Ja,
0: want,
1: ja.
0: Want dat grijze vind ik toch een beetje treurig vind ik dat altijd.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Het ziet er al met al niet al te slecht uit. Zeer bedankt, Jan.
1: Ja hoor.
0: En een fijne dag nog verder.
1: Ja, hetzelfde.
0: Joe.
2: De Ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

Concert voor twee piano's en orkest van Francis Poulenc, gespeeld door Lucas en Arthur Jussen, samen met het Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Stefan De Neve. En dit stond vorig jaar op plaats 342 in die top 400. Dat kan toch beter. Doe je best. Doe gewoon heel erg je best.

0: Mooie nieuwe opname van de Hebreeuwse melodieën van Maurice Ravel. Je hoorde Kaddish in de uitvoering van Shekou Kanni Mason op cello. En de London Philharmonic natuurlijk, onder leiding van Edward Gardner. Ja, Pieter van Nes die heeft inmiddels het allerhoogste vertrouwen in mij. Vandaar dat ik voor hem mag waarnemen af en toe. Maar dat is nog niet alles. Hij heeft mij ook de code gegeven van zijn tijdmachine. En die code ga ik nu even intikken. En dan 7, 2 en nog een 7. Een beetje lange code hoor. Het laatste cijfer komt nu. En daar gaat hij.
1: Madrid, 19 september 1937. Na de mislukte militaire staatsgreep raakt Spanje verwikkeld in een bloedige burgeroorlog. Aan de ene kant de nationalisten onder generaal Franco, gesteund door Hitler en Mussolini. Aan de andere kant de republikeinen, die onder meer steun krijgen van de Sovjet-Unie en Mexico. De oorlog wordt later vaak gezien als een soort generale repetitie voor de Tweede Wereldoorlog. Hier stonden fascisme en antifascisme al echt tegenover elkaar. Madrid blijft in handen van de Republiek, maar de stad wordt zwaar belegerd en beschoten door de nationalisten. Ook veel buitenlandse intellectuelen en kunstenaars trekken in die tijd naar Spanje om de Republikeinse zaak te steunen. En onder hen de Mexicaanse componist Silvestre Revueltas. Hij is dan al een paar maanden van huis. Sinds juli reist hij door Republikeins Spanje om zijn steun te betuigen. En vanuit Madrid spreekt hij zelfs via de radio zijn thuisland toe en vraagt om steun voor de Republiek. Maar hij is er ook om concerten te geven. Hij dirigeert onder meer zijn Homenaje a García Lorca, een stuk dat hij schreef ter nagedachtenis aan de beroemde Spaanse dichter, die een jaar eerder door de nationalisten was vermoord. En deze avond staat hij in het Teatro de la Comedia, waar twee Madrileense orkesten samen zijn gevoegd voor onder andere zijn orkeststukken Caminos en Janicio. Hoewel het gewone leven tussen de bombardementen door zoveel mogelijk doorgaat, was het voor de muzici af en toe een riskante onderneming om tussen de ontploffende granaten de repetities te bereiken. Maar toch is er nu dit concert tijdens een grote Mexicaans-Spaanse solidariteitsbijeenkomst met politieke toespraken, poëzie en muziek.
2: Has muerto, camarada, en el ardiente amanecer del mundo. Y brotan de tu muerte horrendamente vivos. Tu mirada, tu traje azul de héroe.
1: De volgende dag schrijft Revueltas aan zijn vrouw Angela in Mexico. Hij mist haar. Juist op die belangrijke plek, op dat belangrijke moment in zijn leven, mist hij haar. Hij schrijft dat het concert goed ging, dat het publiek enthousiast was en dat hij Janicio zelfs nog nooit zo goed had horen spelen. Zo goed zelfs dat hij bij het langzame deel tranen in zijn ogen kreeg. En die ontroering van dat moment kwam er niet omdat het oorlogsmuziek is, die iets over die pijn probeert te vertellen, maar omdat het een muzikaal portret is van een plek in Mexico. Een plek die hem die avond terugbrengt naar huis, duizenden kilometers verderop. Terugbrengt naar zijn vrouw.

0: En tot zover de tijdmachine. We zijn weer terug in 2026. En het is ook het einde van het programma De Ochtend. Zometeen komt Tussen Hemel en Aarde live vanaf het Musica Sacra Festival. En daar staat Wilfred Kemp klaar. Wilfred, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, wat kunnen we verwachten?
2: Ja, wat kunnen we verwachten?
1: Nou, veel prachtige muziek. Ik kijk nu tegen heel veel mensen aan die genieten van een lekker ontbijtje. Want het is uitzending met publiek en dat vind ik altijd zo fijn. Normaal zit ik in mijn eentje eenzaam in de studio. En nu met allemaal mensen. En die gaan hier genieten van een prachtig optreden van Psalentes. En nog veel meer andere muziek. Dus wij verheugen ons hier heel erg.
0: Nou, ontzettend veel plezier toegewenst. Ja, ik heb een enorme echo. Dat geeft allemaal niks, Wilfred. Succes daar in Maastricht. Lekker ontbijten, mooie show maken. Dat was het voor ons nu in ieder geval. Namens Jacobus, Ise en Erik. Fijne zondag verder. Morgen is er weer een ochtend. En dan ben ik er ook weer. Tot dan. Dag.

0: NPO Klassiek. Hou je van Henriette Bosmans? Of hoor je liever Mozart? Of iets van Händel? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar nporklassiek.nl en stem!
1: Ster. In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
3: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. Tena.nl/zorg.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In de Russische hoofdstad werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren, omdat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:45 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadion-eigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
8: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
9: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
10: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
11: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. Tussen hemel en aarde.
12: Met Wilfred Kemp.

Muziek om rustig aan de dag te wennen. Bertrand Chamaillou met de prelude voor piano in A-klein van Maurice Ravel. Goedemorgen en welkom, luisteraars thuis en ook u hier in Cinema Lumière in Maastricht. Fijn dat u er bent. Ontbijtjes zijn geserveerd. Ik zie lekkere eitjes. Ik zie hier een verse jus. Smaakt het? Nou, ja, ik zie allemaal tevreden mensen. Het is een jaarlijkse traditie dat tussen hemel en aarde op de derde zondag van september de Hilversumse studio verruilt voor de prachtige foyer hier in Maastricht van Cinema Lumière. En aanleiding is het kunstenfestival Musica Sacra. Thema dit jaar, extase. En dan denk je misschien al snel aan veel uitbundigheid en uiterlijk vertoon, maar dat hoeft helemaal niet. Juist in religieuze tradities wordt extase vaak gezien als een diepe innerlijke toestand van vervoering en van vrede. Aan de buitenkant zie je helemaal niet zoveel. We laten daar de komende 2 uur mooie voorbeelden van horen, van die ingetogen extase. Verder ook live optredens van de Iraanse zangeres Sepideh Rehzadat met prachtige Perzische muziek. En vocaal ensemble Psalentes. Gisteravond traden ze op in de Servaas en heb ik ze gehoord. En ik verheug me nu alweer om ze opnieuw te horen. Ze zingen muziek van de heilige Hildegard von Bingen. Liederen over de heilige Ursula. En de heilige kalender die staat vanmorgen, staan 2 namen. Cosmas en Damianus. Alle reden dus om vanmorgen te kiezen voor het Gregoriaanse introitus van Allerheiligen. Gaudiamus Omnes. Gezongen door de Tellus Scholars. Direct gevolgd door het Kyrie uit de Missa Quinis Vocibis van Christoph Harrant.

Ja, mooie combinatie van oude en nieuwe muziek. Samengebracht op de cd Pilgrimage van Capella Mariana. Met de rockmuziek van de laat 16e, begin 17e eeuwse boheemse componist Christophe Harrant. En van hem hoorde u eerst het Kyrie uit zijn Missa Quinis Vocibus. En dat werd direct gevolgd door het hedendaagse Namaze Shame Gariban. Een lied over een pelgrim die huilt om zijn verloren thuis en God smeekt om hem terug te brengen naar zijn geliefde. Een lied van Kia Tabassion.

0: Naar binnengekeerde muziek van Alexander Scriabin. Yuyay Bang speelde zijn poëm in Vies Groot. Ja, zoals gezegd, Tussen Hemel en Aarde is vanmorgen te gast op het festival Musica Sacra in Maastricht. Thema dit jaar is extase. En dan denk ik al snel aan middeleeuwse mystici als Teresa van Avila en Johannes van het Kruis. De vraag is of dat ook geldt voor de 11e eeuwse Hildegard von Bingen. Behalve mystica, ook wetenschapper, arts, raadsvrouw voor paus en bisschoppen en dus ook componiste. Het Belgische ensemble Psalentes, onder leiding van dirigent Hendrik van den Abele, brengt dit festival een prachtig programma rond Hildegard von Bingen. En vanochtend zijn ze bij ons, daar zijn we heel trots op. Goedemorgen Hendrik.
1: Goedemorgen.
0: Ja, extase, was daar bij Hildegard sprake van?
1: Ja hoor, toch wel. Zij schreef opvallend veel visioenen uit. En ik denk dat die visioenen heel vaak vanuit een extatische toestand tot stand zijn gekomen. Zij spreekt op een bepaald moment ook over het kijken in de zon. Ja, zoiets zot doe je alleen maar in een toestand van extase, niet met je gezond verstand natuurlijk.
0: Ja. En het was voor haar een soort hemelse muziek. Zij dacht, in de hemel moet het ongeveer zo klinken.
1: Ja, ja, ze noemde haar muziek ook de symfonie van de hemelse revelatie.
0: Ja, ja.
1: Dus het klinken van de sterren, bij wijze van spreken.
0: Mooi. Ja. Jullie zingen muziek straks die ze schreef voor de heilige Ursula. Wie was de heilige Ursula?
1: Ursula was een Engelse koningsdochter en er was ook ergens een koningszoon en de vader van die andere koning die dacht, ik laat mijn zoon trouwen met die dochter. Maar Ursula zei, ja maar papa, ik wil eerst op bedevaart naar Rome. Dat deed ze dan ook met 11.000 maagden in haar.
0: 11.000?
1: 11.000, dat was de voorwaarde.
0: Kom er nog maar eens om tegenwoordig. 11.000 maagden.
1: Ja. Althans, dat is het verhaal. Hè?
0: Ja.
1: Maar op weg naar Rome kreeg ze in Keulen al een visioen van hier zal het slecht aflopen. En effectief, op de terugweg werden ze allemaal vermoord op één na. En de Rijn kleurde rood van het bloed, zoals het heet. En Hildegard moet daar toch wel een bijzondere voorliefde voor hebben gehad, want van haar 77 liederen is eigenlijk het grootste aandeel gewijd aan Ursula. Niet letterlijk het grootste, maar het meeste aantal liederen, een stuk of 9, denk ik, die aan haar gewijd zijn.
0: Het is een horrorverhaal, maar het heeft wel mooie muziek, wel mooie muziek opgeleverd. Wat gaan jullie zingen, 2 liederen?
1: Een streepje Favus Distillans met een hele mooie tekst over hoe onder de tong van Ursula melk en honing lag. Namelijk, zij moeten goede predikanten geweest zijn, zullen we maar zeggen. En dan is er een stukje tekst wat wij in de 21ste eeuw misschien lichtjes met een fronsend voorhoofd zouden lezen. Het luidt namelijk, het is in de eerste vrouw zo bestemd dat de man de bewaker van de vrouw moet zijn. En dat, ik wil niet de wat ouder wordende witte man uithangen die nu even ook feminist is of zo. Maar we zijn toch in de 21ste eeuw, dus aan het eind zal je horen dat we die tekst lichtjes verhaspelen. Nu, dat is enigszins even die wenkbrauwen die we dus fronsen. Maar ook is dat wel een knipoog naar Hildegards manier om soms teksten te maken, namelijk op een cryptische manier. Zij ontwikkelde zelf een cryptische taal om dingen te zeggen. En soms denk je dan, ja, we kunnen gewone woorden gebruiken zoals ik nu doe. En je kan mij toch niet, sinds even die wenkbrauwen die we dus fronsen. Maar ook is dat wel een knipoog naar Hildegards manier om soms teksten te maken, namelijk op een cryptische manier. Zij ontwikkelde zelf een cryptische taal om dingen te zeggen. En soms denk je dan, ja, we kunnen gewone woorden gebruiken zoals ik nu doe. En je kan mij toch niet verstaan.

Wij waanden ons even in een middeleeuws klooster. Prachtig, dat waren Favus Distilans en Deus Enimin Prima van Hilgard von Bingen, uitgevoerd door vocaal ensemble Psalentes, onder leiding van Hendrik van den Abele. Nou, als u ze nog meer wil horen, kan ik me zomaar voorstellen, moet u wel opschieten, want om 10 uur, dus dat is nou ja, over ruim een half uur, zingen ze tijdens de eredienst in de Sint-Janskerk hier in Maastricht.

Théotime Langlois de Zwarte speelde samen met Thomas Danfort het derde deel, Largo, uit de sonate nummer 5 in E-klein van Henry Eccles. Ja, als ik u hier in Cinema Lumière in Maastricht naar een favoriet bijbelverhaal zou vragen, dan is volgens mij de kans groot dat op zijn minst één van u het verhaal van de verloren zoon noemt. Populair verhaal, prachtig verhaal ook, uit het evangelie van Lucas, waarin een zoon na een bandeloos leven weer huiswaarts keert en met open armen door zijn vader wordt ontvangen. Het is een verhaal over vergeving. En de 16e eeuwse Franse componist Dominique Finot, die werd erdoor geïnspireerd. En het zou zomaar kunnen dat dat was omdat hij zelf zo verlangde naar de warmte van een vergevingsgezinde vader of een vergevingsgezind mens überhaupt. Finot was homoseksueel en waarschijnlijk om die reden in 1556 in Lyon geëxecuteerd. Hij schreef een motet over dat verhaal van die barmhartige vader, Pater Peccavi.

boetvaardige muziek van Dominique Finot, Pater Peccavi, Vader, ik heb gezondigd. Een toonzetting van het deel uit het Lucas-evangelie dat wij kennen als het verhaal van de verloren zoon. U hoorde het Brabant-ensemble onder leiding van Stephen Rice. De combinatie van de Noorse trompetist Arve Hendriksen en trio Medieval zorgt altijd voor een prachtige samensmelting van middeleeuwse muziek en de moderne trompet. We gaan luisteren naar O Jesu Dulcissime, componist onbekend. Het wordt ingeleid door muziek van Meredith Monk, Flowing.

Moderne en oude muziek kwamen hier sfeervol samen. Eerst een arrangement voor solopiano van Flowing van de Amerikaanse componiste Meredith Monk. Direct gevolgd door Trio Medieval samen met trompetist Arve Hendriksen. En zij speelde ook een arrangement, maar dan van O Jesu Dulcissime. Ja, Dus Hemel en Aarde is vanmorgen te gast op het festival Musica Sacra in Maastricht. Thema dit jaar extase. En dan denk je muzikaal gezien misschien vooral aan heel veel trompetten en pauken. Maar het kan ook met enkel stemmen. Wat dacht u van dit? Maar liefst 40-stemmig motet van Alessandro Strigio. Ecce Beatam Lucem. Een lied over intens verlangen naar het eeuwige licht.

0: Ben ik te horen? Ja, oké, okay, we zijn te horen. Ja, het was even onduidelijkheid of we te horen waren. Nou, wat ik dus zei is dat het muziek was die je in extase brengt. En wat het me heerlijk lijkt om dit zelf te zingen. Zo'n 40-stemmig motet, bijvoorbeeld in zo'n servaas hier. Zo'n prachtige kerk waar dat zo mooi klinkt. Dit was een 40-stemmig motet over het eeuwige licht van het hemelse paradijs. Ecce Beatam Luce van Alessandro Striggio. U hoorde het Welgas Ensemble onder leiding van Paul van Nevel. En het staat op een geweldige cd, Les Sommets de la Polyphonie, met meer van dit soort 30 en soms zelfs dus 40-stemmige koormuziek. Ze wordt gezien als een van de belangrijkste vertolksters van de klassieke Perzische muziek, Sepide Raisadat. En overal in de wereld treedt ze op, behalve in haar eigen land Iran. Daar is het voor vrouwen verboden om solo in het openbaar op te treden. Eén keer deed ze dat in 2001. En het was haar eerste en meteen ook haar laatste optreden in haar zo geliefde Iran. En daarom is Musica Sacra bijzonder trots dat Sepide vanmiddag in het festival als solozangeres te horen is. En we zijn blij dat ze vanmorgen hier is. A very warm welcome, Sepide.
1: I just told the audience that it's impossible for you to perform in your beloved Iran. Do you think a day will come you will be able to perform there again?
2: Good evening, everyone. Yes, I hope for that day, and I think that's my dream, and I think that will happen someday very soon.
0: You keep hopeful and you keep full of hope. Okay, you're going to sing two songs from the classical Persian music. Can you tell me something about the two songs?
2: They are kind of sweet, so they're connected, and they're both in Dastgah Segah or Mode Segah, a mode that is characteristic of Persian music, and you would hear intervals that might be unfamiliar to a non-Iranian listener. I sing verses by Rumi. The composition is by my friend, a contemporary composer and tar player, Iman Vaziri, who resides in Iran.
0: Yeah. And can you tell us a little bit what they are about, the text?
2: Yeah. My apologies, I would not be the best person to translate, and especially Rumi's poem, but I try to choose lyrics that are in line with ecstasy, the theme of the this year's program, and it talks about inner home and the connection between talking about describing that moment that sometimes the soul and body are disconnected. My apologies if it's not the best translation or description, but hopefully I think you.
0: I think it's a very good description, yeah. Dus het zijn teksten van Rumi, een 13e eeuwse Persische dichter. En ze gaan over de momenten dat ziel en lichaam verbonden zijn. Maar heel vaak heb je ook het gevoel dat die niet verbonden zijn. En dat zijn dan... nare momenten. Maar die momenten dat ze ineens verbonden zijn, dat kunnen momenten van extase zijn. En daar gaan de twee liederen over. Het podium is voor Sepide. Thank you.

0: Muziek uit het oude Perzië op teksten van de 13e eeuwse dichter Rumi. U hoorde Sepideh Raisadat. En als u meer van Sepideh wil horen, dan kan dat. Vanmiddag treedt ze op samen met haar eigen ensemble Sepideh. Om 5:00 is dat in de Sint-Janskerk hier in Maastricht.
1: Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kemp. Op NPO Klassiek.

Violiste Isabelle Faust samen met die Academie für Alte Musik Berlin in het derde deel uit het vierde Brandenburgse concert van Johann Sebastian Bach. Heinrich Bach, dat was een oud-oom van Johann Sebastian. En van hem is de kantate Ich danke dir Gott, een vers uit Psalm 139. Ik dank u, God, voor het wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt heeft en dat besef ik tot in het diepst van mijn ziel.

Vox Luminis onder leiding van Lionel Meunier met eens een keer geen lied over schuld en boete, geen smeekbeden om genade, maar juist een lied uit dankbaarheid voor Gods schepping. Vanuit het besef dat de mens zelf een wonder is van Gods hand. Ich danke dir Gott van Heinrich Bach. Nou, we houden het in de familie en bij de familie Bach is dat helemaal niet zo moeilijk, mogelijkheden genoeg. We gaan luisteren naar muziek van Johann Ludwig Bach, een ver familielid. Tegenwoordig wat bekender, omdat duidelijk is geworden dat Johann Sebastian zijn muziek erg bewonderde en het ook regelmatig zelf uitvoerde. Dit is de ouverture uit Johann Ludwigs suite voor orkest in G groot.

0: Concerto Italiano onder leiding van Rinaldo Alessandrini met het openingsdeel uit de suite voor orkest in G groot van Johann Ludwig Bach. We zijn nog steeds in Cinema Lumière in Maastricht. Heeft u het een beetje naar de zin hier?
1: Ja.
0: Kijk, heel goed. Ja, de bordjes zijn leeg. Mensen hebben een heerlijk ontbijt gehad. En volgens mij is het hartstikke leuk om juist samen naar dit programma te luisteren. Anders zit u maar alleen of misschien met z'n tweeën te luisteren. En nou ja, ik zou zeggen, deel adressen uit en kom op zondagmorgen gezellig samen om samen naar dit programma te luisteren. Dat verhoogt de feestvreugde. Goed, we hebben inmiddels 3 Bachen achter de kiezen. Ik stel voor dat we er nog eentje doen. Carl Philipp Emanuel Bach. Waarschijnlijk toch wel een van Bachs meest getalenteerde zonen. Tijdens zijn leven zelfs beroemder dan zijn vader. En hij zette dit gebed op muziek. Ik bid, o Heer, niet om een lang leven, maar om nederigheid in voorspoed, moed in tegenspoed.

0: Ja, mooi verstillend einde van God, deine Güte, recht so weit van Carl Philipp Emanuel Bach als een ingetogen gebed. Prachtig gezongen door ensemble Polyharmonique en Teatro del Mondo onder leiding van Andreas Kuipers.
1: Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kemp. Op NPO Klassiek.

Elegante extase van een nog jonge Beethoven. Het Van Baarle trio met het slotdeel uit Beethovens eerste pianotrio in S groot. Ja, in onze heilige kalender vandaag aandacht voor Cosmas en Damianus van Cyrus. Volgens de overlevering tweelingbroers uit de derde eeuw. Komende zaterdag, 26 september, is het een feestdag. Ze waren christen in een tijd dat daar nog de doodstraf op kon staan. Zij zagen al vroeg dat wil je effectief getuigen van je geloof, dat dan de woorden die je spreekt automatisch gevolgd moeten worden door daden. Daden die die woorden kracht bijzetten. En hun grote leermeester Jezus had altijd oog voor de zieken en de zwakken. En als christen moet je hen waar je kan nabij zijn en helpen. En dat deden Cosmas en Damianus dan ook. Ze waren allebei opgeleid tot arts. En in plaats van veel geld te verdienen door vooral rijke mensen te genezen, hielpen ze armen. Gratis en voor niks. En dat maakte veel mensen nieuwsgierig. Waarom doen zij dat? En als zij nou vroegen, vertelden Cosmas en Damianus dat ze dat deden vanuit hun geloof. En dat maakte dan weer diepe indruk. Steeds meer mensen lieten zich dopen. En dat was weer een doorn in het oog van stadhouder Lysias. Hij liet de broers oppakken en martelen. En die martelingen zouden stoppen als ze hun geloof afzwoeren. Maar dat deden zij niet. In het jaar 303 werden ze uiteindelijk vermoord. Hun schedels worden tegenwoordig bewaard in de kerk van de Orde der Clarissen in Madrid. Dus als u daar eens in de buurt bent, breng ze eens een bezoekje, Cosmas en Damianus. Nou, ze zijn patroonheiligen van, en dat zal niemand verbazen, de artsen, verplegers en apothekers. Maar ook van kappers en suikerbakkers. Waarom dat is, geen idee. Maar ze zijn er patroonheiligen van. En u kunt ze aanroepen bij de pest, bij ontstekingen en ook bij zeeziekten. Dat u weet. Nou, de Russische componist Alexander Borodin, die was net als Cosmas en Damianus arts. En werkte bovendien naast het componeren op hoog niveau als chemicus. Van hem is deze muziek.

Muziek van Alexander Borodin ter ere van de heilige Cosmas en Damianus. Komende zaterdag, 26 september, is het hun feestdag. U hoorde Jekaterinburg Philharmonisch Koor, onder leiding van André Petrenko, in een arrangement voor koor a cappella van het openingsdeel uit Borodins Petite Suite. Ja, we lopen tegen het eind van het programma. Wat is het? 14:13 voor 11. En dan is er al een vast onderdeel. Wie weet dat? Ja, ik zie het al. De Mariakapel, precies, ons bezoek aan de Mariakapel. Nou, dat doen we vanmorgen ook. En daar horen wij muziek van Alessandro Scarlatti. Zijn ode aan Maria als hemelse koningin. De kaarsen branden al. Ik zou zeggen, nu de muziek nog.

Tja, hemelse muziek. Je hoort de sopraan Véronique Jans en countertenor Gérard Lenne samen met Il Seminario Musicale in het openingsdeel van het Salve Regina van Alessandro Scarlatti. En zij besluiten deze bijzondere uitzending van Tussen Hemel en Aarde live vanaf Festival Musica Sacra in Maastricht. Dank voor het luisteren. U hier bedankt voor uw komst. Geniet nog van de concerten die verder nog gepland zijn vandaag. Ik hoop wel dat u een paraplu mee hebt. Want het komt hier in Maastricht met bakken de lucht uit. Maar goed, misschien is dat over een uurtje voorbij. Aansluitend hier op NPO Klassiek het zondagochtendconcert met Saskia Voorbach. En gast is violist Christian Tetzlaff met het vioolconcert van Dvorak. Dit is hem ook, Christian Tetzlaff, maar dan in het pianotrio nummer 1 van Schubert. Hele fijne zondag nog.

0: NPO Klassiek. Morgen live in het avondconcert. Het indringende vioolconcert van Jean Sibelius. Luister mee naar het Nederlands Filharmonisch met violist Clara Yumi Kang en dirigent Adam Hickox. Naast Sibelius nemen ze je ook mee in de kleurrijke wereld van Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling. Morgen vanaf 8 uur in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
2: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main round, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor twee violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
5: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen en 20 mensen gewond zijn geraakt. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren. Dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op en er komt veel rook vrij. Het blussen is gestopt omdat het pand niet meer te redden is. Het gebouw is inmiddels ingestort. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog en breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar npoklassiek.nl en stem. NPO Klassiek. Avro Tros. Het zondagochtendconcert. Met Saskia Voorbach.
2: Een heel goedemorgen en hartelijk welkom bij het zondagochtendconcert live vanuit de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam, waar u luid telefoongerinkel hoort ten teken dat mensen hun telefoon nog even uit moeten zetten. Hier zit al klaar het Radio Philharmonisch Orkest en straks spelen zij onder leiding van hun eigen chef-dirigent Karina Kanelakis een ochtend vol Tsjechische en Hongaarse volksmuziek invloeden. Zometeen dansen uit Galanta, een eerbetoon aan het Hongaarse dorpje Galanta, waar componist Zoltán Kodály opgroeide. Maar we beginnen met de Tsjechische Antonín Dvořák, zijn beroemde vioolconcert in A klein, geschreven in 1879. Dvořák was toen al enkele jaren een gevierd componist en niemand anders dan Johannes Brahms had namelijk zijn grote talent erkend en Brahms had ervoor gezorgd dat Dvořák tot 2 keer toe een staatsstipendium toegekend kreeg. En dit gaf Dvořák vleugels, het gaf hem de ruimte om te doen wat hij het beste deed, namelijk zijn briljante ideeën de vrije loop laten. Hij schreef dit vioolconcert in A klein en vroeg Jozef Joachim, de wereldberoemde violist van die tijd, die Dvořák ook via Brahms kende, om hulp. Nou, Joachim had ontzettend veel aan te merken op het werk van Dvořák. Hij met een rode pen schrapte en schaafde hij van alles aan het werk en Dvořák ging daar gretig mee aan de slag. Maar toen hij het weer aan Joachim wilde laten zien, gaf hij niet thuis. Hij had zich inmiddels op een dirigeercarrière gestort. Dus zwaar gefrustreerd ging Dvořák maar met zijn oorspronkelijke werk aan de slag. En dat zegt vooral ook Christian Tetzlaff. Die zegt, we horen puur Dvořák in deze muziek. Daar komt hij de trap af, gevolgd door Karina Kanelakis. En Tetzlaff heeft dit stuk wel 150 keer gespeeld. En weet er dus werkelijk alles van. De technische moeilijkheidsgraad. Hij zegt ook, daarom hoor je dat het Dvořák is en niet Joachim. En hij gaat het nu spelen in onze zaal in Amsterdam. Vioolconcert in A klein.

Dit was Vioolconcert in A klein, opus 53 van Antonin Dvorak, gespeeld door Christian Tetzlaff op viool en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Karina Kanelakis. En na deze spectaculaire finale vlogen Kanelakis en Tetzlaff elkaar om de hals. De Duitse Christian Tetzlaff. Hij ziet eruit als een soort vioolpiraat met heel veel krullen die hij met een haarband achterover houdt. Spectaculair gezicht en dan vervolgens zo ontzettend ingetogen spelen en zich overgeven aan de muziek. Werkelijk zonder enig ego op het toneel staat. En dan komt hij weer naar voren. Luid geroep hier vanuit de goed gevulde grote zaal. Een diepe buiging. Hij vertelde dat hij zo blij is dat volksmuziek weer in opkomst is. Dat muziek volgens hem een simpele manier van communiceren moet zijn. En niet hoogdravend, niet de grote meesters het publiek vertellen hoe ze moeten luisteren en hoe het allemaal moet. Er mag plezier gemaakt worden. En alleen dan komen ook juist de meer diepere delen beter binnen. Men gaat weer zitten. Kijk even wat er gebeurt. In de gaten houden of hij nog wat van plan is. Ja, hij baant zich weer een weg naar voren door het Radio Philharmonisch Orkest. En zo te horen is het publiek daar ook heel blij mee. Ja, hij heeft zijn viool. We gaan luisteren.

En dit was de toegift van violist Christian Tetzlaff uit Sonate in E-klein, het andante van Johann Sebastian Bach. Het is altijd zo prachtig om te zien hoe ook het orkest dan ademloos zit toe te kijken bij zo'n toegift. En daar gaat hij weer naar voren, de Duitse Tetzlaff. Al 60 is hij, dat zou je hem absoluut niet geven. Jeugdige uitstralingen. Leuk met al dat haar. Nou, daar gaat hij weer. De trap op. Hij knikt nog hartelijk links en rechts en loopt samen met Carina Kanellakis omhoog. Kanellakis gaat zich klaarmaken voor het volgende deel van dit zondagochtendconcert hier in het Concertgebouw in Amsterdam. We gaan zo meteen luisteren naar Dansen uit Galanta. De Hongaarse Zoltán Kodály reisde samen met zijn vriend en componistencollega Béla Bartók met beide pen en papier door het land om volksmuziek op te nemen, te noteren en ook te doen versmelten met Europese klassieke muziek. En Zoltán Kodály was enorm gehecht aan de romantische traditie en hij ging dan ook heel anders te werk dan zijn vriend Bartók. Kodály schreef veel toegankelijker en Bartók omschreef het als volgt. Kodály's muziek is niet wat we nu bepaald modern noemen. Het is absoluut niet, geen wringende akkoorden, geen spannende nieuwe vondsten. Maar toch is zijn idioom nieuw, zegt Bartók. Hij zegt dingen die nog nooit gezegd zijn en bewijst daarmee dat het tonale systeem zijn bestaansrecht nog niet kwijt is. En dit werk, deze Dansen uit Galanta, is Kodály's eerbetoon aan het dorpje Galanta, waar hij opgroeide. En waar hij voor het eerst als klein jongetje in aanraking kwam met een ensemble dat volksmuziek speelde. Dat waren de eerste orkestklanken die hij hoorde. En hij is altijd trouw gebleven aan zijn roots. Altijd trouw gebleven aan die volksmuziek. En dat hoor je ook zo mooi in deze Dansen uit Galanta. Uit dat bewuste dorpje dus waar hij opgroeide. Er zitten ontzettend veel kleine solootjes in, gespeeld dus door het Radio Philharmonisch Orkest dat aan het stemmen is. Maar de belangrijkste solist is toch wel Arjan Woudenberg, de klarinetist. De klarinet is toch bij uitstek een instrument dat echt een volksklank produceert. En dus schreef Kodály veel voor de klarinet. Hij zal ongetwijfeld ook extra applaus krijgen zo meteen na afloop. En daar komt ze weer, de trap afgehold. Carina Kanellakis, chef-dirigent van het Radio Philharmonisch Orkest. Wordt toegeklapt met strijkstokken van het orkest en natuurlijk door het publiek. Heel energieke buiging. Ze heeft er zin in. Dansen uit Galanta.

Een staande ovatie hier in de grote zaal voor het werk Dansen uit Galanta van de Hongaarse Zoltán Kodály. Gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Karina Kanellakis. En iedereen staat hier in deze goed gevulde zaal. Een eerbetoon van Kodály aan het kleine dorpje Galanta waar hij opgroeide. En ook een eerbetoon aan volksmuziek in het algemeen. Je hoorde de passie voor zijn land. En die passie hoorde je en zag je ook ontzettend terug in het orkest. En meteen mocht klarinetist Arjen Woudenberg al opspringen. Die werd meteen toegejuicht en gejoeld. Prachtige solo's. En nu zie ik ook opstaan Luna Vigny op fluit. Die ook hele mooie solo's speelde. Karina Kanellakis gebaart nu het volledig Radio Philharmonisch op te staan. Zichtbaar plezier hadden ze in deze passionele muziek. Er werd wel 5 dansen gespeeld. 5 dansen uit het kleine dorpje Galanta die zonder onderbreking in elkaar overgingen. En dan gaat ze de trap op. Chef-dirigent Karina Kanellakis. Ik verwacht dat ze nog wel 1 keertje terug gaat komen. Ze barstte van haar energie. Met grootste gebaren dirigeerde ze dit werk. Ja, dat moet ook wel. Er zit natuurlijk waanzinnig veel vaart en swing in. En dan komt ze inderdaad weer. Gelukkig maar. Het publiek staat nog volledig. Niemand gaat nog naar buiten. Iedereen fluit zoals u hoort. En het orkest is ook zichtbaar tevreden. Nou, en daar gaat ze dan. Karina Kanellakis. Terwijl de zon hier prachtig door de ramen schijnt van de grote zaal van het concertgebouw. Dat hebben we alleen tijdens het zondagochtendconcert. Dan zijn de luiken geopend. En dan schijnt hier dat prachtige natuurlijke daglicht naar binnen. Wat een bijzondere sfeer geeft. En het publiek stroomt nu naar buiten. Waar ze dus in een zonnetje terechtkomen. En heerlijk door kunnen gaan met de rest van hun zondag. En dan zijn we hier ten einde gekomen van dit zondagochtendconcert van vandaag. De techniek was in handen van John Nieuwenhuis en Pepijn de Ruiter. En de klankregie in handen van Meerte van Dijk. Volgende week dan zijn we er uiteraard weer. Dan horen we Tchaikovsky, Serenade in C groot. Gespeeld door Ragnhild Hensing op de Hardanger viool. En zij wordt begeleid door het Württembergisches Kammerorchester Heilbronn. En ook spelen zij Edvard Grieg, Peer Gynt. En we gaan alvast een heel klein stukje horen van Edvard Grieg. Namelijk lyrische stukken, opus 54. Daar horen we er 4 van. Herdersjongen, Noorse Mars. We horen ook nummer 4, Nocturne. En nummer 3, sorry, ik zeg de verkeerde volgorde, Mars van de Trollen. En dit alles wordt gespeeld op Willem Brons. Door Willem Brons op piano. Blijft u nog even hangen voor Café Foyer zometeen. En ik wens u nog een prachtige zondag. En heel graag tot volgende week.

0: NPO Klassiek. BNN VARA.
1: Morgen zit ik dus op de stembus voor de klassieke top 400. En ja, hartstikke leuk natuurlijk. Ik moet straks al naar Dokkum. En ik zat vanmorgen even te googeloeren naar een prachtige stad. Vet leuk dus allemaal. Maar er is natuurlijk nog één ding leuker. Je voelt hem al aankomen. Café Foyer.
0: Café Foyer. Met Jan van Poppel.

0: de Vals d'Âme Infidèle uit de La Farandole van Théodore Dubois. Uitgevoerd en gespeeld door Les Siècles onder leiding van François-Xavier Roth. Ja, wat fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Naar het programma waar je sinds vorige week zondag 2 uur, welgeteld 166 uur en 15 minuten naar uitgekeken hebt. Café Foyer, goedemiddag. Goedemiddag Maarten.
1: Jij ja, ook. Goedemiddag Jan.
0: Ja, ik heb het even geteld vanmorgen. 166 uur en 15 minuten.
1: Je had wat tijd over.
0: Zo lang zijn wij niet te horen. En dan zijn we er 1 uur en 3 kwartier wel.
1: Ja.
0: En dan zijn we er weer 166 uur en 15 minuten niet.
1: En waar geniet je dan meer van?
0: Ja, van die 1 uur en 3 kwartier natuurlijk.
1: Okay,
0: ja,
1: dat is
0: een gewetensvraag. Hey, we zitten natuurlijk midden in de stemweek voor de klassieke top 400. Daar kun je op stemmen. Heb jij al gestemd?
1: Nou, ik ga het misschien zo meteen tijdens de uitzending even doen.
0: Nee, tijdens de uitzending zijn we aan het werk.
1: Oh, dan doe ik het na de uitzending.
0: Oké. Sorry. NPOklassiek.nl/stem, daar moet je heen. Zometeen geef ik ook nog een hele mooie stemtip. We gaan verder op pad deze uitzending met Pablo de Sarasate. En natuurlijk ook deze zondag weer een klassiek top 400 dilemma. Wat wil je nog meer? Nou, misschien Leopold Antonin Kozolou. Het zou zomaar kunnen. In dat geval, geniet ervan. Ja, goedemiddag.

Günther Herbig en hij leidde het Royal Philharmonic Orchestra en zij speelde het derde deel uit het klarinetconcert van Leopold Antonin Kozelou. Ja, nploklassiek.nl/stem. Ik neem aan dat je hem al onder de sneltoets hebt staan, want je kunt as we speak weer stemmen op de klassieke top 400 van NPO Klassiek. In de week van 5 oktober vindt dat allemaal plaats. Maar goed, ja, dan wordt er van ons makers ook verwacht dat wij een tip hebben. Een tip geven, een stemtip. Nou ja, nu vind ik eigenlijk dat als Nederland massaal voor rechtsliberale partijen stemt, we ook prima die verantwoordelijkheid bij jou, hè, de luisteraar, kunnen leggen. Ik bedoel, op zich hoef ik dat niet voor te kauwen. Maar goed, de zendermanager Tim die belde deze week en die zei, ja, Jan, ik weet dat jij er zo in staat. Je bent natuurlijk van BNNVARA, progressieve omroep. Maar ja, toch graag een stemtip komende zondag. Nou ja, weet je, dan doe je dat. Ja, je kunt er niet echt, omheen. Dus ik heb een stuk meegenomen. En zonder grappen, dit is wat mij betreft de beste muziek van 2026. Ook de enige muziek waar ik afgelopen jaar bij gehuild heb. Muziek van Max Richter uit de film Hamlet.

0: Heerlijk, dit arrangement voor een stuk voor piano van Ottorino Respighi, Don Notturno. Maar dan op de harp, uitgevoerd door Magdalena Hofman. En daarvoor hoorde je Of the Undiscovered Country uit Hamnet van Max Richter. En Gerrit reageert al in de NPO Luisteren en zegt, wauw, schitterend. Nou, dat betekent dat Gerrits stem alvast binnen is. Jij kunt er ook op stemmen hè, via npoklassiek.nl/stem. Want je kunt op 20 stukken stemmen en 3 keuzes nog toevoegen. Nou, hoppakee, ik zou zeggen Hamnet, Max Richter, stem hem naar plekje top 10, Maarten. Ja, dat kan wel toe.
1: Nou,
0: top 5.
1: Is het ambitieus?
0: Nee.
1: Maar het moet lukken.
0: Toch?
2: De klassieke top 400, Stemweek.

is altijd weer de vraag of dit stuk in die klassieke top 400 komt. Vorig jaar stond het op plek 399. Ja, dan bungel je onderaan. Maar goed, wel net in die toplijst. Dit strijkkwartet in F groot. Je hoort het tweede deel daaruit. Muziek van Maurice Ravel, gespeeld door het Belcea Quartet.

0: En dat dan tijdens deze muziek professor Maarten Feyenoord 3-0 maakt, hè? Ongelooflijk.
1: Ja, ik ben er wel blij mee.
0: Nou ja, precies. Ja, voor jou daar thuis. Maarten die stond hier een soort van te springen, beide armen in de lucht, lekker te dansen.
1: Maar dat komt ook omdat Jan uit Utrecht komt.
0: Dus ja, ik woon in Utrecht. Hè? Ik ben niet voor FC Utrecht. Dus het maakt me geen bal uit dat ze 3-0 achter staan. Goed. Dit was Straighten Up and Fly Ride van Nat King Cole. Gezongen door Voetjes Eet. Vond ook wel kerstvibes hebben.
1: Ja, gezellig toch?
0: Ja, wel gezellig.
1: Oh, dan doen we gewoon binnenkort weer zo'n iets vrolijks van Voetjes Eet.
0: Ja, en steeds meer kerstmuziek, hè, richting december.
1: Zin in.
0: Nu al zin in. Even wat anders. Want elke week gaan we hier samen op pad met een componist. En ik werd vanmorgen wakker. En toen dacht ik, ja, 20 september. Ah ja, de sterfdag van Pablo de Sarasate. Maart 1844. Dat is de datum dat Pablo de Sarasate geboren wordt. In een stad die eigenlijk niet Spaanser kan. Pamplona. De stad van het Tomatina Festival, ook toen al. En de stad kleurt dan rood door het grootste voedselgevecht op aarde met tomaten. Maar die Pablo, ja, die had eigenlijk helemaal niet zoveel met deze traditie. Hij zat als jong jongetje vooral in zijn huis viool te spelen.

Al op zijn 10e speelde hij voor het Spaanse Hof. Uiteindelijk groeit hij uit tot een van de bekendste virtuozen van Spanje. En zelfs andere componisten, bekende componisten, dragen later muziek aan Pablo op.

Dit is het derde vioolconcert van Camille Saint-Saëns. Een eerbetoon aan Pablo. En die Pablo, ja, het was niet alleen een geweldige violist. Hij kon ook nog eens aardig componeren. We gaan luisteren naar een van zijn stukken. Een van zijn Spaanse dansen. Ja, hoe kan het ook anders? Zappa Teatro.

0: Georg Friedrich Händel was dat. Het vierde deel uit het Concerto Grosso voor strijkers HWV 325. Hoe kan het ook anders? Gespeeld door de Academie für Alte Musik Berlin onder leiding van Bernhard Fork. Ik moet wel zeggen, Maarten, bij dit soort muziek, dan ben ik degene in de zaal die al te vroeg gaat klappen.
1: Maar waarom?
0: Ja, dan zit er zo'n dipje aan het einde. Denk,
1: ja, maar dat was dus het. Dan de kunst dat je nooit als eerste moet klappen. Altijd afwachten.
0: Maar er is toch altijd iemand die als eerste klapt?
1: Ja, maar als jij ervoor zorgt dat jij dat niet bent.
0: Maar als iedereen ervoor zorgt dat je niet als eerste klapt, dan klapt er niemand.
1: Ja, want er is altijd wel iemand dat misschien achter de lichttafel klapt. Ik heb wel eens bij voorstellingen gezeten dat het niet helemaal duidelijk was. Dat mensen twijfelden in de zaal, is dit nou het einde of niet?
0: Ja.
1: En dat dan ineens iemand van de regie of van de lichttafel of de geluidstechnicus, dat die dan maar
0: gaat klappen.
1: Ja, begint te klappen, zodat mensen denken, oh ja, dit was het einde.
0: Dat vind ik wel heel grappig. Ja. Ja, maar dan neem je je taak als niet als eerste klappen wel heel serieus.
1: Ja.
0: Ik wil altijd juist als eerste klappen. Maar goed, misschien zegt dat iets over mijn persoonlijkheid. Nou, gaan we het zo over hebben. Daarvoor hoorde je nog muziek van Pablo de Sarasate. Een van zijn Spaanse danden, het Zapateado.
2: Café Foyer met Jan van Poppel op NPO Klassiek.

0: Zo, lekker einde. Het derde deel uit de Symfonie in D-klein van César Franck, gespeeld door het Orchestre Philharmonique Royal de Liège onder leiding van Christian Arming. Lekkere muziek, hè, Maarten?
1: Zeker, ja, maar dit kan ik ook denk ik wel iedere
0: dag
1: luisteren.
0: Staat dit in de top 400?
1: Nee.
0: Hè? Nee. Nee.
1: Maar volgens mij, ik wil zeggen César Franck niet, maar dat is niet waar, want hij staat er één keer in.
0: Maar niet met dit dus?
1: Niet met dit.
0: Okay.
1: Terwijl het een ongelofelijke hit is natuurlijk.
0: Nou ja, deze hit kan dus niet voorbij komen in het klassieke top 400 dilemma. Dat gaan we zo meteen met elkaar spelen natuurlijk. Ja. Wel wat anders. Klein teasje.
1: Nou, ik wil je best wel.
0: Want jij maakt altijd een soort themaatje. Hè? Je bedenkt altijd een dilemma binnen een thema. Wat is het thema?
1: Nou, ik kan wel daar iets over zeggen. Je kunt eindelijk een speld horen vallen.
0: Ah, en dat zat in het nieuws deze week.
1: Ja, ga maar eens even nadenken.
0: Iets met stilte.
1: Ja. Nou, weet je, ik vertel het over 8 minuutjes.
0: Oké, zometeen het klassieke top 400 dilemma. Iets met stilte. En in stilte kun je ook alvast de NPO-luisterapp erbij pakken. Toch? Ja, oké. De stilte, hè?

0: Geweldige muziek dit, hè? Oh, Little Rose, Oh, Dark Rose van Gerda Block Wilson. Gezongen door de Gesualdo Six onder leiding van Owain Park. En daarvoor hoorde je Renacer van Antonio Carlos Costa. Professor Maarten.
1: Jan van Poppel.
0: Het is tijd, hè?
1: Is het al zo laat?
0: Het is, even kijken, het is nu... Ah ja, klassiek top 400 dilemma zie ik op de klok staan. Ja. Het klassieke top 400 dilemma. Daar zijn we aanbeland. Dat betekent dat je de NPO Luister-app nodig hebt. Want zometeen kun jij kiezen tussen twee stukken. En jij en alleen jij, of jullie samen dus, bepalen wat wij gaan draaien hier zometeen in Café Foyer. Maar professor Maarten, jij giet dit dilemma altijd in een nieuwtje. Iets groots uit het nieuws van deze week.
1: Ja.
0: Daar bedenk je dan weer muziek bij. Heel creatief proces.
1: Ja, je kijkt wel een beetje verveeld erbij uit je ogen, maar dat maakt niet uit.
0: Nou, het lijkt me gewoon best wel een moeilijke taak elke
1: zeker,
0: week.
1: Zeker, het is een zware last op mijn schouders. Ik ben er de hele week mee bezig, hè?
0: Ja?
1: Ja, zeker. Okay.
0: Nou, wat heb je nu bedacht?
1: Nou, iets wat je totaal niet ontgaan kan zijn.
0: Mm-hmm.
1: Is dat normaal Nederlands?
0: Ja, soort van.
1: Okay.
0: Ja.
1: Namelijk een concert afgelopen maandag van Blauwtzoen. Waarin het concert onder een aantal decibellen is gebleven. Zodat men niet met het oordoppen daar in die zaal hoeft
0: dus
1: te staan.
0: De muziek werd wat zachter gezet.
1: De muziek is zachter gezet.
0: Oké, zal ik dat ook even doen?
1: Ja. Ja, oh, lekker.
0: Oké, zachter gezet.
1: Maar nou, ik zat er gelijk bij te denken. Bij klassiek hoeft dat helemaal niet.
0: Nee.
1: Want het is altijd gewoon heel mooi in balans. Ja, misschien een keer tijdens een uithaal, een uitbarsting van het Requiem van Verdi of zo. Maar
0: je ziet nooit, mensen met oordoppen in het concertgebouw zitten.
1: Het is mij nog nooit overkomen.
0: Nee.
1: En toen dacht ik bijvoorbeeld aan dit stuk.

0: Ja, wel lekker. En
1: zeker.
0: Rustig.
1: Nee, rustig. Hier wil je geen oordoppen bij hebben.
0: Nee, maar je wil ook alles horen.
1: Ja.
0: Ook al is het zo zacht en klein. Ja, de Pavane pour un enfant défunt natuurlijk, van Ravel. Dit is de hit. Dit is de hit waar je op kunt stemmen in de NPO Luisterapp. Stond op plek 104 in de klassieke top 400 vorig jaar.
1: Moet die stijgen van jou?
0: Nou, ik vind het wel heel mooi.
1: Ja, oké.
0: Toch?
1: Ja, zeker.
0: Maar goed, daar kun je dus voor gaan, voor de hit. Je kunt ook gaan voor de vergeten parel van diezelfde Maurice Ravel.

0: Ook wel lekker rustig, hè?
1: Ja, dat is niet heel toevallig, hoor.
0: Nee. We draaien hem gewoon op vol volume, welke je ook kiest.
1: Ja.
0: En je hoeft geen oordop in, dat beloven we. Maar goed, wil je de hit horen? Dat kan. Wil je deze vergeten parel horen? Dat kan ook. Maar dan moet je het wel even laten weten in de NPO Luister-app. En dan gaan we zo de balans opmaken. Na Georg Philipp Telemann.

Het stuk TWV 53 van Georg Philip Telemann. Gespeeld door allemaal hele leuke mensen met het ensemble Florilegium onder leiding van Ashley Solomon. Er komen een hele hoop appjes binnen in de NPO Luister-app. En dat is terecht, want wij spelen natuurlijk het klassieke top 400 dilemma. Freddy die zegt, ja, liever gewoon de hit, toch? Heerlijke muziek van Maurice Ravel, de Pavane pour une enfant défunt. Hij zegt nog wel trouwens, want we hadden het net over die oortjes en dat dat nooit hoeft in een klassieke concertzaal vanwege het, te harde muziek of zo. Maar hij schrijft, maar mijn vader vertelde me eens dat een collega wel eens watten in zijn oren stak in het orkest. Het omroeporkest was dat. Hij zat achteraan bij de altviolen en zoals hij vertelde, de knokploeg losbarstte, horen en zien je verging. Nou, ik weet niet of die zin helemaal klopt, maar dat maakt ook niet uit. Freddy bedoelt dat ze daar wel degelijk oortjes in hadden. Ja, misschien klopt dat wel, Freddy, maar in het publiek heb ik het in ieder geval nog nooit gezien. Dat is een stem op de hit. Casper, die wilde Vergeten Parel horen van diezelfde Maurice Ravel.

ook lekker rustig. Ja, je kunt nog steeds stemmen in die NPO Luister-app. En doe dat ook vooral, want ja, we hebben de stemmen tot nu toe geteld. En het staat precies gelijk. Dus wil je de hit horen, stuur hit. Als je de Vergeten Parel wil horen, stuur je Vergeten Parel in de NPO Luister-app.

0: NPO Soul and Jazz, Mother's Lament van Erik Verwij en Hermine Deurlo. Erik Verwij op de piano en Hermine Deurlo op de mondharmonica. En daarvoor hoorde je het Esther Abrami Quintet en zij speelde het Vigala van Ilse Weber. Professor Maarten.
1: Jan van Poppel.
0: Wat lach je?
1: Ik vond het gewoon leuk dat je afkondigde met Soul and Jazz.
0: Ja. Allemaal collega's, hè?
1: Mooi.
0: Bestaat die zender nog eigenlijk?
1: Volgens mij vanaf januari niet meer. Die is net klaar volgens mij.
0: Die is nu wegbezuinigd. Nou ja, weet je, wat niet wegbezuinigd is? Ik heb overigens gehoord dat ze bij de politieke beschouwingen enorm fan waren van het klassiek top 400 dilemma.
1: Zij stemde ook altijd voor de vergeten parel.
0: Zeker, vaak voor de vergeten parel.
1: Oh, leuk.
0: Ja, behalve Dylan Jessogus, die ging nog wel eens voor een hitje. de NPO Luisterapp is weer volgestroomd, want je kon stemmen op die vergeten parel of die hit. Het is dicht bij elkaar. Soms is het echt allemaal massaal voor de vergeten parel, maar dit keer niet hoor. Jetka zegt, doe mij de hit maar deze keer. Iet wil ook de hit, maar Greet. Nick die zegt, ik ben niet zo'n fan van Ravel. De hit kan ik nog wel hebben. Je begrijpt, voor mij de hit. Duidelijk. Erik wil ook de hit. Hij zegt, vaak is die vergeten parel mooi om te horen. Misschien nu ook, maar ik stem op het top 400 nummer. Inderdaad, lekker rustig. En Nicky en Marga en nog wat mensen. Allemaal gaan ze voor de hit. Maar dan hebben we aan de andere kant Scotty. Die zegt toch de vergeten parel. Anders krijgt deze nooit een kans. Leuk programma. Dankjewel Scotty. Peter die zegt, beste heren, ik ga voor de vergeten parel. Wat een rijkdom aan klank weer. Ten onrechte een muurbloempje. Joke, Mop, Kees, Linda, Jelle, Mira, Marie. Iemand die zichzelf iPad noemt. Allemaal willen zij de vergeten parel. En hebben wij de balans opgemaakt, Maarten? Wat wordt het?
1: De vergeten parel.
0: Toch weer.

0: Een stuk wat nog nooit gedraaid is hier op NPO Klassiek, heb ik mij laten vertellen door professor Maarten.
1: Nou ja, moet ik wel even eerlijk zijn. Dat was het vorige stuk wat we hier eigenlijk zouden plannen.
0: We hadden de muziek veranderd.
1: We hebben iets te veel gepraat. Dus die bewaar ik voor een volgende keer. Een andere ouverture van Mozart.
0: Oh, maar die is nog nooit gedraaid.
1: Precies.
0: Maar deze is wel... Ik dacht,
1: ja. En daarom heb ik het ook weggehaald uit de tekst.
0: Ja, maar het stond er net nog wel.
1: Ja, nou ja, precies.
0: Nou, oké. Muziek van Mozart was dit. Ja, moeten we dan nog vertellen wat voor muziek het was?
1: Misschien wel. Nou, ik zou dan zeggen dat het de ouverture is van Mithridate.
0: Oh, nou kijk, die komt ook wel op een gepast moment. Helemaal apropos jongens. Tijd voor het rondo van de zaak.

0: Het Rondeau, opus 97 van Cecile Chaminade. Tineting Helseth op de trompet en het Ten Ting Brass Ensemble. Zij speelde de rest. Ja, dat was hem weer, professor Maarten.
1: Zeker, ja, de foyer gaat weer sluiten. Ja. Er is, ja, in het concertgebouw is er een mooi changement, heeft daar plaatsgevonden.
0: Ja, want we hadden vanmorgen natuurlijk het zondagochtendconcert, ja, vanuit het concertgebouw.
1: Zeker.
0: En we kunnen wel even luisteren wie daar zit dan nu weer in dat concertgebouw. Hallo, wie is daar? Hallo.
2: Ja, hey. Ik natuurlijk. Ja. Selma.
0: Selma van Dijk. Ja, goedemiddag.
2: We mogen weer.
0: Ja, wat gaan jullie
2: doen?
0: Ja,
2: goedemiddag. Ja, heerlijk. Opening van het nieuwe seizoen. Het eerste concert waar we weer bij zijn, live. En Klaus Mekkelen komt hier zometeen dirigeren. En twee symfonieën staan er op het programma. Eentje van Schumann en een hele beroemde van Hector Berlioz.
0: Okay.
2: En dan denk ik dat mensen wel meteen weten welke beroemde dat is.
0: Ja, en als je het niet weet, dan hoor je het zo meteen wel, denk ik.
2: Dan hoor je het zo meteen wel.
0: Het moet ook een beetje spannend houden. Precies, een beetje spannend houden, Selma. Nou, leuk, geniet ervan daar. Ik heb nog wel een vraag voor jou, Selma. Want Brunhilde, die appte ons net in de NPO Luisterapp. Ze zei, ha, Jan en Maarten, ik geniet van jullie uitzending. Lekker losjes, mooie muziek, al dat soort dingen. Ik vond de stukken wat slaapverwekkend, schrijft ze. Hebben jullie een verfrissend muziekje voor me terwijl ik met het ontwerp voor onze badkamer bezig ben? Alvast bedankt. Komt dat goed zo meteen, denk je?
2: Ja, zeker. Verfrissend. Zeker. We hebben een lentesymfonie. Hoe fris wil je het hebben?
0: Hoe fris wil je het hebben? Nou, er wordt een hele mooie badkamer voor Brunhilde, denk ik. Hey, dankjewel, zeker. Selma, en veel plezier daar zo meteen. Ja, dan gaan wij eruit. Ja, normaal eindigen wij met een kritische noot, professor Maarten, maar ja.
1: Louter lovend vandaag.
0: Als er geen kritische noten zijn.
1: Nee, dan wij op onszelf. We gaan even de nabespreking in.
0: We gaan even
1: evalueren.
0: Even de feedback sessie. Nou, tot volgende week hier, zelfde tijd op NPO Klassiek in Café Foyer.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: En plots wordt een hele grote wereld, gaat die open voor je.
1: 4 kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Het grappige is dat mijn echtgenoot vindt er niks aan. Die wilde het eigenlijk ook niet aan de muur en ik vind het prachtig.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Ik vind het heerlijk, geweldig. Ja, die komt in hoger sferen.
1: Deze week is mijn gast, scenario-schrijver Frank Houtappels.
0: Panorama Zondag, vanavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
6: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
7: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
6: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor 2 violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook 2 agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hane vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem.
2: Ster. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson.
5: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor 2 violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
6: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main round, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
0: NPO Klassiek. Tros. Het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk.
7: En een hele goede middag en van harte welkom. Ja, vandaag zijn we dan eindelijk weer live te horen vanuit de grote zaal van het Concertgebouw. En hiermee beginnen we dan aan het nieuwe seizoen van ons programma met concerten van het Concertgebouw Orkest en ook enkele concerten van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Maar vandaag zijn we dus in Amsterdam en Klaus Mekkelen is de dirigent die hier zometeen voor het Concertgebouw Orkest staat. En er staan 2 symfonieën op het programma. We horen zometeen als eerste symfonie nummer 1 van Robert Schumann, ook wel de Frühlingssymfonie genoemd. Hij wilde hiermee niet de lente letterlijk verklanken, schilderen of afbeelden, maar juist gevoelens van een nieuw begin, van hoop oproepen. En dan na de pauze klinkt die beroemde symfonie fantastique van Hector Berlioz. Een van de belangrijkste composities uit de muziekgeschiedenis, omdat het de eerste symfonie is die juist wel een nauwgezet programma volgt. Berlioz liet ook programmaboekjes uitdelen waarin het hele verhaal van deze symfonie werd verteld. Maar dat dus later deze middag. Ja, daaromheen heeft mijn collega Kim van der Meulen weer allemaal prachtige passende muziek uitgezocht. Zoals bijvoorbeeld van Mendelssohn. Want hij was namelijk de dirigent bij de première van Schumanns eerste symfonie. Dit is het 4e deel van Mendelssohns eerste pianotrio.

En dat was het vierde deel van Piano Trio nummer 1 van Felix Mendelssohn. Het werd gespeeld door Trio Wanderer. Ja, van Mendelssohn gaan we nu door naar Schumann. Want van hem wordt hier in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam over enkele minuten zijn eerste symfonie gespeeld. Ook wel bekend als de Frühlingssymfonie, oftewel Lente-symfonie. Oorspronkelijk gaf Schumann de delen poëtische titels mee, zoals Het begin van de lente en De lente in volle bloei. Maar later liet hij deze titels weer vallen, want die zouden de fantasie van de luisteraar wel eens te veel kunnen beïnvloeden. Ja, en deze symfonie is het eerste voltooide symfonische werk van Schumann, geschreven in 1841... in slechts een paar dagen tijd. En op 31 maart van dat jaar ging het werk in Leipzig in première. Werd gespeeld door het Gewandhausorkester onder leiding van collega en goede vriend Felix Mendelssohn, ik zei het eerder al. En in zijn dagboek schreef Schumann over die première: het werd met zoveel enthousiasme ontvangen als volgens mij geen enkele symfonie sinds Beethoven ten deel is gevallen. Ja, toch waren er ook de nodige kritieken, want men kende Schumann als pianovirtuoos en als componist van ja, stemmige miniaturen. En ondertussen was Schumann zichzelf ook wel terdege bewust van zijn onervarenheid als symfonicus. Want tegen een vriend zei hij: met het schrijven voor orkest heb ik nog weinig ervaring, maar ik hoop het ooit onder de knie te krijgen. Ja, en daar waren Berlioz in zijn symfonie Fantastiek, die we dus na de pauze hier zullen gaan horen. Een duidelijk programma, een verhaal wilde vertellen met zijn muziek. Dat wilde Schumann juist niet doen. Hij wilde per se geen natuurschilderingen in zijn eerste symfonie weergeven, maar juist een bepaald gevoel oproepen. De stemmingen van de mens tijdens de lente. Bijvoorbeeld ja, dingen als zin in het leven, plannen maken, hoop, lekker naar buiten gaan. Ja, hier is het orkest aan het stemmen. Dan kan ik nog even vertellen over de aftrap van de NPO Klassiek Top 400 Stemweek. Dat betekent dat jullie, de luisteraars, kunnen mee bepalen hoe die lijst eruit komt te zien. En breng je stem vooral uit op npoklassiek.nl/stem. En hier klinkt het applaus voor Klaus Mekkelen. En hij is op weg naar zijn plek voor het Concertgebouworkest. En we gaan luisteren naar de eerste symfonie, de Frühlingssymfonie van Robert Schumann.

Het Concertgebouw Orkest onder leiding van Klaus Mäkelä speelde de eerste symfonie van Robert Schumann. En daarmee is het nieuwe seizoen geopend van het Concertgebouw Orkest. Groot applaus hier voor de Finse dirigent. En natuurlijk voor de muzici van het orkest. Vorig jaar stond deze symfonie niet in de top 400 van NPO Klassiek. Vind je dat die daar wel in zou moeten staan? Ga dan vooral naar npoklassiek.nl/stem. En breng je stem uit op deze eerste symfonie van Robert Schumann. En Klaus Mäkelä is weer terug op het podium. Een applaus nu voor de hornisten. Onder wie Katie Woolley en Jaap van der Vliet. Nu ook applaus voor trombonist Jurgen van Rijen. Klarinetist Carlos Ferreira. En een hand voor eerste cellist Gregor Horsch. En daar gaat Klaus Mäkelä weer de trap op. Ja, en dat betekent dat de pauze hier nu gaat beginnen. En die gaan we natuurlijk overbruggen met de nodige muziek. Nu eerst bijvoorbeeld van Schumanns collega en vriend Louis Spoor. Schumann deelde zijn gedachten over zijn eerste symfonie met Spoor. Hij zei bijvoorbeeld tegen hem: de muziek is niet bedoeld om iets concreets te beschrijven of te schilderen. Ik werd, als ik het zo mag zeggen, geïnspireerd door de geest van de lente. Nou, dat hebben we dus zojuist gehoord. Goed, van deze collega. Componist van Schumann hoor je nu het vierde deel van zijn nonet voor houtblazers, horen en strijkers, opus 31.

0: Het ensemble Wien Berlin speelde het vierde deel van het Nonet voor houtblazers, horen en strijkers, opus 31 van Louis Spohr.
1: Het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk op NPO Klassiek.
0: Ja, fijn dat je luistert naar het zondagmiddagconcert. Vandaag dus weer rechtstreeks vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. En zometeen na de pauze dan wordt hier de Symphonie Fantastique van Hector Berlioz gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Klaus Mäkelä. Ja, en die symfonie was het eerste instrumentale werk met een programma, een verhaal. Programmatische muziek dus. En de ontwikkeling van deze muziekvorm werd voortgezet door Liszt. Hij wordt ook wel de uitvinder van het symfonisch gedicht genoemd. Hij schreef er 13, waaronder deze, Orpheus.

En dat was het symfonisch gedicht Orpheus van Frans Liszt, maar in een bewerking van Saint-Saëns. En het werd gespeeld door Trio Zadig. Ja, en van deze programmatische muziek van Liszt gaan we naar muziek van een componist die juist niet veel programmatische werken heeft gecomponeerd. En dat is Beethoven. Van zijn symfonieën heeft alleen zijn zesde symfonie, de Pastorale, een heel duidelijk verhaal. Een dag op het platteland. En Beethoven gaf elk deel dan ook een beschrijvende titel. Ja, en voor Berlioz is Beethoven een grote inspiratiebron geweest.

Igor Levit speelde het derde deel van de sonate voor piano nummer 7 in D groot van Beethoven. Ja, de pauze hier in Amsterdam in het concertgebouw is zo goed als voorbij. En dat betekent dat we over enkele minuten gaan luisteren naar die fantastische symfonie Fantastiek van Hector Berlioz. In tegenstelling tot die eerste symfonie van Schumann die we voor de pauze hoorden, stond dit werk vorig jaar zeker wel in de NPO Klassiek Top 400. Dat was op plek 225 toen. De première in 1830 van dit voor die tijd zeer vernieuwende werk. Het werd een groot fiasco. Het publiek begreep er helemaal niets van. En ook collega-componisten waren niet bepaald onder de indruk. Maar Berlioz zou eraan blijven werken en publiceerde in 1845 en in 1855 nog twee andere versies ervan. Ja, en hij wilde heel graag dat zijn publiek die muziek zou begrijpen. En schreef het verhaal achter zijn symfonie Fantastiek op in een zogeheten programma. Het gaat over een artiest die hopeloos verliefd wordt op een vrouw. Maar al gauw wordt die verliefdheid een obsessie. En zijn werkelijkheid verandert uiteindelijk in hallucinaties. En Berlioz heeft dit in de muziek gestalte gegeven met een idée fixe, zoals hij het noemde. Een melodie die staat voor de geliefde en steeds weer in de muziek opduikt als een echte obsessie. Maar die artiest waar hij het over heeft in deze muziek, dat is zeker geen fantasiefiguur, want die staat namelijk voor Berlioz zelf. Hij was smoorverliefd geworden op de Ierse actrice Harriet Smithson. En geobsedeerd door haar schreef hij vele liefdesbrieven, maar die bleven onbeantwoord. En met zijn symfonie Fantastiek deed hij een volgende poging om haar hart te winnen. En toen zij het stuk voor het eerst hoorde, besefte ze dat het over haar ging. Eindelijk zocht ze contact met Berlioz en ze zouden zelfs trouwen, maar een heel gelukkig huwelijk was het niet. En ze gingen dan ook weer uit elkaar. Ja, Berlioz was nog maar 27 toen hij het schreef. Was toen al een zeer vernieuwende componist. Niet alleen door bijvoorbeeld dat idée fixe of het gebruik van zijn akkoorden, maar ook in zijn keuzes wat betreft instrumenten, orkestbezettingen, speeltechnieken. Strijkers die met het hout van hun strijkstok op de snaren spelen bijvoorbeeld, spelen maar liefst 4 harpen mee. 4 fagotten. En om de wijsheid van het platteland in het derde deel weer te geven, plaatst Berlioz een hobo op het podium en eentje buiten de zaal. Als 2 herders die op afstand communiceren. En in de foyer staan allemaal klokken opgesteld en die zijn te horen in het laatste deel. En dat applaus is voor Klaus Mäkelä. Hij staat voor het Concertgebouw Orkest en dit is die Symfonie Fantastiek.

De symfonie Fantastiek van Hector Berlioz. Het werd hier gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Klaus Mekkelen. En een staande ovatie hier in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Waar Klaus Mekkelen net de trap op is gelopen. Maar daar kan hij denk ik al heel snel weer vanaf komen lopen. Want dit publiek wil graag laten weten dat ze hebben genoten. Groot applaus nu voor Alexei Ogrinchuk, de solo-oboist. En ook voor klarinetist Carlos Ferreira. En op fluit hoorden we Kirsten McCall, solo fluitist van het Concertgebouworkest. En er waren dus 4 harpen. Die werden onder andere bespeeld door Anneleen Schuitenmaker en Petra van der Heijden. Ja, groot applaus ook voor de trombones. Voor Jurgen van Rijen onder andere en Martin Schippers. En op trompet hoorden we Omar Tomassoni, Miro Petkoff en onder andere Bert Langenkamp. Ja, met terecht een groot applaus hier in Amsterdam voor deze heerlijke uitvoering van die symfonie Fantastiek van Berlioz. Met dat ja, bijzondere slotdeel over een nachtelijk heksenritueel. Het zat vol beeldende klank- en kleureffecten. Die generaties componisten hebben beïnvloed. En die ook zeker nog in de filmmuziek vaak worden geïmiteerd. Mooie effecten ook met strijkers die met het hout van hun strijkstok op de snaren speelde en tikte. Een heel bijzonder stuk in de muziekgeschiedenis. Een groot applaus hier nog steeds voor Klaus Mekkelen en voor de muzici van het Concertgebouworkest.

En daar is Klaus Mäkelä opnieuw de trap afgekomen. Groot applaus ook van de muzici van het orkest. Voor hun toekomstige chef-dirigent. Volgend jaar september, dan is het eindelijk zover. Dan wordt Klaus Mäkelä de 8e chef-dirigent van het Concertgebouworkest. Maar gelukkig zal hij tot die tijd ook nog regelmatig hier te vinden zijn bij het Concertgebouworkest. En wij zullen daar ook een paar keer bij zijn met het zondagmiddagconcert. Ja. En tot zover het concert hier vandaag in Amsterdam. Voor de techniek bedank ik Jaap van Steenis en Leonardo Santos. Productie en radioregie is in handen van collega Kim van der Meulen. Volgende week dan zijn we met het zondagmiddagconcert live te horen vanuit Rotterdam. Het beroemde Requiem van Giuseppe Verdi staat daar dan op het programma. Uitgevoerd natuurlijk door het Rotterdams Philharmonisch Orkest, het Laurens Symfonisch, het koor en vier geweldige solisten. Onder wie tenor Dmitro Popov.

En wat een fantastische stem is dat. Die stem die was van tenor Dmitri Popov. Hij zong de aria Recondita Armonia uit die eerste acte van de opera Tosca van Puccini. Ja, volgende week dan horen we hem weer in het zondagmiddagconcert. Dan met het Requiem van Verdi. Hij is dan een van de solisten. De andere solisten zijn sopraan Alexandra Kurzak, mezzosopraan Annalisa Stroppa en bas Georg Zeppenveld. En zij gaan dus samen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het koor Laurens Symfonisch onder leiding van Lahav Shani dat Requiem van Verdi spelen. Dus volgende week vooral weer luisteren naar het zondagmiddagconcert. Ja, we gaan de uitzending van vandaag afsluiten met muziek van Rossini, een andere beroemde operacomponist. Het Orchestra del Teatro alla Scala di Milano onder leiding van Riccardo Chailly speelt de ouverture van Il Barbiere di Siviglia. En daarna is Cecile Huyne er met Discotafel. Dan wens je nog een mooie zondag verder en heel graag tot volgende week.

0: RTL Klassiek. NTR. Discotabel. Met Cécile Huinen.
1: Ja, goedemiddag, beste luisteraars. Fijn dat jullie weer aangehaakt zijn bij Discotabel. En daarbij spreek ik meteen de hoop uit dat dat nog lang mag duren. Maar vanaf 2028, over ruim 15 maanden, zijn Discotabel en alle andere NTR-programma's op deze zender niet meer vanzelfsprekend. Zo weten we sinds vorige week. Als je er meer van wil weten, lees dan het concept van de nieuwe mediawet. En dus ook het nieuwe omroepbestel. Daarin staat dat de kunst- en cultuurprogramma's van de NTR niet meegaan in de fusie met de NOS. Onze programma's op deze zender zijn dus vanaf 2028 vogelvrij. Iedere burger mag nog tot 23 oktober iets van die nieuwe wet vinden en online reageren. Je kunt het vinden op internetconsultatie publieke omroep. Ja, en ik wil het er natuurlijk ook graag even over hebben met de paneleden van vandaag. Twee mensen die overal van af weten. Muziekjournalist van het Parool Frederike Berndsen en programmeur van het Muziekgebouw Amsterdam Kenne Peters. Welkom, fijn dat jullie er zijn.
2: Dankjewel.
1: Discotabel, dat bijna een halve eeuw bestaat, Frederike. Kun je in een paar zinnen uitleggen waar het programma voor jou voor staat?
2: Een paar zinnen is wel heel veel gevraagd, maar ik ga ontzettend mijn best doen. Weet je, ik denk dat het allereerste en heel belangrijke

0: is om te zeggen dat Discotable de tijd en de aandacht beschermt die nodig zijn om geconcentreerd naar muziek te luisteren.
1: Mooi.
0: We hadden net een heel klein gesprekje even hier in de kantine toen we allebei aankwamen. Een concentratie herkennen was ook het eerste woord wat jij noemde.
2: Ja, een aandacht, aandachtig luisteren.
0: Aandacht, ja, dat is... Ik zou bijna zeggen, waar haal je het? Wanneer krijg je het? Je gaat zitten, wij hier als panelleden, thuis de radioluisteraar, die switcht de radio aan en je gaat gewoon... Je moet luisteren, anders dan hoor je niks. Zo simpel is het eigenlijk. Maar ja, voor mij is het ook veel meer dan een programma alleen over wat klassieke cd's. Wat je zegt, het is bijna een eeuw oud. En die muziek
1: halve
0: komt,
1: eeuw.
0: Een halve eeuw, sorry. De muziek komt tot leven hier door dat aandachtige luisteren en door de nieuwsgierigheid en door de discussie en door ook naar elkaar te luisteren. En het grappige is altijd dat je hier nu met veel verschillende mensen zit. Kennen, programmeert. Ik ben muziekjournalist. Jij hebt een groot deel van je leven, ben je zelf uitvoerend geweest. En je legt ook allemaal een andere nadruk op de dingen die voorbij komen.
1: Ja.
0: Misschien heb ik het over stijl en context. Een muzikus die gaat sneller in op techniek en samenspel. Weer iemand anders reageert vanuit een heel directe emotie. Het is volstrekt leerzaam voor de professional. Dus ik kan me ook voorstellen voor degene die thuis zit te luisteren.
1: Voor de luisteraars,
0: Je toetst
1: zeker
0: ook wat je hoort en wat je denkt en wat je in het dagelijks leven meemaakt. Misschien in een zaal, buiten een zaal.
1: Ja.
0: Voor mij is het... Voor mij persoonlijk is het heel waardevol. En ik hoop eerlijk gezegd voor al die luisteraars ook.
1: Ik weet het zeker. Kennen, als programma's als Podium Klassiek op de televisie of Opera Live of de NTR Zaterdag Matinee verloren gaan, wat is daarvan de impact?
2: Nou, daar zijn natuurlijk veel verschillende aspecten aan. Voor mij als zaalprogrammeur betekent het dat het een mogelijkheid om een publiek te bereiken dat wij met onze eigen uitingen en marketing niet direct bereiken verloren gaat. Wij weten uit grote ervaring inmiddels dat er als er iets bij Podium Klassiek in de uitzending is, dat we daar gewoon kaarten op verkopen. Simpelweg omdat mensen er dus mee in aanraking komen en het misschien niet kenden of dat het ze grijpt. Het verspreiden van cultuur op die manier is een heel groot goed. De zaterdagmatinee noemde je net ook even. Ja, dat is een serie die eigenlijk bestaat bij de gratie van de live-uitzending en het terugluisteren. Waar repertoire gaat, wat heel veel reguliere orkesten niet spelen. Simpelweg omdat het te duur is, omdat het te weinig commercieel is. En als dat verloren gaat, dan versmalt de kanon en de werken die we horen in de concertzalen enorm. Dat vind ik ontzettend zorgelijk. Ik zou echt willen oproepen, iedereen die nu zit te luisteren, verzet je daartegen.
1: We gaan de barricade op, wat mij betreft.
2: Ja.
1: Op een positieve manier.
0: Ja, sowieso.
1: Maar we gaan er alles aan doen om te kijken of we het tij kunnen keren. En we nemen het publiek daarin mee, beloof ik, bij deze. Laten we nu gaan doen waar we goed in zijn. En dat is naar muziek luisteren en erover praten.
2: Leuk.
1: Over drie kwartier heb ik een schitterende vergelijking klaarstaan. Het klarinetquintet van Johannes Brahms. Zorg dat je er klaar voor zit. Luister en oordeel samen met onze paneleden. Maar we beginnen met muziek die de tune was bij het grote dicté der Nederlandse taal.

0: Carl Philipp Emanuel Bach werkte halverwege de 18e eeuw als componist en pianist in Berlijn. En de cello was nog niet zo populair als solo-instrument, maar gelukkig waagde Carl Philipp zich er toch aan. Je hoorde het derde deel uit het celloconcert in A groot dat hij in 1753 schreef. Nou, we zijn bezig met de klassieke top 400. Dit celloconcert stond er in 2022, 23 en 24 in. Maar vorig jaar was het weer van de lijst verdwenen. Kennen, is dat jammer of niet?
1: Ja, zeker in dit soort uitvoeringen. Ik vond het een genot om naar te luisteren. Heerlijk, ja.
0: Heb je, luister je dan meer naar de cello of naar het ensemble?
1: Beide. Ik vond het ensemble echt lekker van tempo, punten gearticuleerd. En daar zat ik van te genieten. Toen kwam de cello erin. En wat me opviel daaraan was dat de solist een enorme flexibiliteit heeft in frasering. Heel vrij gespeeld. Het greep mij erg, moet ik zeggen.
0: Frederik, jij bent van huis uit cellist.
2: Waar ik dan naar luister, het ensemble of de cello.
0: Ja, ik weet dat als ik als violist iets hoor, dan...
2: Je zit er bovenop, ja, ja. Maar het is een heerlijk stuk. Het is een schitterend stuk. Ik ben niet zo enthousiast als kennen, eerlijk gezegd. Nee, en waar voor mij het probleem hier zit, is het heel erg bewust niet gebruiken van vibrato.
0: Daar gaan we weer, vibrato.
2: Daar gaan we weer, ja. En ja. Ik snap het, ik snap ook waar het vandaan komt. Maar al geef je maar een suggestie of een aanzet, daarmee bepaal je onmiddellijk een tempo en een minder haastmoment over een maatstreep heen. Het geeft een soort menselijke warmbloedigheid voor mij aan de klank. En dat hoor ik hier niet terug.
0: Is het te dogmatisch voor jou?
2: Niet meer, want dat is losgelaten. Dat klopt in wat Kennen zegt. Van, er is vrijheid en er is een heel mooie articulatie. Het is een fantastische cellist trouwens. Ik bedoel, je hoort een heel mooi gewicht ook in die snaar en zo. Dus ik zit in die zin met heel veel plezier te luisteren. Maar de menselijk ingebouwde rust, dat kan ook in stevig tempo, hè? Die mis ik daardoor. Het wordt tussen twee lijnen gespeeld voor mij en niet voldoende... Ja, ik kan niet voldoende ademhalen.
1: En dat zit hem vooral in het vibrato voor jou?
2: Daar begint het voor mij, ja.
1: Okay.
2: Ja, ja. En er hoeft maar heel lichte aanzet te zijn. Of een suggestie geven, dat, mm-hmm. dat kan ook al.
0: Het is toch niet geloven wat voor rol vibrato iedere keer weer speelt. Bij alle instrumenten, bij zangers.
2: Ja, totaal.
0: De een wil het meer, de ander wil het minder. De een wil het groter, de ander wil het kleiner, langzamer, sneller.
2: Het is zo'n vanzelfsprekend expressiemiddel. Wij hebben het ook al als we praten. Het zit in iedere klank die je maakt. Het is een stuk van de emotie die je toont ook.
1: Ja.
0: Dit is de Canadees-Amerikaanse cellist Eleanor Fry. En zij heeft deze drie celloconcerten van Carl Philipp Emanuel Bach opgenomen, samen met haar eigen ensemble Academia de Dissonanti. Ik zou zeggen, luisteraars, oordeel zelf. Ga er eens voor zitten. En zoals ik net al kort meldde, de stemweek van de klassieke top 400 loopt tot aanstaande vrijdagavond. Dus breng je stem uit op je favoriete stuk. En dat kan via npoklassiek.nl/top400. En dan gaan we nu naar een dirigent die voor de derde keer alle symfonieën van Jean Sibelius heeft opgenomen. Hij kan er geen genoeg van krijgen dus. We gaan luisteren naar de tweede symfonie en daarvan het slot van het scherzo en dan de overgang naar het laatste deel.

0: De tweede symfonie van Jean Sibelius ging in 1902 in première en werd meteen beschouwd als een uiting van de heroïsche nationale strijd. Maar Sibelius ontkende dat de symfonie bedoeld was als bevrijdingssymfonie. Het stuk is bij ons ook heel populair en staat al jaren in die top 400. En desondanks, Frederike, zijn er mensen en muzici ook die Sibelius een beetje ingewikkeld vinden. Hoe komt dat, denk je?
1: Nou ja, voor mij is dit de echte even aanhakend op onze introductie net ook, de puurste emotie die je kunt horen eigenlijk. En het is ook een volstrekt unieke taal in die tijd. Het is ook iets waar je kunt er helemaal geen greep op krijgen. Je moet het,
0: dat is het, hè?
1: Dat is heel eng. Je moet het je laten gebeuren.
0: Ja.
1: En dat moet je durven.
0: Het is toch ook heel filmisch? Vind je niet?
1: Dat vind ik bijna niet om jou nu aan te vallen of zo, maar dat vind ik een beetje een goedkoop woord eigenlijk.
0: Oké. Okay.
1: Het is groot.
0: Ja.
1: Filmisch vind ik te makkelijk bijna. Ja.
0: Mooi.
1: Dit is groots gespeeld ook, zonder er drama overheen te leggen. Dus dit is iemand die aanvoelt dat de muziek zelf een pace, of hoe zeg je dat, een ritme heeft. Dat de muziek vertelt alles hier. En hij of zij laat het gebeuren. Natuurlijk is dat niet zo, anders kan het niet zo geweldig klinken. Maar
0: het gaat niet vanzelf.
1: Wat ik bedoel.
0: Maar,
1: het is,
0: ja. Ja. Dit is dirigent Unvin. Jukka-Pekka Sarasti.
1: Nou, ik wou het zeggen, ja.
0: Kan bijna niet anders, natuurlijk. Ja. Hij heeft die symfonie dus twee keer opgenomen met het Fins Radio Symfonieorkest. En nu deze derde keer met Helsinki Philharmonisch.
1: Oh, ja.
0: En daarbij kreeg hij dus waardevolle informatie van Jussi Jalas, de schoonzoon van Sibelius, over tempi en de zogenaamde gele noten. En dat waren aanwijzingen die Sibelius na repetities en concerten aan dirigenten meegaf. Kenneth, dat lijkt me heel bijzonder voor een dirigent, als je dit soort directe informatie krijgt.
2: Ja, hoewel direct. Ik bedoel, direct kan alleen van de componist zelf natuurlijk.
0: Natuurlijk. Maar
2: iemand
0: toch
2: die voor de derde keer deze symfonie opneemt, kent ze ongetwijfeld van haver tot gort. Dus ik ben ook benieuwd wat er dan nog voor nieuwigheden te ontdekken zijn. Heel even ingaand op wat Frederike zei. Ik vond het helemaal niet zo natuurlijk stromend. Ik vond dat die dynamisch echt wat ingrepen deed. Een soort subito terugnemen in dynamiek, in volume. Ik vond het juist een beetje duwen en trekken af en toe. En ik ken opnames van dit stuk die veel meer het grootste benadrukken om door het gewoon echt meer rechtdoor te spelen. Dat bevalt mij dan toch meer. Maar goed, wie ben ik?
0: Nou, leuk. Dat jullie niet helemaal eens zijn.
2: We hebben een reputatie dat we het vaak oneens zijn met elkaar over bepaalde zaken. En dat vind ik wel leuk dat nu weer tot uiting komt.
1: Ik houd het spannend toch, Ken?
0: Gaan zo door. We hebben nog meer dan een uur te gaan. Heel fijn. Dan wil ik jullie ook nog een andere track dan van dit album laten horen. En dat is een van mijn favorieten, het dromerige begin van de zesde symfonie.

0: Het prachtige begin van de zesde symfonie. Ja, Frederike, ik begin er toch weer over. Ik zie hier toch meteen dat uitgestrekte Finse landschap met een paar vogeltjes.
1: Ja, het is
0: wordt erin gezogen.
1: Het is schitterend, ja. Ik vind het een heel mooie weergave daarvan.
0: Ja,
1: je hebt helemaal gelijk in wat je zegt. Vroeg ik me nog even af, heb je ze allemaal gespeeld?
0: Niet allemaal. De tweede, de vijfde en de zesde, voor zover ik me herinner. En de zesde was de allereerste Sibelius-symfonie die ik speelde.
1: Wow.
0: Om 24 of zo. En ik begreep het niet helemaal, maar ik was wel gegrepen.
1: Ja, het is fascinerend. Ja. Het blijft ook fascinerend, ja.
0: Ja.
1: Dan ben ik ook benieuwd te kennen wat jij nu hiervan...
2: Ja, dit pakte me veel meer, omdat ik hier het gevoel had dat hij heel erg langzaam opbouwde in spanning en in volume. Dat deed hij ontzettend goed. Ik schreef het woord mysterie op. Ik vond het echt heel sfeervol gespeeld vanaf de eerste noot. En dan inderdaad als die vogeltjes, die fluiten erin komen, dan ontstaat er ineens een heel nieuwe mood.
0: Energie.
2: Ja, andere energie, precies. Dat vond ik erg mooi weergegeven hier.
0: Ja, luisteraars, daar ga ik weer. Luister zelf eens naar dit nieuwe album of albums van het Helsinki Philharmonisch Orkest. Fantastisch orkest. Echt, je hoort die strijkers vibreren. Daar gaan we weer. Mm-hmm. Onder leiding van de Fin Jukka-Pekka Saraste met zijn derde opname van alle zeven symfonieën van Jean Sibelius. Hele mooie, bijzondere muziek. Ja, en in Discotable kan alles. We maken een sprong terug in de tijd. Van de 20e eeuw naar een 14e eeuwse mis. En die begint met de deur in huis.

0: Guillaume de Machaut, rond 1300 geboren, had een glansrijke carrière. En in Reims schreef hij onder andere de Mes de Notre-Dame, waarvan je het Kyrie hoorde. Hij schreef die mis voor de kathedraal waar hij werkte. Machaut gebruikt polyfonie, meerstemmigheid. En dat was in die tijd nog niet gebruikelijk. Kenne, jij zei al na een paar noten dat je dacht te weten wie dit zijn.
1: Ja, dit deed me heel erg denken aan het klankideaal van Grain de la Voix. En dat zat hem voor mij. Ik ken die groep redelijk goed, Belgisch ensemble. Zij doen iets met klinkers, met frasering, maar vooral met de... Ja, hoe zeg ik dit? De resonans die ze nastreven. Het klinkt een tikje nasaal. En bijna een soort zoemend geluid wat je hoort. En ze zetten de harmonische wendingen zonder het echt extreem te doen. Hier althans. Ze zijn wel eens vrij extreem. Maar ze zetten het heel mooi aan, waardoor je alle veranderingen en grammatiek heel duidelijk hoort. Ik vond het fantastisch dit.
0: Ze zijn het niet.
1: Ah, jammer. Dan hebben ze goed naar Grain de la Voix geluisterd, deze mensen.
0: Grain de la Voix is al eerder in Discutable voorbijgekomen. Heel bijzonder ensemble. Nee, dit is namelijk het Amerikaanse vocale ensemble Chanticleer.
1: Oh, ja. Yeah. Wauw.
0: Opgericht al in 1978. Ze worden omschreven als orkest van stemmen. Ze hebben hun wortels wel degelijk in de Renaissance, maar zingen ook klassiek, gospel, jazz, hedendaags, populaire muziek. En dat lijkt me, Frederik, dat lijkt me heel bijzonder als je alles zingt, maar dit dus ook zo goed kan. Dit komt toch heel nauw, of niet?
2: Wat ik wil eerst doen. Even bijkomen van deze. Nou, dit zag ik niet aankomen dat zij dit waren. Nee.
0: Want hoe ken jij ze dan, Frederik? Chanticleer.
2: Nou, als in ieder geval als een ensemble met een gepolijster geluid. Ik kan even niet op een mooier woord komen, want wat Kenne zegt is zo boeiend namelijk aan dat Grain de la Voix, en dus ook aan eigenlijk wat we nu horen.
0: Een beetje rauw dit.
2: Nou, ja, het is een soort schuren waardoor lijkt het wel alsof er extra boventonen of zo loskomen, waardoor je van alles gaat horen wat er, waarvan je niet wist dat het er was. En dat is juist zo gaaf. Nou, als je zoveel verschillend repertoire zingt, dan ken je ook zoveel invalshoeken. Die kun je natuurlijk op van alles toepassen. Dan zit je niet dan denk je niet in één straatje. Het lijkt me ontzettend verrijkend. En als je zo'n kwaliteit in huis hebt, dan kan dat natuurlijk ook
0: dus
2: prima.
0: Ja, het lijkt me heel bijzonder.
2: Hmm. Absoluut, ja. Maar wat een fantastische muziek. Ook wat een visionair die Machaut, hè?
0: Nou, jongen. Nu het zegt, Guillaume de Machaut stond dus nog nooit in de top 400.
2: Oh ja.
0: Luisteraars, er ligt een taak voor jullie.
2: Dus 5 seconden geleden is daar een verandering in opgetreden.
0: Ja, precies. Dan heb ik nog iets moois voor jullie van dit album van Guillaume de Machaut. Hij schreef namelijk ook liederen waarin hij als Hoofse dichtercomponist voor zijn adellijke opdrachtgevers zingt over de emotionele beleving van de aardse liefde. En je hoort Dame de qui tout ma joie vient, jongens, ja. Goed gegaan, die uitspraak. Dame van wie al mijn blijdschap komt.

0: Guillaume de Machaut met een ode aan de vrouw die hij lief heeft. Kennen, dit was anders dan het Kyrie uit de mis die we net hoorden.
1: Ja, minder zangers volgens mij. En ik hoorde hier, dat hoorde ik in de vorige opname ook al een klein beetje, maar hier nog veel meer, de individuele stem heel duidelijk naar voren komen. Wat er wel hetzelfde was, is hun benadering van tempo. Ze zingen echt heel straight. Heel
0: vooruit.
1: Vooruit.
0: Ja.
1: Bijna mechanisch, maar niet op een vervelende manier. De toonwisselingen zijn zo strak, zo zuiver. Ik vind het ontzettend knap hoe je dat voor elkaar krijgt. En dat zeg ik als zanger. Er zit bijna geen glijden naar de volgende tonen in. Het is heel erg duidelijk gearticuleerd allemaal. Prachtig.
0: Knap, hè? Frederike?
2: Dit is Chanticleer out of the box.
1: Ja.
2: Toch? Ja. Ja. Nou ja, hier hetzelfde. Ik verbaas me weer in een positieve zin.
0: Ja.
2: Ja, echt fantastisch.
0: Gaaf. Wat leuk. Dit nieuwe album dus van het voortreffelijke Amerikaanse vocale ensemble Chanticleer met schitterend werk. Niets dan superlatieven hier. Schitterend werk uit de 14e eeuw van Guillaume de Machaut. Voor wie net is ingeschakeld, dit is Discotabel met muziekjournalist Frederike Berndsen en programmeur Kenne Peters. Vragen en opmerkingen kun je sturen naar de NPO Luister-app.
3: Discotabel op NPO Klassiek.
0: Dan gaan we naar De Vergelijking met dat schitterende melancholische klarinetquintet van Johannes Brahms. In 1890 ging hij met pensioen. Hij stopte met componeren en het had er alle schijn van dat hij zich voorbereidde op zijn dood. Hij maakte zijn testament op en schreef aan zijn goede vriendin Clara Schumann dat het erop zat. Het was mooi geweest. Maar toen hoorde hij klarinetist Richard Mühlfeld spelen. Hij was meteen verkocht en begon weer te componeren. En schreef 2 klarinetsonates, een klarinettrio en het klarinetquintet. We beginnen de eerste ronde met het eerste deel. Allegro, hier is opname A.

Brahms nam het klarinetkwintet van Mozart als uitgangspunt. De klarinet is, net als bij Mozart, geen solo-instrument bij een strijkkwartet, maar fungeert meer als de vijfde strijker in het middenregister. Allegro, opname B.

In 1891 gaat het klarinetquintet van Brahms in première door Richard Mühlfeld en het Joachim-kwartet met de beroemde violist Joseph Joachim als primarius. Het publiek en de pers zijn razend enthousiast en in de krant staat: het quintet is misschien wel het belangrijkste kamermuziekwerk van Brahms. En het adagio is het mooiste kamermuziekdeel dat sinds de late Beethoven is geschreven. Nog een keer het Allegro, opname C.

0: Dat was de eerste ronde met het eerste deel uit het klarinetkwintet van Johannes Brahms. Wat een fantastische muziek, Frederike.
1: Ja, supermooi.
0: Het maakt alle ellende, het verzacht alles, hè?
1: Het maakt het heel even goed, ja. Ja.
0: Wil jij beginnen met ze naast elkaar te leggen?
1: Ja, dat wil ik doen. En dan begin ik met opname B. Want die was voor mij het meest in balans eigenlijk. Want jij vertelde net dat dit was bedoeld toch als stuk waarin de klarinet deel uitmaakt van een strijkkwartet.
0: Ja.
1: En dat gebeurde voor mij hier. De muzici waren met elkaar in gesprek. Ze luisterden naar elkaar. Er zit een hele mooie speelsheid in de frasering. De dynamiek was dus het hart zacht en alles wat daartussen zit was heel ontspannen voor mij. En opname C trekt dat door. Misschien kennen ze elkaar helemaal niet, maar en misschien is het helemaal niet een nieuwere opname.
0: Hoe ik bedoel, maar, trekt dat door
1: op een dat, ik was mijn zin nog, moest nog even afmaken, op een heel expressieve manier. Dus in opname C hoor ik weer veel meer solistisch werk. Dezelfde balans, maar dan meer individuele spelers. Ja. Ook heel aantrekkelijk, op een andere manier. Maar ik bleef haken eigenlijk op jouw opmerking, wat ik overigens niet zo bewust ooit heb bedacht dat de klarinet zo onderdeel moest zijn.
0: Nou, ik weet niet of het zo moest, maar zo.
1: Of Brahms het zo in gedachten had.
0: Ja, dat is niet duidelijk. Maar Mozart heeft dat ook gedaan. Ja, en Brahms heeft dat ook willen proberen in ieder geval.
1: Ja, sowieso.
0: Dus de klarinet is niet echt een solo-instrument, maar echt een deel van het ensemble.
1: Ja. Nou ja, solistisch zijn ze alle vijf in opname C. In opname A was het voor mij zo recht door zee en ongenuanceerd dat ik niet zo goed wist waar ik naar moest luisteren. Snap je? Ik werd niet een verhaal ingetrokken.
0: Hoe komt dat?
1: Ja, door te weinig naar mijn idee, voor mijn smaak, aandacht voor de stemvoering. Nu ben jij even. Het komt eigenlijk allemaal neer op het luisteren en elkaar een duwtje geven en elkaar weer uitdagen. Je komt toch allemaal wel aan bod. En dat ontbrak voor mij in A.
0: Is dat dan, probeer na te denken over hoe we dat is het ego te groot van alle spelers? Of ligt het daar niet aan? Gunnen ze elkaar te weinig?
1: Nee, ik denk dat het een idee is van zo moet het klinken.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk over nagedacht.
0: Oké. Kenne, hoe zit jij erin?
2: Ik kan een eind met Frederike mee. Laat ik bij A beginnen, want daar zijn we het meest over eens.
1: Ja.
2: Wat Frederike net beschreef, lag voor mij ook deels aan de opname. Het was heel close opgenomen.
1: Heel dichtbij,
2: waardoor iedereen ook veel individueler klinkt. Ja. Ik vond het bij Vlagen ook echt scherp. En hoewel ze als geheel vrij sonoor van klank waren, vond ik ze individueel, zeker de strijkers, dan weer een beetje dun hier en daar. Een grappige wisselwerking. En ik schreef als eerste op dat er een flink vibrato vanaf de allereerste noot bij zowel de strijkers als de klarinetist te horen waren.
0: Hier moet ik even op inhaken, want volgens mij was het John die reageerde op de app met: waarom moeten we toch iedere keer over dat vibrato spreken? Nou, beste John, dit is een dingetje voor muzici, beroepsmuzici en beroepsprogrammeurs en journalisten. Het is een heel groot onderdeel van iets wel of niet mooi vinden of kunnen ontspannen.
2: Daar heeft het zeker mee te maken. En het dateert de opname voor mij ook een beetje. Want mensen spelen niet meer zo. De B en C liggen veel dichter bij elkaar. En daar hoor je ook.
0: Wacht even, ik ga nog even op door. Is het erg dan dat mensen
2: helemaal
0: niet meer zo spelen?
2: Nee, dat is niet erg. Maar als je alles met een soort vibrato-saus overgiet, dan gaat er nuance verloren. En dat hoor je in A, hoor ik dat erg terug. Dat ook een beetje wat Frederike net recht door zee noemde, gewoon spelen. In C is eigenlijk het exacte tegenovergestelde daarvan. Daar gaan de muzici zo subtiel, bijna op het extreme met het materiaal om. Ze worden zo zacht en ze gebruiken de articulatie en dus ook het vibrato echt als expressief middel.
0: Ja, een vibrato moet geen doel zijn.
1: Nee, het is een middel.
0: Maar een middel.
1: En er zijn duizend verschillende soorten.
2: Zeker.
1: Dat is de grap ervan.
2: Ja. Nee, geeft niet. B en C lagen voor mij redelijk dicht bij elkaar. Ik vond juist dat in C de klarinet het meest onderdeel van het geheel was. Maar ik vond ze beide erg mooi. Dus ik ben benieuwd naar de andere delen van deze twee.
0: Oké. Okay. We gaan gewoon door met z'n allen drie, hoor.
2: Ja.
0: Nog eventjes. Want we gaan pas...
2: Ja, wie weet is het tweede deel prachtig van
1: en wij blijven hier ook nog alle drie even zitten, toch?
0: We gaan pas naar de tweede ronde met het schitterende adagio. Ik moet nu al huilen. Het is een elegie in de vorm van een klaagzang met pijn en verdriet. En de strenge muziekcriticus Eduard Hanslick die schreef... Het is alsof het hele stuk in donker avondrood is gehuld. Adagio, opname A.

En dat was opname A, het adagio. En dan gaan we door naar B, waarvan Frederike zei, ja, die vind ik het meest in balans. Je hoort echt een gesprek en het is speels en ontspannen.

En tot slot van deze tweede ronde gaan we naar opname C, die in de vorige ronde zo prachtig, subtiel en zacht was. En waarvan Kennen zei, de klarinet is hier het meest onderdeel van het ensemble.

0: En dat was de tweede ronde met het adagio uit het klarinetkwintet van Johannes Brahms. Nou, kennen.
1: Ja. Ik begin toch weer even bij A. Voor mij echt de minste van de drie. Ik vond de strijkersklank hier een beetje wollig. Ik schreef op spelers door. Het stond af en toe bijna stil. Het miste spanning voor mij. En hier ook weer, de primarius met name vond ik echt scherp bij vlagen. Ik vind het gewoon niet zo'n mooi spel. Het doet mij weinig. Een heel mooi momentje wel was dat toen de klarinet ineens opsteeg even. De lijn naar boven, ergens richting het eind. Dat vond ik van de drie dan toch wel weer het mooiste. Omdat daar wel een tempo en een versnelling zat. Waar de andere twee wat voorzichtiger waren. Opname B noemde jij, Frederike, net heel ontspannen. Dat onderschrijf ik. Maar hier voelde het mij net te ontspannen. Ik dwaalde een klein beetje af. Ik vond ze een beetje voorzichtig. Net als in A miste ik wat drive. Maar dit vloeide wel echt veel meer. Ik vind deze klarinetist qua toon wel degene die mij het meest aanspreekt. Je hoort echt dat het een houtblazer is. Een beetje een, ja, en dit bedoel ik niet op een vervelende manier, maar een beetje een holle toon die ik in dit werk echt prachtig vind. C is toch wel het spannendst voor mij. Elke frase vanaf de eerste inzet heeft een richting. Het gevaar daarbij wel is dat alles steeds aanzwelt en weer afneemt. En dat doen ze telkens opnieuw. Dat maakt wel dat er het meest gebeurt van de drie opnames, maar dat het ook een beetje, klein beetje kan gaan vervelen op den duur. Ja.
0: Frederik?
2: Ja, ik denk dat de reputatie van Kennen en mij gaan we nu te niet doen.
1: Yes. Kennen, want
2: nee, ik kan het echt in heel veel met je eens zijn. En als ik bij A begin, het lastige hier is dat we vier fantastische instrumenten horen. Dus dan, het spel is minder aantrekkelijk inderdaad. Maar jeetje, wat een heerlijke klank in die eerste viool. Wat een heerlijke klank in die cello. Oké, jammer.
0: Maar dat vond jij niet kennen?
1: Nou, de klank van de
2: instrumenten. Het instrument zelf,
1: juist.
0: Ja.
1: Het spel was mij in elk geval niet altijd mooi van klank.
2: Ik bedoel gewoon een stuk hout, echt.
1: Ik snap wat je bedoelt.
0: Ja. Stuk hout.
2: De klankkast. Okay. Ja, en die opname B, geldig is nog steeds wat ik in de eerste ronde zei. Maar ik ben het helemaal met kennen eens dat je op een gegeven moment hier, nou dwaal je af. Het is zo ontspannen.
1: Ja.
2: Toch iets minder aantrekkelijk. De klarinetist van C vind ik wel spannender. Die heeft een hele mooie, volle klank. Echt zo body, weet je wel, in alle registers. En voor mij tovert die met het geluid.
0: Ja.
2: Echt waanzinnig. Ik kan alleen maar nu beamen wat Kennen zegt. Gewoon, het is een verhaal met een kop en een staart. En dat luistert gewoon lekker.
0: Ja.
2: Ik herken geen enkel kwartet. Dat vind ik. Ik zat net een beetje te fluisteren tegen Kennen. Van, hey, wie horen we nou? Maar ik herken niemand.
1: En Frederike hoort flink wat kwartetten door het door de bank genomen.
0: Ja, nou, ik ga het je straks allemaal vertellen.
2: Ja, ik
0: blijf
2: benieuwd.
0: Lekker blanco, zou ik zeggen.
2: Ja.
0: Ik stel dan toch voor dat we vanwege dat ontzettend mooie stukken hout, waar jij het over had in de opname A, dat we die er toch inhouden in de laatste ronde. Met het vierde deel, con moto. En dat is een deel met variatie, thema met variaties. Brahms was daar een meester in. Hier is opname A.

0: En dat was de vergelijking van vandaag met het klarinetquintet van Johannes Brahms. Nou, Frederike, is er een favoriet uit de bus gekomen?
1: Ja, ik vind het toch moeilijk. Ik vind in de eerste plaats heel interessant eigenlijk om gewoon weer drie heel verschillende karakters te beluisteren, wat we er ook van vinden. En ik geloof dat we nu vooral bezig zijn in ons hoofd met opname B en opname C. C is het sprekend, is het nadrukkelijkst in alles. Met heel solistisch geluid. Dus een heel expressieve opname, zoekt de extreme op.
0: Ja.
1: De klarinetist spreekt me heel erg aan, vanwege het alles benutten wat er in dat instrument zit. Maar ja, opname B heeft hier een heel eigen karakter. En dat, die brengen dat eigenlijk ook met overtuiging. Wat ik in het begin zei, volgens mij is heel een speelsheid in de frasering en heel subtiele dynamische verschillen.
0: Ja. Ken, ik zie jou knikken.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Ja. Ik vond het hier bij B heel mooi dat je de begeleiding van de solo's die er zijn. Er is een mooie cello-solo. Daar hoor je de andere strijkers echt begeleiden, maar toch een klein beetje op de voorgrond treden. Dat vond ik een heel mooi detail in deze opname. De articulatie was goed. Ja. Een mooie sonore klank. Geven elkaar de ruimte, schreef ik op. En hier bij de versnelling vond ik dat ze wat feller waren dan in de eerdere delen. En dat vond ik lekker. Opname C is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat ik net zei. Dat aanzwellen zit hier ook erg in. Ik twijfel ook erg tussen B en C. Als ik,
0: Mag, hè?
2: Dus niet alle delen zijn even evenwichtig bij alle drie.
1: Dat is een ding, ja.
0: Ik ga jullie vertellen wie het zijn.
2: Leuk.
0: Opname A uit 1965. De Engelse klarinetist Jervis de Pijar. Ik dacht Gervais de Pijar, maar het is Jervis de Pijar toen ik het opzag.
2: Okay.
0: Opzocht met het Mellas Ensemble of London, 1965. Oh, ja. Opname B, dat is de nieuwe opname. Klarinetist Michael Collins met het Usher String Quartet. Oh. En dan gaan we naar opname C uit 2013. Klarinetist, ja, wie kan het ook anders? Martin Frust, violisten Janine Jansen en Boris Brovtsin, altviolist Maxim Rezanov en cellist Torleif Tedeyen. Dus veel voor
2: wat een namen.
0: B en C te zeggen. Luister het nog eens af, zou ik zeggen, ook voor onze panelleden, maar vooral ook voor onze luisteraars. En vel je eigen oordeel. Balsem voor de ziel. Dit Brahms Quintet, zou ik zeggen, in deze barre en cultuurarmoedige tijden, vecht met ons mee, luisteraars, en laat je horen. Niet alleen tijdens de uitzending, waarvoor dank. De NTR is jullie heel, heel dankbaar. Maar reageer ook online op de nieuwe mediawet. Zoek op internet, consultatie, publieke omroep. En specifiek lees eens het document Memorie van Toelichting. Daar staat het beste uitgelegd. De klarinetquintet van Brahms stond trouwens vorig jaar niet in de top 400. Zorg dat het er weer in komt. Je kunt nog tot en met aanstaande vrijdagavond stemmen via npoklassiek.nl/top400. Dank aan panelleden Frederike Bertsen en Kenne Peters. Samenstelling en regie Michelle van den Berg. Techniek Luc van Dijk. Fijne avond nog en tot volgende week.
3: NTR brengt cultuur. Elke dag.
4: NPO Klassiek.
5: Hou je van Simeon ten Holt? Of meer van Beethoven? Of misschien wel van Fanny Mendelssohn? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem!
6: Ster. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw.
4: Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor twee violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
10: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 6:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start aan kop en werd niet meer ingehaald. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mijn Spiersom.
4: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
5: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
4: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
6: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. Panorama Zondag. Met Hans Smit.
9: Ja, goedenavond, welkom. Fijn dat je luistert naar Panorama Zondag. Het programma waarin we de komende 2 uur weer op reis gaan. We maken een tocht door het culturele landschap van een bekende gast. Die heeft 4 kunstwerken meegenomen die hem of haar raken. Aan de hand daarvan hebben wij dan weer de route uitgestippeld. En uiteraard is er veel muziek voor onderweg. blijft NPO Klassiek, hè, nietwaar? Mijn gast van vandaag die legt anderen graag woorden in de mond. Hij laveert moeiteloos tussen teksten voor Gooise vrouwen, Amsterdamse levensgenieters en bijzondere paradijsvogels. Zijn liefde voor film en theater zat er al vroeg in. Ooit dacht hij het te gaan maken als acteur. Maar de rol van aangever achter de schermen lag hem toch beter. En hoe? Inmiddels is hij al jaren een gevestigde en geliefde naam in de Nederlandse film- en televisiewereld. Mijn gast is Frank Houtappels. Frank, fijn dat je er bent.
10: Dankjewel.
9: Je bent er stil van.
10: Ja, ik zat even te luisteren. Fijn dat ik hier mag zijn.
9: Ja, hoe was je zondag?
10: Heerlijk, heerlijk. In het weekend zijn wij op onze woonboot in Kudelstaart.
9: Oh,
10: ja.
9: Is dat waar Wim kan toch?
10: Ja, exact. Ja. Dan laten we de hond uit ook op het Wim. Nou, hoe heet ze zijn vrouw?
9: Corrie.
10: Ja, Corrie Vonkpad, op het Corrie Vonkpad. En dat bestaat echt. En vandaag was er een hele mooie wedstrijd van oude platbodems. En dat is een genot om te zien.
9: Mooi.
10: En het was prachtig. Ik kan niet zeilen hoor, maar het was prachtig zeilweer. De wind stond goed en het was droog. Dus dat was een mooie, rustige zondag.
9: Een mooie zondag, goed. Vanavond neem je ons mee op reis door jouw culturele landschap. Dat voert langs een film die je meevoert naar uitgestrekte landschappen. Tot een boek dat onder je huid kruipt. Maar ook nog klassieke klanken die je meevoeren naar vroeger tijden. Maar zoals altijd beginnen we met iets dat onze muzieksamensteller Teun Faber heeft uitgekozen. En hij koos om te beginnen voor muziek van Tchaikovsky.

0: Het scheert zo uit Souvenir d'un lieu cher van Tchaikovsky was dat. Met Janine Jansen bij het Mahler Chamber Orchestra onder leiding van Daniel Harding. Frank Houtappels, mijn gast dus vandaag. Nogmaals Frank, fijn dat je er bent. Je komt ter wereld, ik geef een korte biografie schetsen hoor je. Je komt ter wereld in Weert in 1968. Daar groei je op in een katholiek gezin. Als je 17 bent, vlieg je uit. Eerst naar de Sociaal-Pedagogische Academie in Amersfoort. Maar dat is eigenlijk een soort, ja, wat is het, een omweg. Want diep van binnen wil je naar de toneelschool in Amsterdam. Dan kom je ook terecht. Je wordt klaargestoomd als acteur. Een vak dat je uiteindelijk toch niet ligt. Je gedijt veel beter achter de schermen, zo blijkt, als schrijver. In 1997 ziet jouw eerste toneelstuk het licht. Hoe heet het ook weer? Iets met aspergetijd.
1: Aan het eind van de aspergetijd.
0: Dat was hem. Ja. Het wordt een groot succes. En vanaf dat moment gaat het balletje rollen. En steeds harder eigenlijk. Je schrijft series als Hertenkamp, TV7, All Stars, Koef Noen, maakt theaterprogramma's voor Rutger Kot, Simone Kleinsma. En draait ook voor succesvolle films je hand niet om. Denk aan Ja, zuster, nee, zuster, Gooi ze vrouwen, Alles op tafel. Je bent onderdeel van theatercollectief Mug met de Gouden Tand. Ziet je werk meer dan eens bekroond worden. Ontvangt zelfs een koninklijke onderscheiding. Je bent officier. En vanaf volgende week prijkt je naam weer in de bier. Is het te veel allemaal?
1: Kan je niet aan? Ik schrik er een beetje van. Ja. Ik voel mijn grijze baard groeien. Ik kom heel oud.
0: Vanaf volgende week prijkt je naam weer in die bioscoopzalen. Op het Nederlands Filmfestival gaat namelijk de film Downtown in première. De nieuwe film van Michiel van Erp, geschreven door jou, door Frank Houtappels. Is dat nog met spanning omgeven, zo'n première voor het eerst, dat het getoond wordt voor een publiek?
1: Het is altijd spannend, omdat er komt zoveel gedoe bij kijken.
0: Wat voor gedoe?
1: Nou, zoals jij bijvoorbeeld.
0: Ik ben gedoe. Dat is fijn.
1: Nee, normaal heb ik nooit een interview van 2 uur. Dus gelukkig hebben jullie heel veel muziek paraat, zodat ik niet zoveel hoef te lullen. Maar dit is altijd zoiets is altijd aanleiding tot publiciteit.
0: Ja.
1: En als je schrijver bent, zit je altijd in je eentje. Dus het is even schakelen.
0: Ja. Maar
1: maar het is hartstikke leuk, zeker in dit geval.
0: Ja, is dat ook je natuurlijke habitat, zou ik zeggen, waar je het liefste verkeert? Thuis in die...
1: Ja.
0: Ja.
1: Daarom heb ik ook een hond, want als ik die niet had, kwam ik de deur niet uit.
0: Mm-hmm. Maar waar komt jouw inspiratie dan vandaan? Want schrijven, daarvoor moet je toch wel de straat op, lijkt mij.
1: Dat was... Nou, zeker toen ik Het Schaap schreef bijvoorbeeld. Hè?
0: Ja.
1: Dat was een serie die heel erg over de Amsterdamse Jordaanese mensen ging.
0: Ja.
1: Nou, toen ging ik echt wel bewust met grote oren naar de markt om mijn oor te luisteren te leggen. En er zitten ook letterlijk teksten die ik daar opgevangen heb, zijn letterlijk in de serie terechtgekomen. Dat je denkt, ik kan het zelf niet verzinnen. Dus laat ik het maar gewoon overnemen.
0: Ja, dus hoe werkt dat dan? Jullie wonen in de Jordaan, dus dat is dus dan dichtbij. Maar dan ga je dan naar de Lindenmarkt met een opschrijfboekje? Of?
1: Ja, nou nee. Dan moet je een goed geheugen hebben. Dat wordt natuurlijk steeds minder. Dus je moet wel heel snel naar huis om het allemaal op te schrijven. Maar dat dacht ik laatst nog aan. Die mensen die zo praten en die zo doen, die leven eigenlijk niet meer. Dat is een generatie die ook uitsterft. Hmm. Dus daar moest ik toevallig laatst aan denken, toen ik gewoon op de markt was een boodschap te doen, wat je natuurlijk normaal doet. En toen dacht ik ineens, die mensen zoals ze toen liepen te schreeuwen tegen elkaar, goed bedoeld.
0: Hey, Maasie, dat weet ik. Ja, ja.
1: Godverdomme, hoe is het met jou nog? Ik dacht dat je dood was. Weet je wel, dat soort dingen. Dat is een generatie die een beetje uit aan het sterven is.
0: Hmm. We komen hier wellicht nog op terug, maar laten we naar Downtown gaan. De film waarvoor jij dus hier dat gedoe moet ondergaan.
1: Met liefde hoor.
0: Heel fijn. Waar gaat de film Downtown over?
1: Downtown gaat over 3 vrienden die heel close waren in de jaren 80, begin jaren 90. En die zijn elkaar uit het oog verloren omdat ze alle 3 anders omgingen met de opkomst van het AIDS-virus. En die komen elkaar op volwassen, hoogvolwassen leeftijd. Nou, hoogvolwassen, wat is het? 60 zullen ze zijn. Mm-hmm. Weer tegen. En ja, die besluiten toch het beest eens in de ogen te kijken na zoveel tijd.
0: Hm. En wat is het beest dat jou betreft?
1: Onverwerkt verdriet, verraad ook. Ja, weet je, het is misgegaan in het verleden. Ik wil niet te veel verklappen. Mm. Het is misgegaan in het verleden en het is nooit opgelost waarom dat was. Ah. Iemand is, dat kan ik wel zeggen, iemand is zomaar vertrokken. En die daagt 30 jaar later ineens weer op.
0: Ja.
1: En ja, dan vraag je toch, dan ligt de vraag voor de hand, waarom ben jij vertrokken?
0: Ja.
1: En het antwoord is... Het antwoord maakt heel veel los, ja, ik het zo zeggen.
0: Het is de angsten die destijds... Het zijn drie homoseksuele vrienden. De aids hakte er enorm in. In het begin was het totaal onduidelijk wat er aan de hand was.
1: Ja.
0: Ja. Dus misschien, ja, laten we eerst even naar een stukje van de trailer luisteren.
1: Okay.
0: Om een idee te krijgen.
2: Just be careful what you're doing and do it.
3: Je wordt echt niet zomaar ineens ziek.
4: Len, goed je te zien. Het is veel te lang geleden. Ik heb je gemist.
5: Hoe is het mogelijk?
6: Wat wil je nou eigenlijk? Dat we elkaar spontaan weer in de armen zouden vallen. Verloren vrienden.
7: Ik dacht echt dat het einde was. Einde verhaal.
8: René is overleden, Ronnie.
6: Ik weet dat het ons plan vanavond was.
9: Maar ik heb geen zin in een wandeling door het verleden met het boetekleed aan en as op mijn hoofd.
10: We hebben jaren geleefd in een panische angst om dood te gaan aan liefde.
11: Zo jammer, toch?
10: Wat?
11: Kom eens zien. Alles.
0: Ja, we hoorden de stemming van Hans Kersting, Roeland Fernout en Jorik van Wageningen, die respectievelijk Lennart, Bas en Ronnie spelen. In dus op latere leeftijd. Heb jij bewust, want jij hebt het scenario dus geschreven, heb jij bewust die coronatijd genomen als een soort bijna parallel vandaag de dag met de onbekendheid destijds met de AIDS-epidemie?
1: Ja, een spiegel bijna. Uh-huh. Want zo kwam ik er ook op. Vooropgesteld is dat die AIDS-periode... eigenlijk wilde iedereen, inclusief mezelf, die zo snel mogelijk vergeten. Niemand had daar zin in. Ik bedoel, het is een hele nare tijd. En op een gegeven moment, nou, hè, we hebben medicijnen, kunnen we door. We hebben geen medicijn, we hebben iets wat het onderdrukt. Maar in die coronatijd, tijdens die eerste lockdown, bekroop mij heel erg het gevoel... Ja, dit heb ik eerder meegemaakt. Uh-huh. En dat was die afschuwelijke periode van het AIDS-tijdperk, waarin niemand wist waar het vandaan kwam, hoe je het kon krijgen. Er werd verschrikkelijk gewezen naar homoseksuelen, want dat, ja, het was echt de homoziekte. Dus die hadden het gedaan. Maar dat ging zo ver dat je kon het krijgen van een tandenborstel of een wc-bril. Uh-huh. Zo erg, dat zijn we allemaal vergeten, maar zelfs als je... Praten met consumptie was iemand al bang. Het zit in spuug.
0: Een hand geven.
1: Een hand geven, ja. Exact. Ja. Lady Di, die een AIDS-patiënt zijn hand gaf. Die beelden gingen de hele wereld over. Waar hebben we het over? Een hand geven. Maar met corona moesten we ineens ook 2,5 meter afstand houden. En ik dacht gewoon, ik ben hier eerder geweest. Waarom legt niemand die link? Hm. Ja, nou ja, goed. Zo is het een beetje ontstaan. Ja.
0: Ik wil het straks nog met jou over de film hebben. Michiel van Erp, de regisseur, is een goede vriend van jou.
1: Ja.
0: Toch is het de eerste keer dat jullie samenwerken.
1: Nee.
0: Oh, niet?
1: Nee, we hebben eerder televisie... even denken, hoor. Ik moet even denken. We hebben in ieder geval natuurlijk samen bij de MUG... hebben we het artistiek leiderschap samen op ons genomen. Toen hebben we ook samen op het toneel gestaan. Mm. Ik heb een toneelstuk geschreven over de eerste transgender... generatie transgender mensen die zich lieten opereren... terwijl dat heel experimenteel was in... Casablanca. Daar had Michiel een documentaire over gemaakt. I am a woman now. En ik zag daar een toneelstuk in. Dus daar heb ik een toneelstuk over geschreven. En hij heeft dat geregisseerd. Dus het is niet onze eerste samenwerking.
0: Nee, okay. Ja. Hoe is het bevallen?
1: Heel goed. Ja. Hebben we ruimte voor een kleine anekdote?
0: Nou, ik hoor net een minuutje in mijn oor. Dus we moeten, we kunnen misschien even bewaren tot na Claude Debussy. Doen we dat?
1: Oké, okay, heel goed.

0: Jardin sous la pluie, deel uit Estampes van Claude Debussy was dat. Gespeeld door Yuri Yegorov, pianist. Ook net onderwerp van een film trouwens. Want in het huis van de dichter, het prachtige boek van Jan Brokken, is verfilmd. En de film Yuri is hij volgens mij getiteld. Die gaat binnenkort draaien. Overigens ook iemand die dus in de tijd van de AIDS is weggevallen.
1: Hè? Ja, ja, aan AIDS.
0: Ja, aan AIDS, precies. Voor de muziek hadden we een kleine cliffhanger. Jij zei, ik wil nog even iets vertellen over mijn vriendschap met Michiel van Erp.
1: Ja, die vriendschap heeft namelijk zo'n grappige ontstaansgeschiedenis. We waren gewoon aan het uitgaan. En ik zat op de toneelschool en ik speelde in die tijd bij Nieuw-West. Een meme-theatergezelschap, mm-hmm. Wat niks met meme in de klassieke zin te maken heeft, ja. Hoor. Maar daar was ik nogal opgevallen. En Michiel die stapte gewoon op mij af en die zei, jij weet het nog niet, maar wij worden hele goede vrienden. En ik dacht, wat is dit voor gek? Maar had wel gelijk, we zijn nog steeds bevriend.
0: Ja, ja. Trekt het samenmaken van zo'n film nog een wissel op de vriendschap of toch niet?
1: Nou, dat is best een goede vraag. Want als je niet oppast, kan het ook... Kan ook helemaal verkeerd gaan. Ja, dat is niet gebeurd.
0: Nee.
1: En dat komt ook omdat ik er een hele goede dramateur bij had. Marijn Bloemen. En dat als je een goede dramateur hebt. Dan is dat een hele objectieve meelezer. En die maar, behalve dat, ook iemand die precies ziet. Ja, maar jij staat nu daar en jij staat nu daar. Dus mocht er een conflict dreigen, dan bemiddelt hij daartussen.
0: Ja. Wij gaan het hebben over jouw eerste kunstwerk. Dat is het boek De Slapende Kinderen van Anthony Passeron, Franse schrijver. Maar het heeft in feite ook nog met de film te maken. Hè? Want daarom heb je het ook uitgekozen, denk ik.
1: Ja, ik heb daar heel veel aan gehad qua... want ik wist natuurlijk niet alles. Ik moest echt wel research doen. En dit is een boek, ik raad het iedereen aan. Dat heeft ook niets met homoseksualiteit te maken. Want dit zijn hetero's die aan AIDS overlijden. Mm-hmm. Het speelt zich af in de achterlanden van Nice. Dus je hebt aan de voorkant het prachtige de Mediterranee zo blauw. Maar die achterlanden... Daar sloeg in de jaren 80 toch heel erg de armoede en verveling toe. Dat was een hele generatie die flink aan de drugs ging. Laatst zei iemand tegen me dat nog steeds zo is. Dat weet ik niet.
0: Nee.
1: En met die drugs kwamen ook die AIDS-besmettingen om de hoek. En dit gaat over... een slagersfamilie die alles goed bedoelt, maar die het heel zwaar hebben. En de oudste zoon krijgt AIDS en zijn vrouw krijgt AIDS en hun kind krijgt AIDS. En iedereen staat maar machteloos toe te kijken. En dan moet je je voorstellen, ze werden niet eens behandeld. Hè? Mensen wilden niet eens een AIDS-patiënt in het ziekenhuis opnemen, want ze lieten ze het liefst op de stoep liggen, want ze wisten niks.
0: Ja.
1: Dit boek verweeft dat persoonlijke verhaal. Het is de broer van de man die overleden is, die het geschreven heeft. Maar hij verweeft het heel knap met het zoeken naar een medicijn. En daar wist ik niks van. De zoektocht naar dat medicijn, hoe die verlopen is. En dan zie je ook dat daar de concurrentie, de strijd... dat iemand voor het eerst met de eerder vandoor wil gaan... waardoor dingen vertraging oplopen, de valse hoop... Ik heb het.
0: Ook weer de parallel met corona, hè?
1: Exact.
0: Ja.
1: Exact. Ja. Dat lag gewoon zo voor de hand.
0: Ja.
1: Ik hoef het niet eens te verzinnen.
0: Hoe heeft dit boek jou geholpen bij het schrijven? Deze achtergrondinformatie, die had je dus niet. Die was belangrijk. Maar heeft het je ook geholpen bij...
1: De valse hoop. Ik heb het.
0: Ook weer de parallel met corona, hè?
1: Exact.
0: Ja.
1: Exact.
0: Ja.
1: Dat lag gewoon zo voor de hand.
0: Ja. Ja.
1: Ik hoef het niet eens te verzinnen.
0: Hoe heeft dit boek jou geholpen bij het schrijven? Deze achtergrondinformatie, die had je dus niet. Die was belangrijk. Maar heeft het je ook geholpen bij het opzetten van de film, van het scenario?

0: ervaringen die ik zelf ook verdrongen had. Hm. Ik heb een buurman gehad die overleed aan AIDS. En daar dacht ik pas voor het eerst aan terug. En ik dacht, ja, God, je mag niet vloeken, maar ik heb dat gewoon, ik heb daar nooit meer aan gedacht. Ik wilde daar ook helemaal niet aan denken, maar die lag boven mijn hoofd dood te gaan.
1: Ja.
0: En ze sloten zelf ook de deur, hè? Dat is een homostel en eentje lag daar dood te gaan. Maar ze sloten zelf ook de deur, want er was schaamte.
1: Hmm. Ik las in een stuk over de film in het Parool. Van Erp en Houtappels baseerden de film grotendeels op hun eigen herinneringen.
0: Ja, ja.
1: Wat was jouw eigen ervaring in die tijd?
0: Nou, ik
1: was
0: heb
1: het partytime, veel vriendjes en dan ineens denken van, dit kan niet meer?
0: Nou, dat zeker. Mm-hmm. Ja, ik kwam uit de provincie, ik kwam uit Limburg. Michiel kwam uit Brabant. Dus we kwamen uit dezelfde, zaten bijna in dezelfde trein, zou ik maar zeggen. En ik dacht, ja, nou ga ik. Ik maakte nog een tussenstop in Amersfoort. Daar heb ik 2 jaar gewoond. Omdat ik nog niet, want ik was jong, hè, ik was 17. Ik durfde nog niet meteen naar Amsterdam. Maar zodra ik de kans kreeg, ging ik daar naartoe. En ik denk, en nu gaat het gebeuren. En poef. Ineens als je die ziekte, die, ja, ik ben er nog steeds verbijsterd over, waarvan niemand wist wat het was. Eigenlijk, je wist alleen dat je van seks dood kan gaan. Nou, dan hield het plezier ineens heel erg op. Ja.
1: Ja, nou ja. Betekent dat dat die al die verwachtingen die je had van Amsterdam, dat die, heb je daar nog wel iets van mee genomen? Heb je nog wel kunnen genieten?
0: Of? Jawel. Ja, waar ik een beetje nerveus over ben in het begin van de film krijg je een hoop vrije seks te zien.
1: Ja.
0: En mijn vader zit straks in de zaal en dan wil ik hem nu al zeggen van, nou, dat heb ik allemaal niet gedaan hoor.
1: Ja. En ben je dan aan het liegen of is dat inderdaad?
0: Ja, dat gaat je geen reet aan.
1: Hey, welke invloed heeft de ziekte uiteindelijk gehad op jou en je wereldbeeld bijvoorbeeld? Hoe je naar de wereld keek?
0: Dat zijn allemaal dingen die in retrospectief zijn.
1: Ja, natuurlijk.
0: Want toen
1: ja.
0: sloegen we dat allemaal. Ja, in die zin, kijk, er zit een karakter. Er zitten een paar karakters, 3 karakters. Het karakter wat Hans Kesting speelt, die wilde er gewoon niks mee te maken hebben. En die ergerde zich dood als er ergens een demonstratie was. En Ronnie, gespeeld door Jorik van Wageningen, die ging er vol in. En die ging demonstreren.
1: En
0: dat was de activist.
1: En buddy zijn, helpen.
0: Ja. Ja. Nou, ik was meer van de school van Hans Kesting. Het karakter van Hans Kesting, moet ik zeggen. Ik vond het allemaal maar vervelend en lastig en... En ik wilde er niks mee te maken hebben. En daar heb ik me later een beetje schuldig over gevoeld.
1: Hmm.
0: En toen ik in San Francisco was, waar de film vertoond werd, heb ik dat verteld tijdens een Q&A na afloop van de film. En toen zei ik hoop dat ik het met deze film een beetje goed heb gemaakt. En toen kreeg ik een grote ovatie. Dus...

0: Charles Aznavour maakte Comme il dise voor zijn homoseksuele vrienden die niet durfden te vertellen dat zij dat waren. Vertaald, hè? Vertelde jij net, Frank, ook in het Nederlands.
1: Ja, door André van Duin.
0: Aha, die heeft toch gezongen?
1: Die heeft een Aznavour-cd opgenomen.
0: Mm-hmm.
1: En dit is een van de nummers. En hij maakt al zijn teksten zelf, dus hij was er heel trots op.
0: Ja. Nog even over de inspiratie, de AIDS-crisis destijds voor de film Downtown, waar jij het scenario voor geschreven hebt. Ik ken als toneelstuk eigenlijk alleen maar Angels in America over die tijd.
1: Ja.
0: Zou dit ook een toneelstuk kunnen worden?
1: Zeker.
0: Heb je daar nog gedachten over?
1: Zeker. Sterker nog, ik ben dat heel erg van plan. Maar ik heb steeds gezegd, laten we eerst nou eens even kijken wat die film gaat doen.
0: Hmm.
1: En want het gedeelte met de volwassen acteurs is een kammerspiel. Is eigenlijk heel erg toneelmatig aangevlogen.
0: Ja, dus, dat zou heel goed kunnen.
1: Dat zou heel goed kunnen.
0: Ja.
1: En toch wordt er heel veel gezegd in die jonge tijd ook. Daar zou je wat op moeten verzinnen.
2: Ja. Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: We gaan naar jouw tweede kunstwerk. Dat is een hele oude stem. Co van Dijk. Die Peter en de Wolf leest van Prokofjev. Waarom heb je dit uitgekozen? Wat zijn de beelden daarbij vooral?
1: Nou, dat is een beetje doordat ik toen jullie belden van, nou, wil je dit 2 uur in dit programma komen zitten? En we zijn vooral gericht op klassieke muziek. Dacht ik, wat heb ik nou met klassieke muziek? Behalve dat het altijd aanstaat. En dan ga je een beetje denken aan hoe ben ik daarmee in aanraking gekomen? En dan denk je, nou, dat valt eigenlijk best nog mee. Ik had namelijk een hele leuke moeder die die toch wat aan culturele opvoeding probeerde te doen. En die bracht dan de LP Peter en de Wolf mee. En eigenlijk kon je geen sprookjesplaat voor kinderen meenemen zonder dat je de stem van Co van Dijk erop had. Want die sprak alles in, volgens mij. En terecht, want wat een prachtige, prachtige stem.
0: Ja. Laten we daarna gaan luisteren.
1: Laten we
0: hebben
1: dat
0: het
1: doen.
0: Er daarna nog over.
3: Dit is het verhaal van Peter en de Wolf. Een muzieksprookje met niet veel woorden, want de muziek vertelt het verhaal. Iedere figuur uit het sprookje wordt voorgesteld door een instrument van het orkest. Het is de fluit die het vogeltje voorstelt. Dan het eendje, dat is de hobo.

De kat wordt voorgesteld door de klarinet. Grootvader natuurlijk door de fagot.

En als de jagers uit het bos komen, laten pauken en grote trom de geweerschoten horen. Op een morgen, heel in de vroegte, opende Peter het hek en liep de grote groene weide in.

0: Ja, op een morgen. Prachtig ingesproken door Co van Dijk. Met het Hamburg Philharmonisch Orkest onder leiding van Hans-Jürgen Walter. Sergei Prokofjev's Peter en de Wolf. Ja, dit klonk dus in Huis Houtappels.
1: Op mijn kamertje.
0: Op jouw kamertje. Zo'n klein plaatsspelertje.
1: Ja, zo'n oranje. Ja, zo'n koffertje. Hè. Dat was een koffertje en dan was de deksel.
0: Was de speaker.
1: Ja, was de speaker.
0: En jouw moeder die zorgde ervoor dus dat je af en toe dit soort LP's kreeg. Dat je werd opgevoed in de klassieke muziek, zullen we maar zeggen.
1: Nou, ik weet niet of ze nou per se de behoefte had om ons op te voeden in de klassieke muziek. Maar mijn moeder had er wel een neus voor om te weten wat ik leuk vond. En niet alleen qua platen hoor. Ik heb ook heel veel cursussen met haar gedaan. Bateke, Japans bloemschikken. En zat ik tussen de huisvrouwen. Ja, je gelooft het niet. En dan nog verbaasd zijn als je thuis vertelt dat je homo bent. Dat je denkt, op mijn 12e was ik met jou Japans bloemschikken. Hoe dan? Maar het is, ja.
0: Ga je dan zeggen dat het de schuld van je moeder is?
1: Ja, nee. Maar nee, het is aangeboren, ben ik van overtuigd. Maar los daarvan, ik vind het, ja, ik weet niet. Ja, we komen dadelijk misschien nog op mijn opa. Want ze had wel een vader die niet op zijn achterhoofd gevallen was. Die was hoofd van de lagere school in het dorp. Maar zelf had ze die cultuur helemaal niet zoveel bij zich. Maar ze wist wel dat ze het er af en toe in moest duwen. Ja, mm-hmm. Ik weet niet wat haar bezielde om dat mee naar huis te nemen. Maar ze bracht ook ineens, had ze Zing je moerstaal bij je. Dat was ook een prachtige LP en die sprookjesplaten die volgestampt waren met klassieke muziek. Dus ja. Dat deed ze wel.
0: En een dwarsfluit. Je hebt nog dwarsfluit gespeeld.
1: Ja, dat kwam. Dat is de schuld van Bedien Sternberg. Ik wilde heel graag piano spelen, maar ik heb hele kleine handen met korte vingers. Dus dat vonden ze op de muziekschool niet zo geschikt. Alsof je voor dwarsfluit wel goed bent met korte vingers. Ook niet namelijk. Maar mijn moeder wilde geen piano in huis. Vond ze een beetje ordinair, geloof ik. Kroeg. Piano in huis. Ja. Ik wilde viool. Nou, die waren niet meer te huur. Want we gingen het dan eerst huren. En als het serieus werd, dan werd het gekocht.
0: Ja.
1: En toen kwam die vervloekte Dien Stemweg met de Ronde Russo. En toen ben ik aan de dwarsfluit begonnen. En dat is een heel zwaar, moeilijk instrument voor een kind.
0: Ik denk niet dat je hem nog hebt, of wel?
1: Ik heb hem niet meer,
0: nee. Hey, over die homoseksualiteit, hoe reageerden jouw ouders erop?
1: best wel klassiek, denk ik. Weet ik wel zeker. In de zin van, we zullen ze je. Ik hou net zoveel van je als van mijn andere kinderen. En we zullen ze accepteren zoals je bent. Maar het dat zeggen en het doen. Daar ging wel wat tijd overheen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Was dat voor jou ook de reden om uit Weert te vertrekken?
1: Het was wel zo. Ik ben homo in kruipkamers. Dat was wel één zin.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja.
1: En toen zijn we. En ik was 17, hè, dat is heel jong. Maar mijn moeder zei ook van. Ga maar, want je neemt toch niks meer van ons aan. Dus we zijn wel een beetje klaar met elkaar. Op een liefdevolle manier hoor.
0: Dat wou ik zeggen. Was er nog sprake van liefde?
1: Zeker.
0: Speelde de katholieke kerk nog een rol daarin? Want het katholieke zuiden natuurlijk.
1: Dat hadden ze al een klein beetje afgezworen.
0: Hm.
1: Ja, want het zijn slimme mensen natuurlijk. En in de katholieke kerk werden echt wel dingen verkondigd op een gegeven moment. Ja, of het nou ging over abortus of weet ik veel wat. Ja, je zou het ze zelf moeten vragen. Maar het was ook een tijd waarin meneer Pastoor nog langskwam bij mijn tante om te vragen waar het derde kind bleef. Hè? Want is er iets mis dat het bij twee gebleven is? Dat is niet houdbaar. Dat snappen mensen zelf ook wel. Dus ze hadden zich al een beetje dat ze dachten, ik voel me daar niet meer thuis.
0: Ja. Jouw vader ging op een gegeven moment niet meer naar de kerk toen een soort donderpreek tegen homoseksualiteit.
1: Dat is wel zo. Er kwam een donderpreek tegen homoseksualiteit en toen zei hij zo, daar ga ik niet meer naartoe.
0: Ja, dat is toch een mooi blijk van liefde voor zijn zoon.
1: Zeker. Ja. Het is allemaal goed gekomen.
0: Wil jij nog wat van Ko van Dijk horen? Vind je het leuk?
1: Nou, ik ben benieuwd wat je hebt.
0: Nou, nog een stukje Peter en de Wolf.
1: Moet je eens even letten op die dictie van die man.
0: Ja. Ja. Op een morgen.
2: Peter had intussen een lasso gemaakt. En liet hem voorzichtig vieren. Slingerde hij hem om de staart van de wolf en trok uit alle macht aan. Toen de wolf voelde dat hij gevangen was, sprong hij als een razende om zich los te rukken.

Maar Peter had het uiteinde van het touw om de boom geknoopt. En juist door dat springen trok de wolf de strop om zijn staart nog meer dicht.

moment. Kwamen de jagers uit het bos. Ze waren het spoor van de wolf gevolgd en je kon ze horen schieten.

Maar Peter, die nog in de boom zat, riep... Nee, niet schieten! Het vogeltje en ik hebben de wolf al gevangen. Helpen jullie ons nu hem naar de dierentuin te brengen?

0: daar gingen ze.
1: Peter en de Wolf met die geweldige stem van Co van Dijk. Ik vind het heel katholiek, maar dat is misschien omdat Co van Dijk ook in het dagboek van een herdershond een belangrijke rol speelde. Jij vindt het niet katholiek of zo?
2: Nee, hè? Niet in het bijzonder. Nee.
1: We hadden nog, net tijdens de muziek ging het ook even over het nu volgende werk. Het Ave Maria van Herman Finkers met Wishful Singing. Dat jij hebt in een kinderkoor ook gezongen.
2: Ja, dat waren de rogzangertjes in Weert.
1: Wat weet je daar nog van?
2: Veel. Ik vond het fantastisch. Moet ik beginnen? Ik ging op muziekles. Dan leer je eerst noten lezen. En dan vervolgens leer je die noten te spelen op het klokkenspel. En dan op de xylofoon. En dan schuif je door naar eventueel een instrument. Dus, mm-hmm. Dat was een koor. Ik vond het fantastisch. Heerlijk om te zingen. Ik vond ook dat ik het heel goed kon. En ik heb ook in kinderkoortjes gezongen bij Johnny Hoes studio's. Ja. Als die bij de slagers hadden ze kinderstemmen nodig.
1: Als wij hoeba hoeba hop opzetten, dan horen we jouw stem.
2: Ja, maar die is helemaal vervormd.
1: Oké, gaan we niet doen hoor. We gaan nu naar Herman Finkers luisteren.
2: Goed.

0: Dat waren de blazers van Camerata Bern met een Ave Maria van Thomas Louis de Vittoria. Daarvoor hoorde je het Ave Maria van Herman Finkers door de zangeressen van Wishful Singing. Luisteraar Jeannette die zegt: heerlijk, Peter en de Wolf met Ko van Dijk. Van mij mochten jullie die hele plaat draaien. Zelfs op mijn oude leeftijd vind ik het genieten. Leuke uitzending weer. Nou, dankjewel. Als je meer wilt reageren op dit programma, dat kan altijd via de NPO Luister-app. Die staat tot je beschikking. Wij zijn aangekomen bij het voorwerp dat mijn gast Frank Houtappels heeft meegenomen. Wat heb je meegenomen? Je hebt een heel lijvig boek voor je liggen.
1: Het is een vuist, letterlijk vuistdik boek. Mm-hmm. En dat is in leer gebonden. Het ziet er heel mooi uit. Maar het is feitelijk een aantal jaargangen van het literaire tijdschrift De Gids. Mm-hmm. En dat had je in 1900 al. Misschien, ik weet niet wanneer het begonnen is. En dat heb ik gekregen van mijn oma, want dat was van mijn opa, van moederskant. En, nou dan denk je waarom, maar ja. Wat daarin stond, was de eerste publicatie van het boek De Stille Kracht van Louis Couperus. En vroeger was het blijkbaar zo, dat heb ik later ook uit moeten zoeken, dat ze dan eerst zo'n boek publiceerden in een literair tijdschrift in delen.
0: Ja, feiton. Ja,
1: precies. Ja. En dan werd het later nog een boek. En wat hierin staat, dus wat gepubliceerd is in dat tijdschrift, is een andere versie van het boek dan hoe het uiteindelijk gepubliceerd is. Dus dat vond ik bijzonder. En waarom? Omdat mijn oma gaf dat aan mij toen ik, denk ik, een jaar of 12. Ik moet een beetje gokken hoor. Aha. Die zei, neem jij dit maar mee? Want ze moest kleiner gaan wonen. Want jij snapt dit.
0: Oh, dit is mooi.
1: En ja. En toen voelde ik me heel erg vereerd.
0: Had ze gelijk ook?
1: Wat moet ik snappen? Ja. Hoezo? Nee, maar ze had natuurlijk gelijk, want later zag ik de serie. En dat was voor het eerst dat ik snapte hoe je toneel kan spelen. En hoe je dus een verhaal kan navertellen in beeld. Hm. Terwijl je speelt oerwoud met de planten uit het tuincentrum. En als je een deur dicht slaat, klappert het hele decor.
0: Ja, ja.
1: En ik weet nog dat ik aan mijn vader vroeg van, want tot die tijd, als er een kinderprogramma was, je geloofde alles. En nu zag ik duidelijk dat het iets anders was. Uh-huh. Ik zeg, wat doen die mensen? Toen zei mijn vader, nou, die hebben dat uit hun hoofd geleerd. Dat zijn rollen, dat zijn acteurs. Uh-huh. En die doen nu alsof. En die spelen dat na.
0: Je kunt zeggen
1: dat wil ik ook.
0: Dat wil jij ook. Ja. Dus eigenlijk heeft jouw oma heeft dat zaadje geplant door jou die gids te geven.
1: Ja, nou ja, eigenlijk is dat zaadje inderdaad. Ja, er vielen dingen samen, denk ik. Ja. Mooi, hè?
0: Ja. Het leidde ook tot toneelclubjes, hè, die je hebt gehad. Al op jonge leeftijd, toch nog in Weert.
1: Oh god, ja, maar dat was eerder een theatercursus die je dan deed. En daar zat ik ook weer als kleine man tussen huisvrouwen. Ja, ja, dat was een beetje, was niet zo'n succes.
0: Ja, dus eigenlijk was die omweg naar de sociale academie in Amersfoort was helemaal niet nodig. Want je wist eigenlijk al dat je toneel wilde spelen.
1: Ja. Mm-hmm. Ja, maar ik durfde dat nog niet.
0: Je durfde dat nog niet?
1: Nee.
0: En toen je eenmaal wel op die toneelschool kwam, was het wat je verwachtte dat het zou zijn?
1: En meer.
0: Ja?
1: Ja. Ja. Ja, ik vond het een geweldige tijd. 4 jaar lang. Prachtig. We zaten ook in het oude gebouw op de Keizersgracht. En dat was echt zo'n oude school met zo'n trappenhuis in het midden. En je kreeg ballet, je kreeg zangles. Je kreeg de Griekse mythologie, spelles natuurlijk, heel veel spelles. En je was in een heel klein uitverkoren gezelschap. Je had het idee dat de hele wereld op je zat te wachten. Wat niet zo was. Maar dat wist je toen nog niet.
0: Je hebt ook gespeeld. Op een gegeven moment kom je tot de ontdekking, dit is het niet helemaal. Ja.
1: Ja.
0: Maar waar staat me dat in?
1: Ik was altijd heel toch erg nerveus als voor ik op moest. Maar ik heb ooit met Gijs Scholten van As gehad. Die speelde mijn vader in een bepaald stuk. En Ik zat met een emmertje om eventueel in te braken van de zenuwen, want zo erg was het. Maar hij zat ook met een emmertje. Hij had dat net zo. Alleen zodra hij opging, ging bij hem een knop om en dan was het boom gaan, weet je wel. Dan had hij het overwonnen. En dat heilig vuur, dat ging bij mij nooit branden. En ja, je mag het niet zeggen, maar het begon mij, want ik had wel altijd werk. Begon mij op te breken dat ik dan om 2:00 's middags de bus in moest. En dan naar god weet wat voor oord eerst in de file en dan aankomen. Ja, en dan een bak bami naar binnen schuiven. En dan ging je op en dan moest je maar hopen dat er meer mannen in de zaal zat dan
0: op
1: dat
0: er
1: op toneel stond. Ja, ja, ja. Dat vond ik ook vervelend.
0: Ja. Over die toneelschool wil ik het straks nog hebben. We gaan even luisteren naar muziek van Lou Harrison. Muziek met gamelan. Dat is mooi, vanwege die stille kracht natuurlijk van net. Die publicatie in de gids. Dat koester je waarschijnlijk wel. Staat ergens op een bijzondere plek in huis?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, ik moest het afstoffen.
0: Ergens ver weg gestopt. Maar het is er nog wel.
1: Het is er nog wel.

0: Sarah Cahill op de piano bij het Gamelan Galactica met een concert voor piano en Javaanse gamelan van Lou Harrison. Een deeltje daaruit.
1: Ja, daar is hij. Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: Ja, wij hebben Frank Houtappels de gast, scenario schrijver van de film Downtown, die binnenkort op het Nederlands Filmfestival in première gaat. Die de openingsfilm is ook van dat festival, film van Michiel van Erp. Nu zijn we aangekomen, Frank, bij je derde kunstwerk. Dat is de film Out of Africa met Meryl Streep en Robert Redford. Een echte klassieker. Ja, zullen we de muziek gewoon even laten horen om een beetje in de sfeer te komen? Laten we dat doen. Ja.
2: Heerlijk.

0: De muziek van John Barry voor Out of Africa. De film, dit was dit overbeginde I Had a Farm in Africa. Wat Karen Blixen zo mooi zegt met die stem van Meryl Streep. Waarom viel jouw keuze hierop toen we je vroegen om vier kunstwerken uit te kiezen?
1: Ja, ik ben gewoon jaloers op mensen die die film nog niet hebben gezien. Dat ik kan zeggen, weet je wat, je moet een avondje gaan zitten en dan die film kijken. Ik vind hem zo mooi. Mm-hmm. Ik ben ook een enorme Meryl Streep fan. En dan heb je Robert Redford in zijn beste dagen ook nog eens een keer. Ja. Daaromheen staat nog een batterij geweldige acteurs. En het is een geweldig verhaal over... Ik denk dat dat ook een beetje de overeenkomst is met de stille kracht. Wat me erin aanspreekt is... En dat heb je bijvoorbeeld ook met een film als Indochine, die zich afspeelt in Indië, waar de Franse koloniën hadden. Ja. De naam is mij van schoten. Maar dat zijn mensen die vertrekken naar zo'n land waar ze helemaal niet thuis horen, snap je? En daar dan denken dat ze daar even de dienst uit kunnen maken. Ik zeg het nu een beetje lelijk, want heel veel mensen deden het met de beste bedoelingen. Maar je begint daar een plantage. En je zal er nooit, nooit, nooit echt bij horen. En dat weet je vanaf het begin. Dus het is gewoon vanaf dat ze het vliegtuig landt, is het een tragedie in de making. Dus, en dan ja, die beelden, natuurbeelden van die film zijn echt ook zo mooi. En het verhaal is gewoon heel goed.
0: Je hebt hem iets van 100 keer gezien, las ik.
1: Hou op. Ik kan hem napraten.
0: Ja?
1: Ja, echt waar. Ja. I've lost everything, so it cost me really nothing, very little, to beg you. En dan valt ze op de knieën. Tot grote gêne van alle vrouwen die zeggen, nee, die vrouw valt op de knieën. Het is ook een tijdsbeeld, dat is ook heel mooi.
0: Ja, ja.
1: Het gaat ook over emancipatie in die tijd. Ja. En dan gaat ze dood aan syfilis. Ja, nou ja, goed. Ja, ja.
0: De parallel met Louis Couperus, met de stille kracht, met in een ander gebied terechtkomen en dan maar hopen dat je thuis gaat voelen. Ja. Had jij dat ook toen je uit Limburg, eerst in Amersfoort en toen in Amsterdam kwam? Van ja, ik ben een jongen van onder de grote rivieren. Zullen ze me wel accepteren?
1: Nee. Nee? Nee.
0: Had je een zachte J in die tijd?
1: Ja. Ja, ja. Ja, maar die werd er op de toneelschool uitgeramd.
0: Oh ja, hoe ging dat?
1: Nee, ik ben opgevoed in dialect. En ik vind het Limburgs dialect... Het is een taal op zich, hè. Ik vind het heel jammer als dat... Ik ben een beetje bang dat dat verloren gaat. Mm-hmm. En ja, ik vind het mateloos fascinerend. Mijn broer en zus hebben allebei 2 zoons. En laat ik mijn zus als voorbeeld nemen. Die praat tegen het ene kind Limburgs dialect en tegen het andere kind niet. En ik vraag, hoe is dat dan ontstaan? Ja, dat weet ik niet. Hij werd geboren, hij lag in mijn armen. Ik begon er plat tegen te kallen. En bij die andere niet. Zo wonderlijk hoe dat werkt. Hmm.
0: Ja, zou je het een taak voor jezelf vinden als zoon van het Limburgse landschap en de Limburgse taal, om daar nog iets mee te doen? Heb je wel eens iets mee gedaan? Heb je wel eens een stuk geschreven in het plat Limburgs?
1: Nee. Nee. Nee, maar ik heb geen heimwee, laat ik het zo zeggen. Ik vind het heel mooi.
0: Nee, maar je vindt het dus belangrijk dat die taal blijft bestaan. Dus
1: ja,
0: dan zou je het
1: is kunnen... toch niet aan mij.
0: Ik weet niet. Nee.
1: Nee, dat zou komende van mij zou dat een beetje koket worden, denk ik. Ik weet het niet. Ja, weet je, als ik mensen als Huub Stapel en Chantal Jansen in het wild tegenkom, dan praten wij meteen dialect met elkaar, hè? En dan voel je toch een soort van verwantschap meteen. Maar ik heb heel erg mijn best moeten doen om het af te leren. Ton Lutz, die stond altijd achter me. Dat is een acteur die heel beroemd was in zijn tijd.
0: En docent op de
1: school. En docent op de toneelschool. Ja. En die stond altijd achter me. Frank Houtappels, parmantig spreken, punter en spits. Het is niet zozeer die G die het is, maar de W was veel de W van Willem.
0: Oh, heel zacht.
1: Dat was bijna, dat is als je dat, die Limburgse W in het Nederlands doet, dat is bijna een Surinaamse W. Waarom? Waarom doe je dit? Terwijl je moet eventjes met je tanden de onderlip aanraken. En is het, waarom? Ja. Waarom? En dan is het scherper, snap je?
0: Ja. En dan kwam jij na een weekje op de toneelschool, kwam je misschien weer even op bezoek bij je ouders. En dan zeiden ze van, wat praat je daar? Of niet?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Mijn moeder had er een enorme hekel aan. Dan moet je je voorstellen, mijn broer die ging op school in Roermond. En ik kwam dan naar het noorden. En dan schoof dat in het weekend bij elkaar aan tafel. Dus mijn broer was nog zangeriger, slepender dan die al van het Weertse gewend was. Aha. En ik zat ineens met een harde G te doen. En mijn moeder die zei dan niet tegen hem, zei ze niks. En tegen mij zei ze, doe niet zo stom, wat is dat? Ik zei, pap, of mam, ik speel straks de zoon van Ton Lutz. Want dat was mijn eerste grote toneelrol. Dan kan ik niet ineens met een Limburgs accent ervoor zijn komen. Ze denken, waar hebben ze dat kind geadopteerd? Dus dat werkt niet. Nee, maar mijn moeder die vond het een beetje aanstellerij.
0: Ja. Ja. Hey, en wanneer, want je hebt dan dus inderdaad gespeeld. Je zei wel een nieuw West, hè? Klein groepje met Rob de Graaf onder andere, toch?
1: Ja, die schreef.
0: En de Marien Jongewaard.
1: Ja, en Dick Boutkamp.
0: Precies. Op een gegeven moment heb je het gehad met het reizen, met die inderdaad in de bus zitten, de bakbami naar binnen schuiven en dan maar wachten dat er iemand in de zaal zit. Wanneer dacht jij van, ja, maar ik kan zelf ook wat schrijven? Ik ga achter de schermen.
1: Nou, dat eerste toneelstuk, toen was ik op tournee met de net besproken Ton Lutz en zijn vrouw Anne Hazekamp en Ingeborg Elsevier. Ja, dat zijn allemaal namen.
0: Namen, joh. Zo.
1: Ja, maar wie kent ze nog, hè? Maar dat maakt niet uit. Dan zaten we in de Renault Espace. En die dames zaten enorm te klagen over dat er geen fatsoenlijke rollen waren voor vrouwen. En ik speelde toen in een stuk van, of wij speelden toen samen een stuk van Paul Hanen. Ik was dat stuk aan het spelen en ik denk, nou, hoe moeilijk kan het zijn? Dus ik zei, nou, ik schrijf wel een stuk voor drie vrouwen, hoor. Ja, nou, dan gaan wij het doen, hoor, zeiden ze. En ik ging de zomer in met een koffermachientje. En ik ben toen dat eerste toneelstuk gaan schrijven. Ja. En toen ik terugkwam was het af.
0: Ja, zo simpel is het. Ja. Iedereen kan het.
1: Ik kon het, laat ik het zo zeggen. Ja.

0: vier laatste lieder van Richard Strauss. Het eerste Frühling, door Kiri de Kanema gezongen. Bij de Wiener Philharmonica onder leiding van Georg Scholti. En dat is op verzoek van Frank Houtappels, mijn gast. Want dat heeft met de toneelschool te maken.
1: Weet ik eigenlijk niet meer. Maar wat ik zo mooi vind van dit soort liederen...
0: Aha.
1: Dit zijn gedichten die op muziek zijn gezet. Anders dan een opera-aria, waarin ze heel vaak hetzelfde zingen, omdat ze gewoon een muziekstuk over willen brengen. Dan zeggen ze, ik mis mijn geliefde, ik mis mijn geliefde. Oh, wat mis ik mijn geliefde? Ik mis mijn geliefde heel erg. En dat dan op 5000 manieren. En nu zingen ze gewoon een tekst. En daar hou ik van. Ja, dan ben ik toch een tekstmannetje.
0: Ja,
1: dan is het ook nog Duits. En als je in het Limburgs dialect opgevoed bent, kan je heel goed Duits verstaan.
0: Oké.
1: Ja.
0: We hadden het over, of we hebben het nog steeds over die film Out of Africa. Het is heel leuk. Jij kent de hele dialoog een keer uit je hoofd. Een luisteraar die stuurt ook meteen: I'm better at saying hello. We loved him well, he was not ours. Weet je dan ook meteen waar het uitkomt?
1: Ja, dat is dan een Finch Hatton is dan dood. Ik weet niet of ze hem goed citeert, hoor.
0: Sorry, Petra.
1: Of hij. Maar dan staat ze prachtig op die heuvel. Ja, Jesus, geweldig.
0: Ja.
1: En dan moet ze hem begraven. En zeg het nog eens wat hij zei.
0: I'm better at saying hello. We loved him well, he was not ours.
1: Ja, ik denk toch dat hij bedoelt dat het de grafrede is waarin hij zegt: he wasn't mine, he wasn't ours. Hij was van niemand. En dat is ook meteen de tragiek van die hele relatie. En dan daarin, dat is ook zo'n mooie scène. Finch Hatton is een enorme vrijbuiter. En zij wil hem steeds maar bij zich houden. Aha. En dat lukt niet.
0: Nee.
1: Hij laat zich niet kooien. En dan op een gegeven moment doet ze heel lelijk tegen hem. En dat vind ik zo goed van Meryl Streep. Dan speelt ze ook lelijk. En heeft ze ook een nare verbeten kop. En dan door eigenlijk te zeggen, ik wil je bij me houden, duwt ze hem gewoon keihard van zich af.
0: Ja, ja, want die laat zich niet kooien.
1: Die laat zich niet kooien, nee.
0: Had jij deze film kunnen schrijven?
1: Oh. Ik had het gewild natuurlijk. Heerlijk was ik binnen geweest. Nee, maar kijk, het was een boek, hè. En als je een goed boek hebt, dan hoef je het verhaal niet meer te verzinnen. Dus dat is natuurlijk een pre.
0: Is een scenario schrijven naar aanleiding van een boek makkelijker dan uit het niks?
1: Jawel, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Het is jouw vak geworden. Je bent een van de hele succesvolle schrijvers. De wonderboy van de Nederlandse film- en televisiewereld werd je.
1: Wie zegt dat?
0: Ja, dat staat hier. Iemand zal dat gezegd hebben in een interview. Lang geleden werd jij de wonderboy van de Nederlandse film- en televisiewereld genoemd.
1: Oh, nou, dat heb ik nooit eerder gehoord, maar leuk. Ja. Ja.
0: Ja. Vind je dat wel een terechte...
1: Nee, wonderboy sowieso niet op mijn 58ste.
0: Nee. Ja. Maar goed, ik heb al een aantal titels genoemd. Koef Noen, Gooise Vrouwen, Het Schaap, Chenou, April, May en June en Nee Zuster, Ja Zuster, Nee Zuster, Alice in Glamourland. Zie ik aan een scenario dat het van jouw hand is? Wat is jouw handtekening?
1: Ik schijn wel een handtekening te hebben. Ik denk dat ik... moeilijk hoor. Even denken. Ik denk dat wat ik wel kan is... via alledaagse onderwerpen een heel groot thema aansnijden. Bijvoorbeeld in Downtown... ben je heel lang aan het wachten, of niet heel lang hoor. Dat is een hartstikke leuk, spannende film. Het gaat reeds snel, komt alle kijken. Maar ze hebben een etentje. Hè? En je weet, dit moet een keer ontploffen. Hm. Nou, dat ontploft terwijl iemand zegt... het is een pijnlijke stilte gevallen. Niemand weet even wat hij moet zeggen. God, lekker dit. ja, nou, dankjewel. Proef ik nou tuin? Ja, tuin, klopt. Ja. Oh, ik wil het recept wel. Oh, oké. Okay. Nou, dit is eigenlijk heel makkelijk, hoor. Het is gewoon kip en dingen. Nou, normaal doe ik een champignon, zei, maar Lennart houdt niet van champignons. Houdt Lennart niet van champignons? Nee, nee, ik hou niet van champignons, nee. Oh, wie houdt er nou niet van champignons? En dan, godverdomme, gaan we dit doen? Ja, gaat hier over hebben?
0: Met de vuist op tafel.
1: Met de vuist, juist. Je schrikt echt,
0: ja,
1: hè?
0: Je zit te springen in je stoel van die scène. Dat werkt heel goed. Ja.
1: Ja. Oh, dat is, En dat is wel een houtappelstingetje.
0: Ja, ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dat is iets wat je moet ontwikkelen natuurlijk, zo'n stijl. Dat je ineens denkt van, dit is mijn kracht. Dat moet ik al, zoiets moet ik altijd aan inbouwen, wellicht.
1: Ik denk ook dat het een eigenschapje is. En misschien ben ik er ook een beetje zo in opgevoed.
0: Mm-hmm.
1: Je gaat nooit direct confrontatie aan. Mijn moeder zou ook nooit zeggen, wat heb je een lelijke broek aan? Maar dan zou ze zeggen, is die weer modern? Of zoiets, weet je wel? Dus altijd even net even schuin aanvliegen.
0: Je doet dit inmiddels al volgens mij iets van 30 jaar of zo. Je schrijf je al teksten. Ik wil niet zeggen stop ermee, want het is genoeg geweest. Maar juist van, heb jij in de loop der jaren de onderwerpkeuze en de toon moeten aanpassen, omdat we in een andere soort maatschappij terecht zijn gekomen?
1: Ja. Dat denk ik wel. Dat is bijvoorbeeld een van. Ik heb heel lang voor Klokhuis geschreven.
0: Mm-hmm.
1: En op een gegeven moment merkte ik dat ik dacht, ik heb geen contact meer met die doelgroep. Snap je? En daar werd ook in een. Ik zag collega's, jongere collega's ook schrijven in een soort straattaal. En ik moest gaan googlen, joh. Hoe praten mensen nu? Ik moest echt zo. Weet je wel? En toen dacht ik, nee.
0: Ja.
1: Weet je, dat is eigenlijk ook, wat doe ik hier nog? Het is een kweekvijver voor jonge mensen. Want ja. Oh, ik vind het zo erg dat je weggaat. Nou, ik moet de eerste bos bloemen, een fles wijn of het horloge nog krijgen. Maar
0: het is grappig, want eerder schetste je hoe je in de Jordaan de deur uitgaat om daar die taal juist op te vangen. Maar dat is dan niet die taal van de jongeren natuurlijk.
1: Nee, nee. En dit zijn kinderen.
0: Ja, kinderen.
1: Nog eens, hè?
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja. Ja, jongeren trek ik nog wel, want in Goorse Vrouwen hebben we ook jongeren.
0: Mm-hmm.
1: Maar kinderen echt, daar ben ik het. Mijn neefjes zijn ook allemaal de leeftijd dat ze thuis uitgaan. Dus daar heb ik geen contact meer mee. Dus dat is veranderd in die zin.
0: Zijn er ook bepaalde genres waarvan je zegt, nou, daar moet ik me niet aan wagen. Dat is niet mijn voor. Dat kan ik niet.
1: Politieseries.
0: Ja?
1: Ja.
0: Heb je het wel eens geprobeerd?
1: Ja.
0: Geen succes?
1: Nee. Maar was u gisteravond om 8 uur? Ik heb de auto zien staan. En ik weet het nog, ik ken het nummerbord. Dat kan helemaal niet, want de straatlantaarn deed het niet. Ik weet het nog precies. God, moest ik daarover na gaan denken. Dat soort plotjes. Vreselijk.
0: Niet meer doen.
1: Niet meer doen. Niet meer doen.

0: The Academy of St. Martin in the Fields en het koor onder leiding van Neville Mariner met het Confutatis uit het Requiem van Mozart. Een beetje een opmaatje naar waar we het zo over gaan hebben. Namelijk het vierde kunstwerk van Frank Houtappels is de film Amadeus. Nog een film, leuk. Je wilde iets over Salieri vertellen, begrijp ik, voordat we daar naartoe gaan, hè?
1: Ja, nou, wat we net hoorden was... Amadeus is een film over het leven van Mozart. Mm-hmm. Zijn opkomst en zijn ondergang. Geweldig gespeelde Tom Huls. Die daarna eigenlijk bijna niet meer gespeeld heeft. Die werkt achter de schermen nu. Ook zoiets. Mozart ligt op zijn sterfbed. Ik ben even kwijt waar hij nou aan doodgaat. Maar Salieri is heel erg jaloers op zijn talent. En is eigenlijk van plan om iets van zijn werk te stelen. Mozart is alleen, want zijn vrouw is de stad uit met de kinderen, want de pest heerst. Oh, nou, daar heb je het. Waarschijnlijk heeft hij de pest. Hij dicteert, omdat hij zelf niet de kracht heeft om de ganzenveer te hanteren, aan Salieri, zijn grote concurrent, dit nummer. Ja, dat is heel meeslepend om te zien. Maar als je het nou opzoekt op internet, dan kom je een filmpje tegen waarin iemand bedacht heeft, die schrijft daar de hele partituur tegelijkertijd bij uit. Dan hoef je geen noten te kunnen lezen, maar het is zo interessant om te zien, om het voor je te zien, om die partituur voor je te zien. Dat is wiskunde eigenlijk. Het is heel meeslepend. Ik vind het een hele mooie film waarin je waar je wijzer van wordt.
0: Ja, dat hij geen enkele doorhaling ook. Het was in één keer het wat hij wilde schrijven. Was.
1: Ja.
0: Het was meteen goed.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.

0: Het requiem van Mozart, wat zo centraal staat in het vierde kunstwerk van mijn gast Frank Houtappels, namelijk de film Amadeus. Film die toevallig weer helemaal terug is gerestaureerd en draait ook weer in je bioscoop. Tenminste, ik heb hem niet zo lang geleden in AI gezien. Gebaseerd op een toneelstuk van Peter Schaeffer.
1: Mm.
0: Ja.
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Ook een toneeltekst, ja. Wat betekent deze film voor jou?
1: Het is een kennismaking met Mozart, sowieso. Uh-huh. Want die kende ik eigenlijk alleen van de vrolijkere stukjes op de zondagmiddag. Het sprak me enorm tot de verbeelding. Ook weer het acteerwerk. Want hij speelt een heel geaccenteerd. De acteur Tom Hulce speelt heel geëxalteerd en toch geloof je het. En dat vind ik een geweldige prestatie. Maar ja, wat vooral mooi is, vind ik, dat je dus door een spannend verhaal te vertellen en heel erg mooi in beeld te brengen, want dat is ook fantastisch.
0: Ja, ja.
1: Leer je heel per ongeluk tussendoor heel veel over klassieke muziek. Dus ik zou zeggen tegen ouders, als ze kinderen in de puberteit hebben, zet ze voor die tv in, laat ze die film even zien. Want het maakt een onuitwisbare indruk. Dit soort films kan er echt toe doen.
0: Mm-hmm. Ja, je zei net tijdens de muziek, het is een basisschoolmateriaal.
1: Ja, vind ik eigenlijk wel. Ja. Ja. Maak het leuk om dingen te leren. Nou, dan hoef je die films maar op te zetten.
0: Ja.
1: Zoals bij Out of Africa of Indochine of ja, er zijn meer films. Dan leer je iets over koloniaal verleden. Mm-hmm. Op een prachtige manier.
0: Ja.
1: Ja. Nou ja.
0: Ja, wat is de. Je hebt daar zelf gelukkig veel van meegekregen. De waarde van kunst en cultuur in de opvoeding. Wat brengt het ons?
1: Verbeelding, verstrooiing. Het brengt je dat er meer is dan je eigen sores, dan je eigen kleine problemen, weet je wel. Het maakt dat de wereld groter is dan dat wat alleen maar om jou heen hangt.
0: Mm-hmm.
1: Het maakt je wereld letterlijk mooier en groter,
0: ja,
1: denk ik.
0: Ja, ja. Deze week werd de miljoenennota gepresenteerd. En in de troonrede werd het woord cultuur geen enkele keer genoemd. Met wat voor een gevoel kijk jij daarnaar? Of neem je dat tot je?
1: Ja, troonrede, daar heb ik geen enkel gevoel bij. Ik bedoel, iedereen zit zijn eigen straatje gewoon te vegen en niemand heeft daadwerkelijk een plan op het moment, mm-hmm, volgens mij. Dus ik zit gewoon af te wachten tot het weer valt, eigenlijk.
0: Mm.
1: Ja, dat is zo. Je wil niet zo'n zeur zijn die zegt van kunst is belangrijk. Maar weet je, zelfs al neem je een kind mee naar een muziekavond. Of een. Nou ja, wat ik net zeg, laat ze zien dat er meer is dan je telefoon en je computerscherm. En vooral kijk eens naar wat er vroeger gemaakt is. Dat is gewoon. Je moet wat meer kijken naar grote kunstwerken die er al zijn. Ja. Dat heb je ook als je naar een museum gaat en naar een heel mooi schilderij. Ik weet wel dat het niet aan iedereen besteed is, maar probeer het. En loop je net ergens langs met je kind met iets dat hij wel mooi vindt. Mm-hmm. Weet je, dan valt hij op Rothko, of dan valt hij op Rembrandt, of dan valt hij op Matisse. Of.
0: Ja. Hè?
1: Zo,
0: ja.
1: Je moet er wel een keer mee in aanmerking komen, anders leer je het niet kennen.
0: Ja. Joop van der Ende die had vrijdag een grote advertentie in meerdere ochtendbladen gezet. Waarin hij zegt van we zijn ontzettend rijk, maar we zijn wat cultuur betreft ontzettend arm. Want we besteden er bijna geen aandacht aan. Ook niet in de miljoenennota en ook niet in de troonrede. Wat vind je van zo'n actie?
1: Hij heeft wel gelijk als hij dat zegt. Ik bedoel, het is zo'n ondergeschoven kind. Dat vind ik zo jammer. Ja, wat moet je ervan zeggen, jongen?
0: Ja, ja. Iets anders. Politiek, ik denk even aan de minister-president Rob Jetten, die dus AI gebruikt om zijn Twitterberichten te schrijven. Hoe is dat met AI en het gebruik in het schrijven van bijvoorbeeld een toneelstuk of een scenario? Gebruik jij AI?
1: Ik heb het wel eens geprobeerd en dat lijkt nergens op.
0: Nee?
1: Nee. Nee. Ik zou het stiekem wel willen, weet je. En zo'n film kan je natuurlijk, die kan, zo'n film zoals Downtown, ja, dat kan ik alleen maar geschreven hebben, want er zit gevoel in wat niemand anders heeft.
0: Mm-hmm.
1: Dat zeg ik, klinkt heel arrogant, maar dat durf ik best nu te zeggen.
0: Ja.
1: En daar is op alle departementen zo'n manier overheen gegaan. We hebben een geweldige cameraman en natuurlijk een geweldige regisseur. Maar ook art department, dat is dezelfde man die bijvoorbeeld al bij Ja Zuster Nee Zuster de art heeft gedaan. Daarmee bedoel ik alles hoe de film eruit ziet. Hè? De hele look en feel van de film.
0: Ja.
1: Dat kan je niet vervangen door AI. En nou kom ik op wanneer het wel zou kunnen. Ik denk, nou, ik ben wel eens nieuwsgierig geweest. Als ik nou mijn wat ik weet van hoe ik Gooise Vrouwen aanvlieg, gooit eens in die machine en zeg eens van schrijf die aflevering. Nou, ik was benieuwd wat eruit kwam. Maar er zit geen gevoel in. Er zit geen adem in. Er zit geen menselijkheid in. Je prikt er zo doorheen.
0: Ja. Zie je het als een bedreiging voor jouw werk of niet?
1: Nou ja, ik weet natuurlijk niet. Ik kan niet in de toekomst kijken. Dus ik weet niet waar het heen gaat. Het zou best kunnen dat het zo goed wordt, al die modellen, dat ik te vervangen ben. Nou, ik hoop dat ik dan tegen die tijd met pensioen ben. Maar weet je, het verhalen vertellen, het echt een mooi verhaal vertellen, zal nooit door een computer vervangen kunnen worden, denk ik.

0: Domine Jesu Christe uit het Requiem van Mozart, hier uitgevoerd door Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon.
1: Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: En nog even terugkomend op wat jij net zei over het belang van kennismaken met cultuur. Een luisteraar die zegt, ja, ik luisterde tijdens het koken. Ik kan als moeder en leerkracht alleen maar onderschrijven wat je vertelt. Het is echt wat je zegt, breng kinderen in aanraking met muziek door zulke zaken als Amadeus, neem ze mee naar concertavonden. En echt, het gebeurt werkelijk veel te weinig. Iedereen bezig met zijn werk en kinderen zijn vaak iets wat erbij komt. Iedereen is bezig met zijn werk en kinderen zijn vaak iets wat erbij komt. Ja.
2: Mooi
0: gezegd. Dank, ja. Helene. Dank voor jouw culturele landschap, Frank. We kregen een kijkje in het maakproces van je nieuwe film Downtown met het boek De Slapende Kinderen. We gingen ook weer terug naar die tijd, eind jaren 80. De onbekendheid en ook de mooie parallel met de tijd van corona. We werden meegevoerd naar je jeugd aan de hand van Peter en de Wolf. Met die dictie van Col van Dijk. Probeerde te aarden in den vreemde met Out of Africa. En de stille kracht van in de gids wat je oma aan jou heeft gegeven. En we hielden een pleidooi voor de cultuur met de film Amadeus. Als bedankje voor dit alles willen we je graag een muzikaal cadeautje aanbieden. Dat is een persoonlijk muziekadvies van onze gewaardeerde muzieksamensteller Teun Faber. Daar staat hij.
3: Ja, beste Frank, voor jou klinkt zometeen Tanz mich van de Duits-Nederlandse zanger Sven Ratzke.
4: Oh.
3: En hij is echt een stemkunstenaar. Hij kan zowel in de huid van Marlene Dietrich kruipen als in de huid van David Bowie.
2: Ik ken hem goed.
3: Ook twee artiesten die hij enorm bewondert.
2: Ja.
3: En zometeen horen we Sven Ratzke samen met het oude muziekensemble Holland Barok. En hij zingt zijn eigen versie van Dance Me to the End of Love van Leonard Cohen. En in die muziek zitten eigenlijk verschillende lagen. Op het eerste gehoor is het een liefdesballade. Maar het refereert ook aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Maar voor zowel Sven Ratzke als voor Leonard Cohen moet het ook gewoon op een emotioneel level direct resoneren. Dus je kunt eigenlijk op verschillende manieren naar die muziek luisteren. En ik vond het ook heel interessant dat je zei dat je van textuele muziek houdt, maar dan zonder al te veel herhaling. Dus niet zoals in opera libretto's, maar meer zoals in gedichten of in iemand die een verhaal vertelt op muziek. En misschien leidt deze muziek ook wel tot die verbazing en verbeelding en niet alleen je eigen sores waar je het zojuist over had. Dus Sven Ratzke met Tanz mich.

0: Dans mich van Leonard Cohen met Sven Ratske en Holland Brock, het persoonlijk muziekadvies van Teun Faber voor mijn gast Frank Houtappels. Vond je het mooi?
1: Heel mooi. Ja, nee, ik ken hem. En hij heeft binnenkort ook een première. Mm-hmm. Hij begint aan een nieuwe tour.
0: Ja.
1: Je had niet beter kunnen kiezen voor mij.
0: Er staat ook een mooi interview met Sven in het Parool van dit weekend.
1: Oké.
0: Okay. In de PS. Ja, dank dat je onze gast wilde zijn op deze zondagavond. Het was een groot genoegen.
1: Heel graag gedaan.
0: Jullie bedankt voor het luisteren. Dank ook voor de vele reacties in de NPO Luister-app. Barbara bijvoorbeeld, die zegt net nog even, naar aanleiding van ook het dreigend vertrekken van de verdwijnen van de Discutabel en van dit programma, want dat verdwijnt ook aan het einde van dit jaar, laten we samen op de bres voor cultuur op de radio als podium en toegankelijkheid voor iedereen. Nou, daar sluiten we ons graag mee aan. Doe je best. Als je meer wil weten over dit programma, ik wil eerst nog even zeggen, 25 september, dan gaat Downtown in ieder geval de openingsfilm zijn op het filmfestival. Gaat
1: en meteen daarna in
0: de bioscoop.
1: Ja.
0: Oké, dankjewel. Check onze site voor meer informatie over dit programma. Dat kan op de site van npoklassiek.nl/programma's en dan doorklikken naar Panorama Zondag. En dit programma rustig terugluisteren, dat kan in je favoriete podcast-app. Volgende week zijn we er weer, dan met componist Mathilde Wantenaar. Ook met haar gaan we uiteraard weer op reis langs haar favoriete kunst- en cultuurwerken. Ik hoop dat je dan weer luistert. Hier zo dadelijk het avondconcert met Bijtske de Jong. Wij eindigen zoals we begonnen met Tchaikovsky. Fijne avond.

0: NPO Klassiek. Morgen live in het avondconcert. Het indringende vioolconcert van Jean Sibelius. Luister mee naar het Nederlands Filharmonisch met violist Clara Yumi Kang en dirigent Adam Hickox. Naast Sibelius nemen ze je ook mee in de kleurrijke wereld van Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling. Morgen vanaf 8 uur in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
2: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
3: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
4: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
5: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor twee violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
6: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 8:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij ruim 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV. Dat staat nu derde. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar npoklassiek.nl en stem.
2: Ster. Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor 2 violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
3: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
4: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: NPO Klassiek. NTR.
9: Thank you.
0: avondconcert. Met Bijtske de Jong.
9: Goedenavond en welkom bij het NTR Avondconcert. Als al mijn werken zouden worden vernietigd, op één na, dan zou ik om genade smeken voor het Requiem. Een uitspraak van Hector Berlioz. Dat Requiem van hem is een kolossaal werk over de dag des oordeels. Het moment waarop God over alle mensen oordeelt. En met kolossaal bedoel ik niet alleen de lengte, zo'n 80 minuten. Berlioz schreef zijn Requiem voor een enorm orkest. Ongeveer 100 strijkers, 20 houtblazers, 12 hoorns, 16 pauken, 10 paar cymbalen en 4 koper ensembles. En daarnaast een tenorsolist en een gigantisch koor van zo'n 200 tot 300 man. Bij de première was er plaats voor ruim 400 uitvoerders, maar als bij een volgende uitvoering de ruimte het toe zou laten, zou het koor ook best verdubbeld of verdrievoudigd mogen worden, aldus Berlioz. Je snapt, een werk waar zo'n groot koor en zo'n groot orkest voor nodig is, wordt niet vaak uitgevoerd. Vind eerst maar eens een ruimte waar het past en denk dan aan de kosten. Al die muzici moeten ook betaald worden. In Helsinki kregen ze het afgelopen april voor elkaar. Daar werd het werk uitgevoerd door het Fins Radio Symfonieorkest samen met 3 koren. Het Ests Nationaal Mannenkoor, het Helsinki Music Center Chorus en het Somnium Ensemble. De première van het werk was in 1837 in Parijs. Berlioz schreef het werk nadat hij een uitnodiging kreeg om een requiem te componeren voor een bijeenkomst ter ere van de slachtoffers van de Franse verovering van Algerije. Dat kwam Berlioz goed uit, die opdracht, want hij had al lang de wens om zo'n dodenmis te schrijven. De nadruk in zijn requiem ligt dus op het dies irae, de dag des oordeels. En alle emoties die je je voor kunt stellen bij een laatste oordeel passeren de revue. Er zijn smeekbeden, er is angst, er is bezorgdheid. Overal is het werk een reflectie op de dood en op wat het betekent om te leven. Dit is de uitvoering zoals het op 2 april klonk in Helsinki door het Fins Radio Symfonieorkest, het Ests Nationaal Mannenkoor, het Helsinki Music Center Chorus, het Somnium Ensemble en John Vinden als tenorsolist. En dat alles onder leiding van Nicholas Cullen.

0: Een kolossaal werk. De Grand Messe des Morts. Het Requiem van Hector Berlioz. Dit was een uitvoering van het Fins Radio Symfonieorkest, het S Nationaal Mannenkoor, het Helsinki Music Center Chorus, het Somnium Ensemble en John Finden als tenorsolist. En dat alles geleid door Nicholas Cullen. Dit concert vond plaats op 2 april dit jaar in Helsinki, in het Helsinki Music Center.
1: Het avondconcert met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Tot 11 uur ga ik verder met nog een andere concertopname. Een concert van het Orchestre de Chambre de Lausanne, dat op 3 juni dit jaar een concert gaf in Lausanne. En toen onder leiding stond van Renaud Capuçon. Bekend als violist, maar hij dirigeert dus ook. Een concert met een symfonie van Haydn, een pianoconcert van Mozart en daar opende het concert mee, de overture van de opera Le Nozze di Figaro. Het is dus de muziek waar de opera mee begint, maar het is tegelijk de muziek waar Mozart zelf mee eindigde toen hij die opera componeerde. Mozart schreef deze overture pas als allerlaatst 2 dagen voor de première. Maar die last-minute componeeractie leverde wel dit bruisende begin op.

De ouverture van Le Nozze di Figaro, muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. En met deze ouverture opende het Orchestre de Chambre de Lausanne op 3 juni dit jaar hun concert in Lausanne. En die ouverture vormde de opmaat naar het volgende grotere werk, ook van Mozart, Mozarts pianoconcert nummer 21. Mozart schreef dat pianoconcert kort na zijn 20ste pianoconcert in 1785 in Wenen. De Russisch-Duitse pianist Igor Levit was bij dit concert de solist. En dit is opnieuw het Orchestre de Chambre de Lausanne onder leiding van Renaud Capuçon.

Igor Levit speelde het 21ste pianoconcert van Wolfgang Amadeus Mozart. En dat deed hij samen met het Orchestre de Chambre de Lausanne. Violist Renaud Capuçon is sinds 2021 artistiek directeur van dit orkest en staat er regelmatig voor als dirigent, zo ook bij dit concert, met dus Igor Levit als solist. Capuçon en Levit hebben elkaar vaker op het podium getroffen, maar dan meestal in kamermuziekzetting als viool-piano-duo of soms met celliste Julia Hagen erbij als trio. Maar nu dus Renaud Capuçon op de bok en Igor Levit als solist. Levit trakteerde het publiek nog op een toegift, een van de Lieder ohne Worte van Felix Mendelssohn.

Een van de liederonerworten van Felix Mendelssohn, gespeeld door Igor Levit. Levit speelde dit als toegift na het uitvoeren van Mozarts 21ste pianoconcert bij dit concert op 3 juni dit jaar in Lausanne. Na Mozart speelde het orkest een werk dat Haydn componeerde in 1795, zijn symfonie nummer 4. Het laatste orkestwerk dat Haydn zou schrijven. Deze symfonie kreeg de bijnaam Londen. Haydn schreef zijn symfonie in die stad en de première was ook daar. Maar je kunt je afvragen of het ook over Londen gaat of wat er precies Londens is aan de symfonie. Nou, in elk geval schreef Haydn deze symfonie echt met het Londense publiek in zijn hoofd. En dat was een publiek dat hield van nieuwigheden, van verrast worden. En dat is ook terug te horen. Bijvoorbeeld op momenten dat het orkest plotseling stopt of ineens heel zacht wordt. Dit is die symfonie nummer 104 van Haydn door het Orchestre de Chambre de Lausanne onder leiding van Renaud Capuçon.

Symfonie nummer 104 van Joseph Haydn. Zijn laatste symfonie, geschreven in 1795. Hier uitgevoerd door het Orchestre de Chambre de Lausanne, onder leiding van Renaud Capuçon. Je hoort een opname die gemaakt is op 3 juni dit jaar in Lausanne. Morgenavond komt het NTR-avondconcert rechtstreeks uit het Concertgebouw in Amsterdam. Het Nederlands Philharmonisch speelt dan een concert met onder meer Mussorgsky's schilderijen tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius. Voor Vrijgeluiden begint, is dit het Nederlands Philharmonisch met een ander werk van Sibelius, een fragment uit zijn symfonie nummer 1.

0: NPO Klassiek. Wil je meer Vivaldi in de lijst? Of liever Hildegard von Bingen? Of misschien stem je wel op John Williams? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar nporklassiek.nl en stem!
1: Ster. Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
2: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
3: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
2: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
3: De olifanten van Botswana? NRV.
2: Of luipaarden in Sri Lanka?
3: NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
1: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
7: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
8: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde dat percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er tienduizenden mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit polls vanavond krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt hij dat hij aan wil blijven. En de Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen daar door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. 1/3 is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt zijn inmiddels weer vrij. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de Fransman Paul Sexa. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat de AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV. Dat staat nu 3e. 2e staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. Het weer vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor 2 violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
5: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
6: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
8: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
9: NPO Klassiek. VPRO. Vrije geluiden met Anne Maartje Lemerijs.
10: Goedenavond en van harte welkom in het laatste en misschien ook wel mooiste uurtje van de dag. Ja, dat we inmiddels diep in september beland zijn, dat zal niemand ontgaan zijn. En hoewel de meteorologische herfst begin deze maand al is begonnen, barst de astronomische herfst komende week ook officieel los. En alsof dat allemaal nog niet onstuimig genoeg is, start ook festival september me komende donderdag. Dus we duiken vandaag even lekker in herfst. En een van de karakteristieken van die herfst is natuurlijk regen. Dus we openen met Joni Mitchell's Rainy Night House.

Rainy Night House van Joni Mitchell opende onze nacht vanavond. En daarmee halen we de herfst lekker binnen, want die verwelkomen we hier vanavond. Op 23 september start officieel de astronomische herfst. 1 september was dat meteorologisch al het geval. Nou ja, je merkt het natuurlijk vanzelf. Het wordt kouder, het wordt natter. Ik heb al heel veel hele mooie kastanjes zien liggen. Het zonlicht lijkt wel nog mooier van kleur te worden. Ik tref in elke mogelijke hoek een spin. En het is natuurlijk weer steeds vroeger donker. Wat ik enerzijds jammer vind, want ik zag van de week geen hand voor ogen tijdens mijn avondwandelingetje. Maar anderzijds is het heerlijk, want er kan binnenkort de open haard weer aan en de kaarsjes. Ach ja, er is voor elk seizoen wat te zeggen natuurlijk. Dus laten we vooral maar weer enorm gaan genieten van deze aanstaande herfst.

Autumn Reflection van Jennifer Higdon door Jeffrey Kahn en Yu Sung. En het aanbreken van de herfst betekent ook weer heerlijke festivals in het vooruitzicht. Gaudeamus is nog maar net achter de rug en september dient zich al aan. Het Ragazza Quartet cureert voor de 10e keer een bijzonder en heel divers programma. En hun artist in focus is dit jaar de cellist en singer-songwriter Ayana Witter Johnson. En dat betekent dat zij aanstaande donderdag samen met het kwartet traditiegetrouw het festival opent door festivallied Lente Me van Toon Hermans te zingen. En dat is echt leuk om dat lied zo elk jaar in een ander jasje te horen. En extra leuk, dit jaar schreef het festival een arrangeerwedstrijd uit. En het winnende arrangement, dat is van Rehajink, dat zal dus klinken donderdag. Nou, daar zul je live heen moeten om het te horen. Ik draai een ander lied van Ayana Witter Johnson, Falling.

Falling van Ayanna Witter-Johnson en het LSO Percussion Ensemble. En Ayanna Witter-Johnson is dit jaar Artist in Focus op September Me Festival. Dus we gaan veel van haar horen in Amersfoort komende week. Ja, en er blijken heel veel liedjes over de herfst te bestaan. Dus ik heb een hoog singer-songwriter gehalte vanavond. Maar eerst is hier Autumn van Cécile Chaminade.

Otom van Cécile Chaminade door pianist Eric Berken. En Cécile Chaminade was een Franse pianist en componist, geboren in 1857, overleden in 1944. En ja, toen vond men het nog wonderlijker dan nu dat vrouwen kunnen componeren. Dus het was een groot compliment dat componist Ambroise Thomas over haar zei: dit is geen vrouw die componeert, maar een componist die vrouw is. En ze was de eerste vrouw ooit die werd onderscheiden met het lidmaatschap van het Legioen van Eer. En ze componeerde ontzettend veel. Dus je weet wat je te doen staat komende week. Goed, wij gaan weer naar een lied en we blijven in Frankrijk. En omdat mijn Frans nog altijd behoorlijk ondermaats is, lees ik eerst even een vrije vertaling van de tekst voor van Septembre van Barbara. Nooit was het einde van de zomer zo mooi. De wijnranken van dit jaar zullen prachtige druiven dragen. De zwaluwen verzamelen zich in de verte. We nemen afscheid, ook al houden we van elkaar. Wat een heerlijk moment om afscheid te nemen. Wat een heerlijke avond om je weer 20 te voelen. Op de rook van sigaretten vertrekt de liefde. Mijn hart staat stil. Wat een heerlijke avond om afscheid te nemen. Wat een heerlijke avond om je weer 20 te voelen.

Barbara zong het melancholische Septembre, waarin haar liefde wegdrijft om de rook van haar sigaret. En dat ziet deze romanticus helemaal voor zich. En nu ik dan toch muzikaal in Frankrijk verzeild ben geraakt, ook maar meteen deze Automne voor harp van Marcel Grandjeanie.

Marie Leenhardt speelde Autumn van Marcel Grandjean. Die werd geboren in Parijs, maar overleed in New York. En daarmee maken we de oversteek naar Amerika. Hier is September Song van Frank Sinatra.

0: September Song van Kurt Weill door Frank Sinatra. Ja, dat is toch wel heerlijk. Ik ben helemaal in herfstsfeer geraakt inmiddels, maar ik zit hier natuurlijk niet alleen, want ik heb zoals altijd steun en toeverlaat producer Elvira bij me.
1: Hallo.
0: Elvira, wat is jouw favoriete herfstplaat?
1: Oh, ik was zo blij toen je deze vraag stelde, want ik hou van herfstmuziek. Dus echt, deze hele avond ben ik al helemaal in mijn nopjes. Maar als ik één artiest zou mogen bedenken van, oh, die vind ik echt, die gaat bij mij meteen aan als de eerste blaadjes naar beneden dwarrelen, is dat Phoebe Bridgers.
0: Mm-hmm.
1: Een beetje een indie popachtige sound. Maar ze schrijft normaal gesproken altijd echt pure herfstmuziek. Het is heel deprimerend. Maar zij is onlangs met een nieuw album uitgekomen, wat ik toch wel verrassend vrolijk vond. Maar ik liet het aan je horen en toen zei je, nee, dit is eigenlijk nog steeds best wel deprimerend.
0: Ik vond het wel lekker gloomy en ik vind herfst ook altijd zo, ja, met het mistige en het wordt donkerder.
1: Ja, en het sluit, deze muziek sluit er echt perfect op aan.
0: Leuk.
1: Dit is The Governor's Waltz van Phoebe Bridgers.

Les Feuilles Mortes, ook wel bekend als Autumn Leaves, hier in zijn originele vorm door Yves Montand. In 1946 zong hij het als eerst in zijn film Les Portes de la Nuit. En met deze herfsthit komen we dan toch echt aan het einde van deze avond. En we drijven de nacht in met nog een soort van regenvorm, namelijk Rainbow in Curved Air van Terry Riley. Wij wensen je vanaf hier een hele goede nacht.

0: NPO Klassiek. Morgen live in het avondconcert. Het indringende vioolconcert van Jean Sibelius. Luister mee naar het Nederlands Filharmonisch met violist Clara Yumi Kang en dirigent Adam Hickox. Naast Sibelius nemen ze je ook mee in de kleurrijke wereld van Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling. Morgen vanaf 8 uur in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Soller opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
8: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
7: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
8: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
14: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
15: Ik ben flexibel.
14: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
15: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
14: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NIV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
16: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
17: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
18: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
19: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
18: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht. Het is nu maandag 21 september. Manik Sampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8. Aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.